0: in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Zo lekker om te beginnen. Bring it on home to me van The Animals. Welkom terug, beste luisteraars, bij het tweede uur van Terug in de Top 40. Ja, en voor degenen die het vorige uur niet geluisterd hebben, ik ben Klaas Monfolks en ik ga dit komende uur nog de mooiste plaatjes draaien uit de hitlijsten van Radio Veronica. Ja, en zoals ik al zei, we zijn begonnen met The Animals met Bring It On Home To Me. Sam Cooke schreef het in 1961. Het gaat over zijn verloren geliefde. Lou Rawls, die in Cooke's origineel op de achtergrond meezingt, nam het nummer later ook zelf op. In 1965 scoorde de Engelse band The Animals er een grote Britse hit mee. Het nummer is later nog gecoverd door Otis Redding, Van Morrison, Percy Sledge, The Drifters, The Dixie Chicks en vele anderen. Ja, ik heb er toch een paar genoemd nou. Allemaal topartiesten. Dan gaan we nu verder met Gary Rafferty met City to City.

In the Blood. Prachtig nummer van John Mayer. Dit las ik in Nolala Discover the Stories in Music. Een vriendin van mij die zei van, luister je nou naar die depressieve muziek? Nou zeg ik, dit is toch niet depressief? Dit is toch heel gemoedelijk? In die tijd luisterde ik nog niet naar lyrics en was me er dan ook niet van bewust dat misschien wel het meest bijzondere onderdeel van John Mayer's muziek compleet langs me heen ging. Inmiddels weet ik beter en heb ontdekt dat zijn songteksten geslaagd, nostalgisch en inderdaad rauw zijn. Misschien nog wel bijzonder is dat ze vaak tegelijkertijd metaforisch en direct zijn. Zowel simpel als diepgaand. Mooi hè? Dan gaan we verder met drie favoriete nummers van mijn neef Klaas Karregat. Wie kent hem niet? We beginnen met Mike and the Mechanics, The Living Years.

Wie, oh wie is nou die neef Klaas Karregat? Nou, dat is de zoon van mijn ome Jaap Karregat en mijn pietje Jannig Poes. En hij heeft ook nog een zuster, Nel. Nou, als je hem nou niet kent. We hoorden net Crowded House met Weather With You. Hier enige recensies over het nummer. Een aangenaam nummer met ironische gevoelens. Maar volledig verstoken van enige haakjes waaraan je je hart kunt ophangen. Een andere muziekcriticus prees de manier waarop Neil Finn een liedje als dit kon schrijven. En het kon laten klinken als een aanzichtkaart uit een droom. En ook prees er eentje het als gewoon heel schitterend. Ja, en dan de nummer 3 van Klaas. Dat is Hotel California van The Eagles.

Ja, en ook dit was weer een herhaling, hè, beste luisteraars. Ik denk al wel voor de tweede of derde keer, want deze heb ik zo'n 6-7 jaar geleden al gekregen. Maar ik wil graag ook nieuws. Stuur hem toch op naar klaas.bond@zico.nl. Allemaal kleine letters, bond met een D. Ik herhaal het nog één keer. klaas.bond@zico.nl. Er zijn er me al zoveel beloofd, maar de meeste die komen nooit aan. En ik kijk toch ook regelmatig in mijn spam, maar ook niet. Dan gaan we verder met Peter Gabriel met Salisbury Hill.

Take Me Home is een liedje van het Nederlandse popduo Tol en Tol, bestaande uit de Volendamse broers Kees en Thomas Tol, bekend van onder meer de BZN. Ja, dit is toch wel echt allemaal oude koek hoor. Het nummer verscheen op latere albums en vooral ook op verzamelalbums zoals The Complete Collection en The Very Best of Tol en Tol. Op het nummer is de zang te horen van Corine van Vaccari. Wij Volendammers kennen natuurlijk ook het fantastisch vertaalde Bring Me Verom, gezongen door Kees Tol en Mel, te vinden op een van de vroegere kermis-cd's. Dan gaan we verder met twee nummers uit het stenen tijdperk. En dan beginnen we met Cliff Richard met Maria.

De tweede uit de stenen tijd ben ik All I Have To Do Is Dream van de Everly Brothers. Gedateerd uit 1958. Dan kunnen we het toch wel hebben over het stenen tijdperk, hè? De B-kant, Claudette, was het eerste grote succes als songwriter voor Roy Orbison, die ook zijn eigen versie van het nummer opnam en werd vernoemd naar zijn eerste vrouw. Dan gaan we naar zo'n Engelse band die vooral in de jaren 80 zeer succesvol waren. En het is deze keer Tears for Fears met Everybody Wants to Rule the World. Wie niet?

Games People Play is een liedje geschreven, gecomponeerd en uitgevoerd door de Amerikaanse singer-songwriter Joe South. Uitgebracht in 1968. Het won in 1970 de Grammy Award voor Song of the Year. In 1994 had de Jamaicaanse reggae-band Inner Circle een zeer succesvolle Europese hit met hun coverversie van dit lied. Dan gaan we verder met Key, met Everybody's Changing.

Ja, en zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Terug in de Top 40. Je kunt hem vannacht nog een keertje beluisteren als je wil, en dat is van 1 tot 3 uur. Maandag ben ik er weer van 5 uur in de middag tot 7 uur in de avond met rond 6. En vandaag sluit ik uiteraard weer af met een van de vrienden van mijn broer Kees. En dat is deze keer Foreigner. Ja, die maakte in de loop van hun carrière hele mooie ballads. Maar Kees die was eigenlijk wel meer van het ruigere dat ze in het begin maakten. Zoals deze. Feels like the first time.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MSNBC en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI Force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI Force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die gistermiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook 2 busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is zomer. Warme hits en

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zouden daarom zijn opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
11: Wat zei je nou?
10: De Nivo-app. Jij bent toch altijd zo nieuw?
12: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
13: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws.
6: Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
14: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: gooi jij jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kerstverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n tweeën. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: Moet je naar geen nieuwe website?
5: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
4: Bij wie?
5: Bij Ventori.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand brak uit rond 4:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MS Now en Politico werden gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Posch deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Posch spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zegen van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasha Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
5: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
6: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: streekradio LOVE.
1: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
4: Moet je naar je nieuwe webshop?
5: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
4: Bij wie?
5: Bij Venturi.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 3:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
8: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
9: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie. Alle dagen werken. Zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
10: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
9: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
10: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
11: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
12: Nou ja, niet nou.
13: Herkenbaar, geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
12: Nou ja, niet nou.
14: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
15: Goede beveiliging begint bij één betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot één compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security. In de Dieselstraat in Volendam.
16: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
17: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Welkom luisteraars, we zijn er weer. De kermis hebben we goed doorstaan. En we gaan nu met een gewoon programma door. En dat blijven we doen tot aan de kerst ongeveer. Wat u net hoorde was natuurlijk Alaska met Play for Peace. En Play for Peace is het album waarvan het eerste nummer gelijknamig is. Het gaat over de mooie woorden die John F. Kennedy uitsprak op de campus van de universiteit in Washington D.C. in 1963. Het was een oproep tot vermindering van atoomwapens. Helaas is zijn droom geen realiteit geworden. En dan gaan we verder met de zangertjes van Volendam. En die kwamen met een versterking van Tini Sier in de Volendammer Top 1000 op nummer 345. Het nummer is voor de eerste keer gezongen door de bekende Amsterdamse zanger Kees Manders in 1950. Hij zong het dat jaar voor het eerst op de dijk in Volendam. Daarna is het uitgegroeid tot een traditioneel lied. En in 2013 kwam het dus in de Volendammer Top 1000 terecht. Hier zijn de zangertjes van Volendam met Tini Sier, met zoals Volendam, je bent de parel.

Een nieuw nummer van Niels Buijs draaien we nu. Door de kermis kwam hier niets van terecht. 28 augustus kwam het nummer uit. Het nummer werd geproduceerd door Jan de Witte. 9 oktober is de release van Niels' nieuwe album In de PX. Hier is Niels Buijs met Fake Fun.

Monique Smit kwam in 2010 met haar tweede album Verder. De tekst in het album Verder. De tekst en muziek zijn door diverse mensen gemaakt. Monique maakt nog steeds muziek en afgelopen vrijdag kwam er een nieuw duet uit. Samen met zanger Guido van de Gracht of zo. Nu draaien we het nummer wat op nummer 655 staat in de Volendammer Top 1000 en is geschreven door Edwin de Groot. Volgende week het nieuwe duet. Monique Smit, pak me dan als je kan.

0: dan.
1: Casey Joseph kwam op 2 augustus uit met zijn nieuwe single Play Your Game. Door vakanties en kermissen hebben we hem nog niet kunnen draaien. Hij schreef het nummer zelf en liet de productie over aan Jan de Witte. Casey Joseph Veerman is ook wel bekend als de bassist van de Tribute to the Cats band en als Piet van de Beatles. Maar hier is Casey Joseph met Play Your Game.

In 2013 was er een cd, Louder in the Fist, van Brown Leg. Brown Leg bestond uit Saul Jonk, Erwin Blondeau, Ralf Nails, Martijn Tol en Martijn de Wit. Dat muziek in Volendam dicht bij elkaar ligt tussen de verschillende bandjes, dat staat vast. Zo is er van Brown Leg een speciaal dankwoord voor Patrick Ursum van Great Sin. Maar hier is Brown Leg met Alone.

Volendam is zoveel mooier als het lacht, is een bekend nummer van de Volendammer formatie Ad Fundum. Het nummer stond in 2006 op de Kermishit Festival CD. Ook stond dit nummer in de Volendammer Top 1000 op nummer 346. En Ad Fundum was de voorloper van Trammeland. Joop Bouwman, T. Tol en Zeekeizer voorzagen dit nummer van dit mooie lied. Hier is Ad Fundum met Volendam is zoveel mooier als het lacht.

0: Hirkes Circus was actief vanaf 2012. Ze speelden vooral muziek uit de gouden muziekjaren 60 en 70. Hirkes Circus heeft in de PX tributes gebracht van Queen, Steely Dan en de Beach Boys. Met strank samenspel, meerstemmige zang en een gevarieerd repertoire leverde de band swingende en springende muziek af. En het is heel jammer dat deze band niet meer bestaat. Hier is Hirkes Circus met I Feel Free, een nummer van The Cream.
1: Vrije gevoel, mensen.
2: Het vrije gevoel.
1: Wat voelen wij vandaag? Dat gaan we overbrengen.
3: I feel free. I feel free.
4: Ooh.
3: I feel free. I feel free.
4: Ooh.
3: I feel free. I feel free.
4: Ooh.
3: I feel free. I feel free.
4: Ooh.
3: I feel free.
4: Ooh.

0: Dankjewel.
1: 2023 zaten Mal en Nick Schilder bij de beste zangers van Nederland. Nick viel in voor Mart Hoogkamer, die er niet was vanwege een burn-out. En Mal stak hem een hart onder de riem door een lied van hem te zingen. Ze heeft zijn nummer Diamant vertaald naar het Engels met de sterke boodschap You Can't Get Me Down. Hier is Mal met Diamonds.

In 1999 bracht No Pictures Please een EP uit met 5 nummers. En een van die nummers kwam in de Volendammer Top 1000 terecht op nummer 654. Dit nummer werd geschreven door Van Holmen en Wim Westendorp. De veel te vroeg overleden Wim Westendorp was tevens bandlid. En de EP werd opgenomen in de studio Het Eigenwijze van Jaap Tol, Jaap de Bok, en studio Arnold Muren. De andere leden van de band waren Candy Muren, Erik de Boer, Johan Everans, Raars, Kees Tolbarre en Rumex Lansen. Hier is No Pictures Please met Papua in Zambia, oftewel Marihuana.

Het 20-jarig jubileum van de Tribute to the Cats Band werd op het Europaplein in Volendam gevierd. De band, ooit begonnen als hobbyband die muziek van de Cats speelde, en deze muziek blijft onverminderd populair. Jan Keizer en Jan Dulles waren de gastartiesten die bij dit optreden waren. Hier zijn de Tribute to the Cats Band en Jan Dulles met Country Woman.

Ook bij de beste zangers zong Simon Keizer het nummer Never Nooit Meer. En dat was in 2009. Er deden toen 7 artiesten mee, waaronder Nick Schilder, Henk Westbroek, Gordon, Albert West, Danny de Munk en Thomas Bergen. Maar Simon zong het nummer wat of geschreven is door Jolien Brebels. Simon Keizer met Never Nooit Meer.

Tom Koning, de zanger van de Kleintjespeels, die helaas niet meer onder ons is, was voor de Kleintjespeels in 1969 solo. In die tijd deed hij mee aan een talentenjacht en won deze. Hij verdiende hiermee een platencontract. Hij heeft 5 singles gemaakt, waarvan Thank You for Loving Me So de bekendste was. Het nummer is vertaald uit een Duitse demo, Schließ deine Augen und schau in mein Herz. Hier is Tom Koning met Thank You for Loving Me So.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
4: Hé, hey, jeetje Kees, wat is er nou los?
3: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
5: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
6: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal. Dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
7: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
8: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
4: Maar waarom Feintory?
9: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
4: Dus baby?
9: Bij Feintory.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Die brand brak vannacht uit. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met twee hoogwerkers en een drone-team dat de brand in beeld moet brengen. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. In Rotterdam is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorkum en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
8: Zomer, warme hits en coole vibes.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Ooh.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
1: Ah! Oeh jeetje, Mari. Wat is er nou weer los?
0: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie. En u slaapt veel rustiger.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
4: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
5: Moet je naar geen nieuwe website?
6: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
5: Bij wie?
6: Bij Ventori.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïense hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait ook stevig en het wordt 1 graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan 1 graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
4: Wat zei jij nou?
3: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
5: Mastermate Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermate Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Start de motor! De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT-ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
17: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
18: Het is zomer. Warme hits en

0: U luistert naar Love Radio. Dit is Love Classic met Peter Jong.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Van 9 tot 10 uur prachtige muziek voor u samengesteld in de stijlen opera, operette, musical, filmmuziek, klassieke muziek van de barok tot en met de romantiek en easy listening bij Love Classic, de LOVE. Ja, u luisterde naar het Fauré Requiem in Paradisum. En we gaan nu luisteren naar een klein gedeelte, want het duurt anders even te lang. En het hele stuk is wel mooi, maar anders gaat het te lang duren en dat willen we niet. Uit het pianoconcert nummer 1 van Tchaikovsky. En dat is de pianist, is Julius Jeong-Wong Kim. Jeong-Wong, zoiets. So

Ja, en dat stuk dat duurt natuurlijk 20 minuten. Dat gaan we natuurlijk niet doen, omdat het dan wordt het misschien saai. Het is natuurlijk helemaal prachtig. Het hele pianoconcert van Tchaikovsky nummer 1 is schitterend. Oké. Vandaag veel opera. We beginnen met Una Fortiva Lagrima, Donizetti, L'Elisir d'Amore, gezongen door Roberto Alagna. En Verholen Traan is het de beroemde tenoraria uit L'Elisir d'Amore, de liefdesdrank van Giacomo. Gaetano Donizetti, rare voornaam, maar even goed die man. De boerenjongen Nemorino zingt het als een stiekeme traan. Als hij een stiekeme traan ziet bij zijn geliefde Adina en beseft dat zij stiekem toch van hem houdt. Daar gaan we, beste mensen.

Met gevoel, met expressie, met techniek. Niet schreeuwen, maar wel keihard kunnen doen en dan toch het soepel kunnen houden. Dat is de manier van goed zingen. Niet verstijven en schreeuwen. Oké, laten we dan maar verder gaan met James Last. Einsamer Hirte, George Samvier.

Ja, dan zijn we... Ja, laten we nog even romantisch doen. Een prachtige stem en vele vrouwen die vielen voor hem. En ook andersom. Julio Iglesias. En die, ja, die kan prachtig zingen. En wij waren gisteren helemaal in de gemeente Vlissingen in Zeeland. Want we zitten vaak dan in Zeeland. Maar het is eigenlijk wel wat rustiger geworden. Maar in ieder geval... Ja, die mensen die waren ook zo enthousiast. En dat ze dan zo staan te klappen voor je. En dat ze het zo mooi vonden. Dat geeft toch wel een kicksaus. Alleen, ja, die mensen waar wij dan voor zingen, die zijn dat wat ouder. Dus als ze dan toch soms 70 zijn of 80, dan komen ze nog op me af. En dan zeggen ze, je ziet er nog leuk uit, jongetje. Ja, en ik dacht, die meisjes van 18 tot en met 60. Maar oké, dat is allemaal weer een ander verhaal. Laten we even dan luisteren naar Moonlight Lady. Prachtig.

Reverie, blijf maar dromen zou ik zeggen, dat is Laurens van Rooyen. Laten we naar de opera teruggaan, de opera I Puritani van Vincenzo Bellini. O a te o cara, aan jou mijn lief. De liefdesdriehoek, Elvira is de dochter van de Puriteinse kasteelheer en zij houdt van Arturo, een ridder, een aanhanger van de koning, een royalist. Haar vader belooft haar eerst aan Sir Ricardo, een Puriteinse officier en Elvira mag uiteindelijk toch met Arturo trouwen, tot groot verdriet van Ricardo. De vlucht en de waanzin. Op een trouwdag helpt Arturo een geheimzinnige gevangenvrouw te ontvluchten. Dit blijkt de vermoedelijke koningin te zijn en Elvira denkt dat Arturo een verraad voor een andere vrouw. Ze raakt door dit vermoedelijke bedrog buiten zinnen van verdriet en wordt krankzinnig. Het einde, Arturo wordt ter dood veroordeeld vanwege zijn vlucht met de gevangenen. Dan komt het nieuws dat de koningin definitief is verslagen en dat er een algemeen koninklijk pardon komt. Elvira herstelt van haar waanzin als Arturo terugkeert. Het verhaal eindigt in een verzoening en de liefde overwint. En daar gaat het uiteindelijk om. De liefde. Komt-ie.

even van bijkomen, zoiets moois. Hè? Ja, je hebt wel eens van die luidsprekermerken. dan is het laag heel mooi, het midden heel mooi en het hoog is ook prachtig. Dan moet je wel een patiënt neertellen, maar dan heb je iets moois. En bij Pavarotti is gewoon iets misgegaan bij de geboorte. Toen hebben ze gewoon 6 stembanden erin gezet voor laag, midden en hoog. En daarom is dat zo goed overgekomen. En een beetje geoefend heeft hij ook waarschijnlijk. Prachtig mooi. We laten Domingo ook even naar voren halen. Samen met Itzhak Perelman, de violist. En dan hebben we serenade van Toscelli. Ja, je moet toch iets erna doen, maar dat is dan ook wel mooi.

Ja, deze was een stuk harder. Ik hoop niet dat u geschrokken bent thuis voor die intro die zo keihard was. Maar dat heb je natuurlijk. Sommige nummers hebben ze zachter opgezet en dan ene weer keihard. Ik heb thuis ook dat probleem. Dan aan ene staat dat ding noemen ze dat dan. En dan staat hij dan veel te hard. Ik zeg, ja, maar dat is die reclame, die komt er doorheen scheuren. En dan schrik je, ja, dan moet je natuurlijk zachter. Hè. En dan is ze dus niet blij, hoor, moet ik zeggen. Maar dit is even tussen ons, tussen de luisteraar en mij. Want dan niet dat u denkt van, nou, maar in ieder geval, misschien hebben er meer mensen last van. Dat ene stukje is gewoon harder dan het andere. Laat ik niet langer doorzeuren. Het is nu de opera, nog even een stukje Questa Quella uit Rigoletto.

En dit was het weer, het uurtje Love Classic van 9 tot 10 op de zondagmorgen bij de LOVE Love Classic. Ik hoop dat u nog een keer wat iets doneert, want we moeten toch verder met al onze spullen en weet ik veel wat er allemaal nodig is. Ik zou zeggen, de heren komen nu langzamerhand binnen wandelen. Jaap is er alweer met ochtendstemming. De One Way Wind, ja, niet dat ik het verkeerd uitspreek, dat komt doordat ik zo snel wil praten. En Johan komt er ook aan, denk ik, als het goed is. En die hebben ook weer iets moois, zoals we dat elke week hebben. Eén ding is heel belangrijk, blijf gezond. Tot volgende week.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
6: Moet je in Agri nieuwe webshop?
7: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
6: Baby?
7: Bij Venturi.
8: Hey. Hallo.
9: Hoor je mij?
8: Mooi. Iedere ondernemer is op zoek naar meer naamsbekendheid. Meer hits op de website. Meer klantvisie en natuurlijk meer omzet.
9: Maar ja, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
8: Heel simpel. Adverteer op de LOVE. Zeer doeltreffend en opvallend betaalbaar. Kies voor een advertentie op de radio, tv of kabelkrant. Of maak een mooie combinatie. Laat je vrijblijvend informeren door onze medewerkers. Adverteren @rtvlove.nl.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag van de verkiezingen staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak uit rond 3:45 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de CDU van bondskanselier Merz een grote nederlaag gaat leiden. Ook ziet het er naar uit dat de radicaal rechtse AfD het goed gaat doen. Net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen. Die zijn mogelijk vergiftigd. Dat meldt een natuurreservaat in het noorden van het land. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurbescherming van hun land worden verdreven. Er wordt nog onderzoek gedaan om de doodsoorzaak van de 10 leeuwen vast te stellen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en het wordt dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Nou ja, niet nou.
3: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
2: Nou ja, niet nou.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV... bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Concertvervoer.com. Voordelige busreizen naar festivals of concerten. Reserveer simpel online via concertvervoer.com.
6: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
7: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
8: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasha Vroger en schoondochter Anne Dominique. In een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
9: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam. hete zomer. Warme hits en

0: Ja, ja, dat is Monique Smit met haar nieuwe single. En ze is beter af alleen. Hoewel ze het doet met een andere zanger. En die heet, oh, even zo even kijken, Guido van de Graaf. Goed, goedemorgen Jaap.
1: Goedemorgen Johan Tol.
0: Ja, dat is...
1: We zijn weer, jongen.
0: Ja, we zijn er weer, fris en fruitig natuurlijk.
1: En de zon schijnt weer als wij hier zijn. Dat vindt de zon.
0: One Way Wind, de ochtendshow, is vol zonneschijn natuurlijk. Ja. We gaan veel mooie plaatjes draaien natuurlijk weer tot 12 uur voor je mensen thuis. En daarbij switchen we naar alle jaargetijden. Alle decennia's komen aan bod hier in de ochtendshow altijd. Vrijdagavond ben ik naar de Young Analogs geweest. Ja,
1: ja, ja. Ja,
0: ja, potverdorie, wat was dat mooi.
1: Ja, maar dat is, ja, dat is fantastisch. Dus dat, ik heb het ook een paar keer gezien, maar je valt achterover.
0: Ja, het lijkt wel een plaat, om het zo maar te zeggen. En ze zijn destijds geadopteerd, zo noemen ze het zelf, door de Analogs.
1: Ja.
0: En dat is de beste tributeband na de Beatles, zeggen ze ook zelf. En dus ze zijn begonnen in volprogrammaatjes, met name ook in die Betty Analogs. En vervolgens zijn ze meerdere keren gaan optreden. Het zijn trouwens vijf jongens die afzonderlijk van elkaar in allerlei bands zitten.
1: Ja.
0: En die dit erbij doen. Omdat ze alle vijf dezelfde passie hebben. En dat zijn de Beatles. Zodoende zijn ze bij elkaar gekomen. Ze zijn zeg maar geadopteerd, zoals ik al zeg, door die Analog zelf. En toen hun stopte met 1966, 1970... hebben deze jongens de draad opgepakt. Die hebben gezegd, nou oké, dan gaan wij 1962, 1965 doen. Ja. Dus dan krijg je With the Beatles, Please Please Me, Beatles for Sale. En je krijgt Help, je krijgt Rubber Soul. Dat soort albums. En ja, het is ongelooflijk hoe ze het geluid eruit krijgen. Ook weer met die originele piano, met die originele...
1: Ja, grappig hè.
0: Ja, het handklap doorheen op bepaalde puntjes. Het is allemaal perfect gedaan. En de zaal ging uit zijn dak.
1: Ja, ja, ja, dus ik geloof het.
0: Straks gaan we, ik denk dit uurtje nog wel, een mooi plaat van de Beatles draaien.
1: Ja, ik zag hem al staan.
0: Dus ja, ja. Ja, en waarbij hun ook zeggen, en wat ik ook eigenlijk altijd heb gezegd, als je het Beatles repertoire goed kent, dan vind je dat Ticket to Ride een ommekeer is geworden in de Beatles.
1: Ja.
0: Daar gebeurt het wanneer ze een kwinkslag nemen naar een andere kant op.
1: Ja.
0: En als je het Beatles repertoire heel goed kent, dan weet je dat dat een keerpunt is geweest. En verdomd, ze zeiden het zelf gisteren ook of van vrijdag.
1: Ja.
0: Dat toch wel een keerpunt is geweest. Nou goed, straks daar meer over. We gaan lekker verder met muziek. En dat doen we naar 1982 hier in de ochtendshow. Want destijds namen de Next One een medley op van de Cats. En het werd een grote hit. Nummer 5 in de top 40. Dit is de ochtendshow. We zijn begonnen. 2 uur lang genieten van mooie muziek.

Tamara Tol hier in de ochtendshow. Altijd leuk, altijd mooi. De meid is al zo lang bezig met maken van muziek. En eigenlijk op het moment, zo'n 30 jaar terug, toen het een beetje afgelopen was, stak ze haar eigen geld in het hele project. Ze zocht een producer op en maakte een nieuwe plaat. En ging zo verder bouwen naar een nieuwe carrière. Tot de dag van vandaag is ze heel populair daar in die oranje hoek. En die hoek waar het Nederlandstalig lied op nummer 1 staat. Tamara Tol. Goed, met trouwens nog Als het nacht wordt. Zo heet het liedje nog. We gaan verder met Rob de Nijs. En dat doen we uit het jaar 1973 in de ochtendshow. Want Rob was daar na 7 jaar weer terug op de bühne. Heel veel meegemaakt, in te groot gekomen. Uiteindelijk zijn werk, zijn geld verdiend als horecaman. En vervolgens zag hij Zan weer aan de deur kloppend bij mensen om te vragen of hij weer een plaat mocht maken. En dat hoewel de man al heel wat op zijn oeuvre had staan. Want hij had oebelen, hij had allerlei dingetjes. Hij heeft meegedaan in knokken met een soort songfestivalwedstrijd. Hij had de Ritme van de Regen al in 1963, geloof ik. En ja, de man had al heel wat gedaan. Maar toch wilde niemand meer zijn handen branden aan Rob de Nijs. Want ja, hij was uit beeld. En wie moest nog Rob de Nijs in zijn kast hebben? Toch kreeg hij een kans. En dat deden ze met Dag, zuster Ursula. En als dat een hitje zou worden, dan zouden ze misschien denken aan een opvolger. En misschien op het allerlaatst ook nog op een album. Alles is uitgekomen. In de uren van de middag komt in 1973 in de schappen te liggen van de winkels. En Rob de Nijs is in 1 jaar tijd terug. Helemaal terug. Dit is de single die hem eigenlijk helemaal terugbracht naar waar hij later is gebleven. Succes is gecontinueerd. Tot een aantal jaren terug toen hij ons heeft verlaten. Dag zuster Ursula. 1973.

Hij maakte poei poei in 2001, deze André Hazes. En kwam daar toch weer mee terug met een fantastische plaat. Elke week hier in de ochtendshow zijn we toe aan het favoriete album uit de geschiedenis van de Volendamse popmuziek. En dat doen we gewoon in een rijk archief. Want wat hebben we een mooie muziek gemaakt hier op het dorp. En wat hebben we veel gemaakt, vooral op het dorp. Want dat doen we al vanaf 1965. Toen is het in ieder geval vastgelegd. Daarvoor waren we al decennia bezig met muziek maken. Maar er is nooit de middelen gehad om het vast te leggen. Maar we hebben vanaf 1965 heel veel muziek gemaakt. Dus het is voor ons een zoektocht om elke week een cd of een lp uit te kiezen. Waar we dan twee liedjes van draaien. Die in de geschiedenis gewoon wat moois heeft gebracht. Deze week wordt dat uit 1995. Dreams to Remember van Piet Veerman. Hij ging weg bij Sony in 1994 na het weergaloze succes van My Heart and Soul, Mi Corazón y Alma. En die haalde de 100.000 bij Sony. En toch verliet Piet Sony om onduidelijke redenen. En kreeg hij een heel groot en mooi aanbod bij Arcade. Dat tekende hij in 1995 en de eerste plaat die daar uitkwam heette Dreams to Remember. Een soort soul reggae plaat. Die je terug bent naar die prachtige jaren 60. Naar de Smokey Robinsons en naar de Motown en naar het reggae gebeuren. En dat had Piet met succes gedaan. Want er kwamen ook wat singles vanaf. Waaronder You Better Move On en Under the Boardwalk. Dat waren singles die daar vanaf kwamen. We gaan er twee liedjes van draaien. En de eerste die we draaien, dat is een prachtige mooie Tears on My Pillow. En die andere is My Girl. Piet Veerman.

Prachtige mooie cd, deze van Piet Veerman, die rond de kermis in 1995 uitkwam. En zo dunde dat Under the Boardwalk, die mooie clip waar Piet over het water heen loopt, als het wezen. Die clip stond op de kermishitparade destijds in 1995. En dat was nog voordat het hele kermishitfestival ontstond. Dus dat was ja mooie clips allemaal daar in die periode. Marcel Veerman Pushy, die onlangs afscheid heeft genomen van de Tribute to the Cats Band, die ontfermde zich een aantal jaren terug over Lenny Guit. De meid die The Voice inging en die helaas niet werd gekozen jaren terug, waaronder Nick en Simon in de jury zaten. Die ging natuurlijk gewoon door met muziek maken. En Marcel dacht op een gegeven moment bij zijn eigen, ik ga wat liedjes met haar componeren en ik heb wat leuke dingen en ik laat Lenny dat lekker inzingen. En dat is fantastisch geworden. Een van die liedjes die zij destijds heeft opgenomen met dat clubje, dat was A Lot Like You. Dit is Lenny.

0: man maakte furoren met Emotions en was een van de eerste bandjes die naar Amerika ging. Nog voor de Golden Earring trouwens. Waar destijds nog eens een hele mooie discussie is ontstaan op Facebook. Van wie is nou de eerste die naar Amerika toe ging? Nou, dat was Rudy Bennett in Emotions. Iets eerder als de Earring. Maar in ieder geval, hij nam wat solo werk op. En dat was How Can We Hang On To A Dream and A Reason To Believe. En dit liedje, vooral dit liedje natuurlijk geschreven door Tim Harden. Heel mooi, in 1965 schreef hij het. Het werd in 1966 uitgebracht. En de man heeft hele mooie platen gemaakt. Overigens was hij iets voordat dit uitkwam, was hij bij een platenlabel gecontracteerd, waar hij is ontslagen omdat het werk wat hij schreef niet goed genoeg was en niet goed verkocht. Dus toen ging hij naar New York terug en daar opnieuw werd hij door Columbia geloof ik gecontracteerd. En daar kwamen dan die liedjes van If I Were a Carpenter en Reason to Believe, How Can We Hang On to a Dream. Al dat soort dingen kwamen toe uit. Dus Tim Harden was tot 1973 was dat een heuse grote artiest. En daarna werd het minder. In 1973 heeft hij nog wel een plaat gemaakt. Maar toen was de man al bijna niet meer te redden. Want hij was zeer verslaafd aan de heroïne. En in 1980 overleed hij op jonge leeftijd. Dus,
1: Tim Harden,
0: ja. En Rudy Bennett is degene die daar wat liedjes van heeft gecoverd. En vooral met How Can We Hang On To A Dream haalde Rudy in de jaren 60 een vijfde plaats in de top 40. Dus het ging hem goed af, al die mooie muziek. Het is tijd voor de Bluegrass tip hier in de ochtendshow, Jaap.
1: Ja, even over Rudy terugkomen. Die was in mijn show en ik zeg, welk soort artiest heb je nou allemaal ontmoet? Nou, iedereen.
0: Ja.
1: Ja, echt iedereen. Hij zegt op een gegeven moment John Lennon ook, maar die was een beetje onbereikbaar. Die was toch een beetje, beetje capsonus.
0: Hij loopt daar niet mee te koop overigens.
1: Nee.
0: En je moet er echt naar vragen. En dan gaat hij ook wat met Rich Cholette, geloof ik. Was hij destijds in het voorprogramma van de Rolling Stones. In Scheveningen, wat het kortste concert ooit was geweest. En hij heeft naast Jimi Hendrix staan te plassen in een pub in Londen. En hij heeft Martin Luther King een hand gegeven. En ja, het schitterende verhaal. Maar je moet er wel echt naar vragen. Want anders dan doet hij het niet.
1: Ja, deze man die kan putten uit een eindeloze geschiedenis aan herinneringen.
0: En mega aardig. Ja. En absoluut niet naast de schoenen lopend. En een hele fijne gozer. Die gewoon tot zijn 80ste aan toe heeft behangen. Ja. Het was behanger. Hij heeft zijn vader zijn bedrijf ooit overgenomen. En is blijven behangen tot zijn 80ste geloof ik, 82ste.
1: Ja, en als je hem nu belt en je zegt, hey Rudy, kom even deze kant, is goed.
0: Ja, en dan moet hij eerst de Beppie even afzetten ergens in Amsterdam. En dan komt hij daarna wel even rijk, wel even hier langs. Hij is zeer actief nog. Nee, dat is een fantastisch mens. Ja. En hij heeft op latere leeftijd, is hij natuurlijk benaderd door Johan Derksen. En met Derksen on the Road. En daar heeft hij natuurlijk met die pioniers van de Nederpop een vlucht gemaakt naar op de televisie. Zo heeft Rudy weer opnieuw herkenbaar. Iedereen kende Ruud op dat moment weer. En dat had hij te danken aan Johan Derks. En dat heeft hij wel vaak gezegd. Hij zegt, Johan heeft ons een boost gegeven weer. En allemaal gratis en voor niks. Hè. Ja. Hij mag wezen wat hij wil, die Derksen. Maar dat heeft hij wel even gedaan.
1: Ja, hij heeft het allemaal zelf betaald.
0: Ja, en zodoende kwam je weer in contact met Spex Hildebrand. En met Spex heeft hij weer mooie dingen gedaan. En Spex is op een gegeven moment in zijn band gekomen.
1: Ja.
0: De New Motions. En die hebben weer mooie muziek gemaakt. Platen gemaakt. Gaat gewoon door. Gelukkig. Nou, terug naar de Bluegrass tip.
1: De Bluegrass tip. Ik heb een hele mooie meegenomen. Een beetje oudje uit 2002. Maar dat doet er niet aan af dat het een geweldig mooi nummer is. Het is een nummer van de band Nothing Fancy. En Nothing Fancy begon eigenlijk een beetje in 1985. Als een bluegrass band uit Buena Vista. En toen eten ze de East Coast Bluegrass Band. Dat was de voorloper van Nothing Fancy. Opgericht in 1985. Maar in 2002 kwam er een cd uit. En die heette Once Upon a Road. En luister maar. Dan staan er toch altijd één of twee van die verschrikkelijke mooie beauties op. En zo ook op deze cd. En luister en huiver naar dit verschrikkelijke mooie nummer.

0: Ja, heel mooi, Jaap.
1: Ja, prachtig nummer. En deze band, Nothing Fancy, heeft hele mooie cd's gemaakt. Dus,
0: Nothing Fancy.
1: Nothing Fancy. Okay. Niet zonder G.
0: Oké. Okay. Dat was de Bluegrass tip van deze week. Jaap Mol die presenteert het programma Muziek BV op zaterdagavond tussen 7 en 9 uur. Voor de country en natuurlijk ook voornamelijk de bluegrass liefhebbers. Luister daarna 2 uur lang, want daar komen de pareltjes voorbij. Maar de man die de grootste collectie van de wereld heeft op bluegrass gebied. En dan doe ik toch niks verkeerd, zeg.
1: Nee, daar zeg je niks verkeerd.
0: Nee, dat absoluut. Bedoel ik. Dus luisteren van 7 tot 9 elke zaterdagavond de Muziek BV bij de lokale omroep. Nou, we hadden het in het begin van de show er al een beetje over dat we hebben natuurlijk aandacht besteed aan de Young Analogs. Ik ben er daar een vrijdag geweest. Fantastisch mooi, alsof je een plaat hoort afdraaien. En daar staan 5 jongens op de bühne. En er staan samba, ballen en van die dingen. Nog veel meer attributen uit de jaren 60 die gezocht zijn door die analogs. Hè, want ja. Die hebben dat allemaal gezocht. En dat staat allemaal op podium en ze vertolken de plaat alsof het echt ongelooflijk echt is. Het is niet te geloven. Nou, die jongens die spelen dus het repertoire van 1962 tot 1965. En daarmee is Rubber Soul natuurlijk een van de hoogtepunten van de shows. Die spelen ze ook bijna helemaal. Ook het album Help spelen ze het grootste gedeelte. En het zijn ook 2 albums die natuurlijk enorm goed zijn verkocht. En de Beatles natuurlijk op de kaart zetten. Eerlijk is eerlijk. Binnenkort komt er overigens een hele mooie box uit van de Rubber Soul. Die alle outtakes in allerlei andere dingetjes vertaalt. Maar de plaat die wij gaan draaien, die komt van het album Help. En het heet Ticket to Ride. Het moment dat de Beatles eigenlijk een andere kant op gaan. We zijn zo terug.

0: One Way Wind, de ochtendshow.
1: Dit is jouw nummer 1, streekradio LOVE.
2: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
3: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
4: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
3: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
4: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
5: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
6: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
7: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
8: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg & Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal. Dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg & Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg & Partners. De adviseur die je begrijpt.
9: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
10: Maar waarom Ventorisch?
11: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
10: Dus baby?
11: Bij Ventorisch.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval significante impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen kunnen stemmen. De uitslag stond van tevoren al vast. In Oostenrijk is een 57-jarige Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen. In paniek zwom hij snel weer naar boven, wat erg gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Leeuwarden laat de brandweer een bowlingcentrum uitbranden. Het pand is niet meer te redden en het blussen is gestopt. Het gebouw is inmiddels ingestort. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op en er komt veel rook vrij. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in de regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het weer. In het zuidoosten wat nog regen. Elders is het droog en vandaag breekt de zon geregeld door. Later vooral in het noorden ook kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Start de motor! De boerderij wacht!
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
9: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
10: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
11: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
12: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
13: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
14: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
15: Het is zomer. Warme hits en...

Ja, en van de week werd er met heel veel trots genoemd dat de 20.000ste ticket voor de Evergreen Show op dit moment verkocht is. En ja, dat is natuurlijk uniek, hoewel de band gewoon nog moet spelen. Het moet allemaal nog beginnen. En volgens mij zeer recent gaat het ook beginnen. Maar er zijn op voorhand al 20.000 tickets verkocht door de mensen die graag de Evergreen Show willen zien. En die wordt natuurlijk gedaan met die prachtige band, die Evergreen Show Band, in onder leiding van Kelly Veerman en Simon Stijn. En dit was een liedje wat hij solo uitbracht samen met Dick Platt. Ik wil je terug, Simon Stijn. Goed, je bent terug in het tweede gedeelte van de ochtendshow. We gaan weer mooie muziek draaien tot 12 uur. We hebben straks een mooie schatkistplaat vanuit een café gezongen. Heel mooi. En de originals die weer dit keer van de Volendammer komt. Maar goed, daar straks meer over. We gaan verder met de band zonder naam die in 1976 die ommekeer maakte in september 76. Toen ze nummer 1 kwamen in de Nederlandse top 40. En na een maandje of twee gefeest te hebben, vroeg de platenmaatschappij Negram destijds: toch, jongens, hebben jullie nog wat opvolgers? En toen moest Thomas Tol, Jan Tijp en Kees Tol vliegend aan het werk om een album vol te schrijven en een album vol muziek te maken. En dat deden ze met heel veel mooi materiaal. Don't Say Goodbye kwam op een derde plaats in de Nederlandse top 40. En ook Sevilla bereikte een top 5 notering. En vervolgens kwam dat mooie album Making a Name. BZN gaat naar Spanje voor een special en maakt daar prachtige opnames. Vele liedjes passeren de revue, waaronder deze Montmartre. Een hele mooie plaat, inmiddels zo'n 50 jaar oud. Dit is de ochtendshow met BZN.

0: En volgens mij kregen ze ook een beetje ruzie onderling. En zodoende ging Luf uit elkaar. En hij zocht eigenlijk een opvolgend bandje voor Luf. Dus hij ging kijken wat dat teweeg bracht. En wie daarvoor in aanmerking kon komen. En zo kwam hij bij een bandje. Dat ging hij Vulcano noemen. En om die knipoog naar Luf te blijven houden. Vulcano, eerste drie letters van het woord, is omgedraaid Luf. Dus Hans had zo zijn tweede Luf bij elkaar. In 1983, na een paar singles te hebben uitgebracht die niet echt gewoon hitjes werden, deden ze mee aan het Nationaal Songfestival met het nummer Een Beetje Van Dit en Een Beetje Van Dat. Eén stem, hè Jaap, was het dat het destijds misging.
1: Eén punt, ja.
0: Eén punt, ja.
1: Een singer-song van Benedetta, die werd weggestuurd of ingestuurd.
0: Ja.
1: Maar heel jammer, want een beetje van dit en een beetje van dat, dat werd een hele grote hit.
0: Ja, een top 10 notering was dat.
1: Werd later nog uitgegeven in het Engels. Ja. A little bit of this, a little bit of that. En in Duits,
0: ja.
1: A beetje of this.
0: Ja, ja, ja. Nou, in ieder geval, het was een mooie top 10 notering voor Vulcano. En de plaat die daarna uitkwam, dat was Als je haar maar goed zit. Ook dat werd een klein hitje. In ieder geval, het jaar daarna, 1984, maakten ze 1, 2, 3. En dat werd weer uitgezonden naar het Nationaal Songfestival. En wederom haalden ze niet de eindronde met die grote wedstrijd. Dus dat bleef uit. Uiteindelijk is de band in 1986 uit elkaar gegaan. En heeft daarna weinig meer gedaan, nooit meer bij elkaar gekomen. En dan komt er een keer een reunie waar de leden onderling elkaar weer zien. En er treedt een bandje op en die zet daar het liedje Een Beetje Van Dit en Een Beetje Van Dat in. Ja. En vervolgens raken ze eigenlijk zo enthousiast dat ze weer zijn gaan optreden.
1: Ja.
0: Dus tot de dag van vandaag kan je Vulcano volgens mij gewoon boeken. En dan zingen ze voor jou gewoon een beetje van dit en een beetje van dat.
1: Ja, ik ken daar trouwens een heel mooi verhaal over zoiets. En dat zal ik over 2 weken nog verder gaan.
0: Oké. We gaan er naar luisteren. Terug naar 1983. Dit is Vulcano in de ochtendshow.

0: door Peter Koelewijn destijds. Deze fantastische plaat van Thomas B. King. En hier was hij gewoon Tom Koning. Maar hij heeft in het verleden natuurlijk ook nog wat gemaakt onder Thomas B. King. Ja. En de man had een fantastisch stemgeluid. Toch wel heel apart geluid ook. Want met een kleintje speelde ze hele mooie liedjes gemaakt. In solo ook nog wat aan de weg getimmerd. En hij heeft nog destijds met Peter Koelewijn gewerkt. En dat is dus wat deze plaat heeft voortgebracht. Maar ook met Boudewijn de Groot heeft hij Dedicated to You weer uitgebracht destijds. Ja, heb goede herinneringen aan Tom Koning.
1: Ja, prachtig, prachtig. Maar een mooi, mooi gevonden, Thomas B. King.
0: Ja, Thomas B. King, fantastisch mooi.
1: Dan even natuurlijk ook weer Dick Cock.
0: Ja.
1: Als je dat weer omzet in het Engels, dan wordt het toch wel weer anders.
0: Dan wordt het weer anders, ja.
1: En Joe Cocker.
0: Ja, nou. Maar goed, deze Thomas B. King die haalde in 1969 een talentenjacht binnen. En de man was toen al heel druk bezig, want ook in dat jaar... 1969 was hij al te zien op het Jong Eurovisie Songfestival, wat in Luxemburg werd uitgevoerd. Daar liep al een hele jonge Tom Koning, liep daar al een beetje in de ronde. En later heeft hij het Cabaret der Onbekenden gewonnen. Een talentenjacht in Eindhoven destijds, wat hem een contract opleverde van Decca van 5 singles. Ja. En een jaar later wilde Kleintje Speels Tom Koning inlijven, maar dat doet hij dan toch wel. Maar hij houdt die 5 singles er natuurlijk naast. Onder de naam Thomas B. King en Tom Koning brengt hij die dan weer uit. In een van die singeltjes waren dan ook weer Thank You for Loving Me So. En met de B-kant Now My Love. Heel mooi. Een Duitse slager die omgeturnd is tot een Engelstalige plaat. Daarmee had Ton een klein beetje succes in de landen. En heeft dat heel lang volgehouden. Goed, we gaan verder naar de originals hier in de ochtendshow. Want we hebben elke keer toch ook weer een mooi plaatje wat goed gecoverd is. En ja, wat leuk is om dat weer eens naast elkaar te leggen. En dit keer hebben we gekozen voor een liedje dat eigenlijk een beetje op Volendam is geland door de Cats. En die hebben wel meerdere artiesten hier gelanceerd. Maar dit was ook zo'n artiest waar bijvoorbeeld een Jaap Schilder de Koster zeer van gecharmeerd was. En onze Piet Veerman ook. En die artiest heette Van Morrison. En Van Morrison maakte volgens mij zijn tweede soloplaat. En dat was de eerste was volgens mij Astral Weeks. En de tweede was Moondance, die eigenlijk heilig verklaard is op Volendam, de plaat. En daar staat Into the Mystic op. En die plaat, die werd zeer verrassend gecoverd door Joe Cocker.

En Joe Cocker nam dat op een album dat vol stond met covers. En nou was Joe een man die veel coverde. Maar dit album, dat was specifiek allemaal met mooie covers. Wat hij gewoon zo uitbracht. En de wereld verraste hij met deze versie van Into the Mystic. Maar het origineel komt natuurlijk van Van de Man zelf.

En wat ik al zeg, de plaat is gelanceerd in 1970 op Volendam. En het is van generatie naar generatie is het zeg maar opgepakt. En iedereen heeft volgens mij wel, die een beetje van muziek houdt, Moondance op zijn playlist staan. Of in de kast staat, of op cd staat. Hij heeft het ergens staan. En omdat het gewoon een klassieker is geworden in de loop der jaren. Het was ook niet helemaal verwonderlijk toen de Johnny Cash sessions bij de Wereld Draait Door gepresenteerd werden. En daar mensen aan tafel werden gevraagd die dan iets konden doen van iemand akoestisch. En Piet is daar in 2010 aan tafel gezet en heeft daar Why Me Lord gedaan voor Chris Christofferson. Ook weer zo'n artiest die op Volendam is gegooid. En Jan Dulles en Jaap Kwakman kwamen op een gegeven moment aan tafel te zitten. En die deden Into the Mystic. En daar gaan we naar luisteren. Naar de versie Uit de Wereld Draait Door. In de Ochtendshow.

0: Radio.
1: Uit het rijke muzikale verleden. De schatkistplaat van deze week.
2: Hij is momenteel on tour met zijn eigen songboek. En Harme Veerman heeft nogal een songboek. Dus de mensen die weggaan bij zijn optredentje... Die dan in theateropstelling wordt gegeven... die gaan ook weg alsof ze de beker hebben gewonnen. Zo mooi is zo'n optreden van Harme Veerman. En hij heeft natuurlijk nogal een legacy. Want de man begon al in de mid-jaren 60 met de Beat Boys. En vervolgens kwam Leftside. En toen Leftside daar een einde aan werd gegeven... toen pikte Peter Koelewijn hem daaruit vandaan. Stond in ene een kerstliedje te zingen tussen Nico Haak en Siska Peters. Maar vervolgens maakte hij weer drie prachtige solo-singles. Hij gaat dan uit Harme Veerman vandaan naar Pussy en Black Jack... waarin Maggie's Dog weer zingt... en wordt vervolgens benaderd voor een film... dat Jan Rapp in zijn maten heet. Gespeeld door Paul de Leeuw. My Roof is Rainproof, zingt Harme voor die film. In ieder geval begaat hij de begin jaren 90 een avontuur aan met Piet Schilder... en met Annie Kras in een Duitse... platenboer, zeg maar, een producent, een man die in de muziek zit... die benadert hun om de band Lovers Line op te richten... Dat doet hij. Komen twee singles uit met een album. En dat album wordt om onduidelijke reden wordt dat weer vernietigd kort na de twee singles. In ieder geval gaat Harme verder. Uiteindelijk komt hij in de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band terecht. Wat na een paar jaar weer ter ziele gaat. En dan stapt hij in de Tribute to the Cats Band in zijn broers daglicht. In ieder geval houdt hij dat jaren vol om de liedjes die Kees ooit geschreven heeft... en die Kees ooit heeft opgenomen, daar te vertolken. Tot hij... op een paar jaar terug besluit het rustiger aan te gaan doen. En dan verrast hij ons met zijn songboek-series... met de theatervoorstellingen in de landen... waar hij zijn favoriete liedjes en uit zijn geschiedenis vertolkt. Lekker akoestisch. In het verleden was Harme vaak te zien in de cafeetjes op Volendam... waar hij met Jan Toe optredentjes gaf. Je kon ze huren voor 2,5 uur. En dan kwamen al die klassiekers van Hotel California... tot Crowded House. Alles kwam voorbij daar in die 2,5 uur. Daar ergens in een horecagelegenheid in de jaren 90... hebben wij een opname te pakken gekregen. Hij doet dan daar nog één keertje Tessie. In Tessie doet hij vanaf 1975, uitgebracht door Leftside zelf... doet hij daar nog een keertje in het cafeetje samen met Jan Toe. En dan helemaal niet met een hele band erachter. Nee, alleen met Jan Toe op gitaar en Harme op gitaar doet hij dat. Dat is de schatkistplaat voor deze week hier in de ochtendshow. Geniet van een opname die zeer bijzonder is. Harme Veerman en Jan Toe.
3: Er is vroeger een keertje een single van ons geweest. Heel lang. Heel grijs. Het verleden.

0: Ja, ja, dat is de man die in die cafeetjes destijds dit liedje gewoon nog eventjes zong. Zonder dat hij er enigszins voor moest inleveren. Want wat een stem, deze Marme Veerman. Ja.
1: En het mooie was, dat vroeger hadden we nog de Wibwabar.
0: Ja.
1: En dan had je de bouwvak en iedereen ging weg. Iedereen ging naar Joegoslavië, wat dan ook. En ik bleef altijd thuis. En dan de Wibwar, die organiseerde gewoon elke dag zo'n, al was het bingo, of het was goochelen. Of, en dan kwamen altijd ook eventjes Harme en Jan To langs op zo'n avond.
0: Ja.
1: Geweldig genoten ga ik.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Dat was dus de schatkistplaat voor deze week. We gaan even terug naar 1977. De Cats die maken daar een album dat heet Like the Old Days. En Like the Old Days moet de Cats terugbrengen naar al die hits die zo'n 8 jaar daarvoor nog werden behaald. Dus wordt het als vanouds. Vandaar Like the Old Days. En het album is ook raak. Het is een fantastische plaat die ze afleveren met de eerste single die op 6 verschijnt in de top 40. Fantastische liedjes, goede singles. Alleen het grote publiek had eventjes genoeg van het succes van de Cats. En de plaat werd niet echt verkocht. Maar Like the Old Days behoort tot een van de grote klassiekers van de Cats die in 1977 is uitgebracht. Daar, de laatste single die daar wordt uitgebracht, die heet She Was Too Young. En de B-kant van die plaat gaan we draaien. Wat wel apart is van deze periode met de Cats is dat de heren zoeken naar een vernieuwing. Eigenlijk aan het eind van de opnames, als de plaat gelanceerd wordt en ze werk doet, zijn ze bezig om een vergadering in te lassen om te kijken of ze niet een nieuwe producer, een nieuwe arrangeur, nieuwe mensen kunnen benaderen om een nieuwe sound te creëren. Omdat ze vinden dat ze naar de 80e jaren anders moeten gaan klinken. Dat gaat eigenlijk nooit gebeuren, want de band die haalt 1980 niet. November 79 worden ze ontbonden en zijn de Cats op dat moment eventjes verleden tijd. Maar deze plaat hadden ze nog net afgeleverd. Geschreven door Jaap Schilder, dit is Nashville.

there's no room at the top. Not for anybody, any soul for long.

0: 1977. Wat een prachtig album. Like the Old Days van The Cats. Mensen, ga het streamen, draaien. Zet het weer op de platenspeler. Ik ga opnieuw genieten van liedjes als Summer's Gone, Children's Crusade, Lucky Star en al dat soort werk. Cindy, alles staat op Like the Old Days. Prachtig album. Je hebt wel eens zoiets als je iemand weer eens ziet of iemand tegenkomt die je eigenlijk nooit hebt gesproken of ja, die heb je nooit gezien. Het kan allemaal. Nou, dat had ik dus van de week. Ik kom een jongen tegen die is verrast door een rondleiding in het Cats Museum. Door zijn vrienden, een wandelploeg die dat gedaan heeft. Hij is vroeger gaan chatten en hij heeft een vriendin aan de haak geslagen in Canada. En die vriendin die kwam over hier naartoe en heeft 7 jaar op Volendam gewoond. En vervolgens door familieomstandigheden terug moest. En daarmee is hij ook teruggegaan. Of tenminste naar Canada gegaan. Daar heeft hij, of woont hij nog steeds. En hij kwam over gewoon voor de leukigheid om hier zijn vrienden weer eens te zien.
1: Dus ontmoet ik iemand, ook uit Canada, die toevallig op Volendam is. En die zegt, er moet ergens een Volendammer bij mij in de buurt wonen in Canada. Okay. Ik zei, nou, er kan er maar eentje zijn opgezocht. Ja. En dat was dan Simon.
0: Ja.
1: Kun jij voor mij de telefoonnummer van hem versieren? Later bleek, al achter mij om, dat ze elkaar ontmoet hadden. Nou, wat is nou mooi.
0: Ja, hoe klein is de wereld?
1: Hij zegt, ik zit elke dag te kijken naar een Nederlands nummerbord, zegt hij daar, ja, in Canada.
0: Ja.
1: Hij woonde maar 20 kilometer van elkaar. En ze hebben elkaar ontmoet. Hartstikke leuk.
0: Maar die Simon Veerman dus, die dus in Canada inmiddels woont en die eventjes over is naar Volendam weer, die haalde mij aan en hij zegt, ik heb ooit eens met het koor Forever Young heb ik een liedje, zegt hij, opgenomen. Samen met Simon Veerman de Korn. En dat hebben we ingezongen en daar hebben we eigenlijk nooit wat mee gedaan. Zou je daar eens naar willen luisteren? Ik zeg natuurlijk wel. Dus hij stuurt het liedje naar me op. En ik zat het een beetje te luisteren. En ik denk, nou, dat is toch mooi gedaan. Dus speciaal voor Simon Veerman. En ik denk ook voor Simon de Korn Veerman. Is dit Als de Sneeuw Gesmolten Is.
1: Ja, en dat koor bestaat nog steeds. Hè, want deze man zit daar ook in. Het is een geweldig koor.

0: heel mooi gezongen. Sam Veerman de Korn en Simon Veerman, die beide Als de sneeuw gesmolten is. Het was een oud liedje van Dick van Altena en dat deden ze een prachtig mooi. En zo komt het dan toch de eter in, want ze hebben het jarenlang niet gedraaid en weggestopt eigenlijk. We zijn toe aan de laatste hier in de ochtendshow. Hoop dat u weer genoten heeft van de liedjes uit het heden en uit het verleden, zoals we dat altijd zeggen. En het ging weer alle kanten op. Jaap, bedankt voor de techniek.
1: Ja, het was weer een heerlijke klus. Dus jij bedankt voor de samenstelling en het presenteren van dit prachtige programma.
0: Je moet er ook wat voor doen natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk wel. En dat is het leuke.
0: Ja. Ik zie af en toe een schoen boven het dek aankomen en dan zie ik weer een... Maar goed, met kunst en vliegwerk doet Jaap de techniek hier fantastisch in de ochtendshow. En zonder Jaap geen ochtendshow. Zo is het gewoon.
1: En zonder Johan ook.
0: Nou, in ieder geval, we gaan eruit met een mooie plaat. Dus
1: je
0: verzoekt
1: jezelf
0: van...
1: niet even weg.
0: Nee. Er zijn, vaak komen we mensen tegen die toch graag een liedje willen horen. En deze is dan voor haar. Het liedje van UB40. En we gaan er daarmee uit. Wat mij betreft, tot de volgende week bij een hele nieuwe ochtendshow.

0: One Way Wind, de ochtendshow. Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
4: Spaart u met uw Klant is Koning kaart van de Vomar al voor onze omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Winkelcentrum Havenhof, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Kramer Toegangstechniek, Sierbestrating Jonk, BGI Tegelwerken en Dakvlak Dakwerken.
6: Hoe je naar die nieuwe website?
7: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI, makkelijk te beheren en goed vindbaar.
6: Bij wie?
7: Bij Ventori.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. Het zijn nepvideo's waarop BN'ers zogenaamd seksuele handelingen verrichten. In de video's waren tientallen vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatrices en leden van het Koninklijk Huis te zien. De filmpjes stonden op een online platform met maandelijks 13 miljoen bezoekers. De man kwam vorig jaar in beeld bij het OM. Hij kan 2 jaar cel krijgen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Het pand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Een groot deel van het gebouw is ingestort. Bij de brand die vannacht uitbrak raakte niemand gewond. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, werd een NL-alert verstuurd voor omwonenden. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man van 57 wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen en raakte in paniek. Daarop zwom hij snel naar boven, wat gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Maastricht hebben de gemeente en de zoon van André Rieu ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu wil zijn hotel net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren. Met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij 1 van de 2 kiezen. Omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Het weer in het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog met op steeds meer plaatsen zon. In het noorden nog kans op een enkele bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
6: Het is zomer. Warme hits en koele vibes.

0: Zo, luisteraars, hartelijk welkom hier bij Muziek van de Straat op deze 20 september, het jaar 2026. Onze tweede uitzending alweer, zeg.
1: Ja, dat gaat altijd hard.
0: Ja, precies.
1: Ik bedoel, zo vertel je nog van, we zijn net terug van vakantie en zo ben je alweer aan je tweede uitzending.
0: De tweede uitzending, inderdaad, ja. Hey, goed, welkom luisteraars. Wat gaan we doen? We hebben zometeen de muziekagenda nog.
1: Ja, en ze blijven nog wat klein hoor, die muziekagenda's.
0: Is dat zo?
1: Je kan echt merken dat alles nog aan het opstarten is. Maar dat gaat helemaal goed komen.
0: Okay.
1: Want ik heb al een beetje vooruitgekeken naar wat er allemaal komen gaat. Ja. Door het weer een fantastisch muzikaal jaar.
0: Okay, en is Peter weer verrassend of niet?
1: Nou, ik vond het wel.
0: Vond het wel?
1: Ja, want ik had eigenlijk verwacht, Prinsjesdag is net geweest. Het wordt politiek.
0: Ja, daar denk je van, okay, dat gaat hij doen zeker.
1: Maar nee, dat is het dus niet geworden. Hij gaat het hebben over zijn oren.
0: Over zijn oren?
1: Ja.
0: Okay, nou, ik ben benieuwd. Wordt hij doof of zo?
1: Het schijnt dat Anja af en toe, zijn vrouw dan, af en toe aan het stampen is op de bovenvloer als de tv wat te hard staat. Dus...
0: Okay, dat is wel herkenbaar. goed, maar ook de Love Lievelingen niet te vergeten.
1: En dat is dit keer een halve lokale.
0: Een halve lokale?
1: Een halve lokale, maar wel een hele leuke halve lokale.
0: Okay, nou goed, ik zie het hier weer op onze tafel hier, onze theezakje.
1: Ja, en dit keer heb ik hem. Maar ik merk wel, ik merk wel dat jij een stuk minder nieuwsgierig bent dan ik. Ja, laat mijn theekopje gewoon met rust.
0: Ja, ik denk dat, laat me maar verrassen, laat het zomaar zeggen, toch?
1: Ja, nou ja, ik weet het zelf ook nog niet, want ik heb echt nog niet gekeken. Waar ik wel naar gekeken heb natuurlijk, dat is de muziek die we deze uitzending gaan draaien. En we beginnen zoals u gewend bent in de jaren 70. Hier is Supertramp met Give a Little Bit.

0: Ja, dat was Alessi en Olori. Uit 1977 was dit. Goed, we gaan over naar Monique, want de muziekagenda.
1: Ja, het is weer tijd voor de jaarlijkse presentatie van de drumleerlingen van de PX Muziekfabriek. Onder leiding van de docenten Tom en Roemers laten de leerlingen zien wat ze allemaal geleerd hebben het afgelopen jaar. En krijgen ze de kans te shinen op het podium. En dat doen zij op vrijdag 25 september aanstaande om 7 uur 's avonds in de PX. En de toegang is gratis. En dan hebben we ook nog wat optredens in de harmonie. Dit keer een dubbel optreden van Vuurpaard en Dub Supplies. Vuurpaard is een driekoppige improvisatieband uit Amsterdam met hun wortels in de lokale punk- en reggae-scene. Ze spelen een erg energiek, dansbaar en vrij uniek geluid dat ze zelf omschrijven als aangedreven door reggae, rock en rhythm. En dan Dub Supplies, die komen ook uit Amsterdam. En het is een muzikaal collectief bestaande uit ex-leden van onder andere Clawboys Claw, Jaya the Cat en Geishas of Doom. En zij brengen vooral muziek uit de gouden tijd van de dub reggae. Beide groepen treden zondag 27 september op om 4 uur 's middags in de harmonie. En ook hier is de toegang geheel gratis. Maar wij gaan niet dubben, maar wij doen het met heerlijke reggae pop. Hier is Aswad met Don't Turn Around.

0: Jason Donovan was dit. En Too Many Broken Hearts uit 1989.
1: Ja, dat is nooit goed, hè, gebroken hart.
0: Nee, zeker niet. Nee, dat kan je liever niet hebben.
1: Een gebroken funderingsbedrijf, dat is ook niet goed. En daar is toch wel een beetje sprake van. Want een funderingsbedrijf uit Oosthuizen, die krijgt een boete van 100.000 euro in zaken een dodelijk ongeluk. Ik heb het over vrome funderingstechniek. Want het bedrijf uit Oosthuizen heeft volgens de rechter schuld aan een ongeluk waarbij een 33-jarige man om het leven kwam. Het betreffende ongeluk vond plaats in februari 2024. En het funderingsbedrijf voerde toen werkzaamheden uit in de Waalhaven van Rotterdam. En tijdens deze werkzaamheden viel er een hijstelling om nadat een werknemer de betonslang loskoppelde van de boormotor. Nou, die man maakte vervolgens een val van zo'n 30 meter hoogte en overleed. De rechtbank oordeelde dat het funderingsbedrijf niet voldaan had aan het aanleveren van gerichte werkinstructies en te weinig toezicht op het correct gebruik maken van de machine. Daarnaast zouden ook de risico's die het werk met zich meebrengt onvoldoende duidelijk gemaakt zijn aan de werknemers. Het Openbaar Ministerie had in eerste instantie een boete van 150.000 euro geëist, maar de rechter vond 100.000 euro genoeg, waarvan 30.000 euro voorwaardelijk. En het is overigens nog niet bekend of het funderingsbedrijf in hoger beroep zal gaan. Want die beweren dus dat ze wel degelijk goede instructies hebben afgeleverd. Er loopt overigens ook nog een soortgelijke zaak tegen het funderingsbedrijf bij de Hoge Raad. Want in 2019 vond er ook een fataal ongeluk plaats. Dat was toen in Loodsdrecht. En ook toen ging het op grote hoogte mis bij het aan- en afkoppelen van de betonslang. Nou ja, we houden u op de hoogte als er verdere ontwikkelingen zijn. Maar ja, of het bedrijf nou wel of geen boete krijgt, wel of niet in hoger beroep gaat. We hebben het hier wel over mensenlevens. En het is sowieso te betreuren dat er gewoon twee personen zijn overleden. Wie daar nou wel of geen schuld aan heeft.

0: Dat waren achtereen volgens Danny Vera met Hold On To Let Go. En Ben Saunders, When A Man Loves A Woman. En dat is natuurlijk ook heel triest.
1: Ja, ik schrok dat was wat
0: daar,
1: weer. Hè,
0: ja,
1: dat,
0: ja, ik schrok daar best wel van. Dat er ineens een berichtje in mijn inbox kwam met... ja, er is een lichaam gevonden en het is waarschijnlijk Ben Saunders.
1: Ja, precies.
0: Dus ja... Ook nog heel jong, 43.
1: Ja, is het nou al duidelijk eigenlijk, of niet, wat er is gebeurd?
0: Nee, er is nog niks naar buiten gebracht. Nee, nee. En de familie die heeft ook verzocht om gewoon wat rust. Want het is natuurlijk voor de familie een behoorlijke klap. Hij heeft ook nog twee jonge kinderen.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dus het is gewoon heel triest als zo iemand zo jong heen gaat. Maar ja, de show must go on. En wij moeten door met het weer.
1: Ja, dat klopt. In de rest van het land breekt de zon door. En het is tot op de lokale bui na droog. In de middag trekt er een neerslag zuidoostwaarts. En wordt het ook in Limburg op een gegeven moment droog. Er zijn zonnige perioden. Er staan bewolken en trekt er wat sluierbewolking over het land. Bij een matig aan de kust vrij krachtig westenwind worden zo'n 17 tot 19 graden. Nou, dat is best wel lekker. Ik vind het wel lekker.
0: Als het gewoon droog blijft, dan ben ik al tevreden.
1: Zo is het. We hebben wel verkeer.
0: Ja, en we beginnen even in ons eigen dorp, Wadder. Want tot en met donderdag 24 september vinden er asfalteringswerkzaamheden plaats aan de Klemweg. En tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor al het verkeer. En dan tot slot over naar Wollendam. Want op vrijdag 25 september is de Katammerstraat tussen 7 uur 's ochtends en 5 uur 's middags afgesloten voor al het verkeer. Dit in verband met het vervangen van kabels ter hoogte van huis nummer 108.

0: Ja, dat was Mart Hoogkamer en in Spanje. En daarvoor hoor je René Schuurmans en Perfecto. En dat is ook weer een nieuwe single.
1: Ja, en buiten dat we die dat nummer van Mart Hoogkamer speciaal draaiden voor Stefan uit Velsenbroek, mm-hmm. is er nog wat anders mee aan de hand. Want ja, als je van onze generatie bent, dan weten we natuurlijk allemaal dat het nummer eigenlijk van Bassie en Adriaan is.
0: Ja.
1: En Bassie en Adriaan hebben ja, zoveel jeugdserie afleveringen gemaakt en films en shows en noem het maar op. En daar hadden ze allemaal hele leuke liedjes eigenlijk best wel in. En ook leerzame liedjes.
0: Ja, wij zingen ze nog zelfs nog mee.
1: Wij zingen ze zelfs nog mee.
0: Dat horen, ja.
1: En wat wil nou? De bekendste liedjes uit al die tv-programma's van Bassie en Adriaan worden op 23 april 2027 gezongen tijdens een concert in Rotterdam Ahoy. Nou ja, ze zijn al op leeftijd, hè, Bassie en Adriaan. Ja, Bassie die is 91 geworden onlangs. Ja, ja. Dus, en de gezondheid is ook niet meer al te best. Dus ze gaan niet zelf het podium op. Maar allerlei artiesten zullen hun nummers gaan vertolken. En wie dat zijn, dat blijft nog even geheim.
0: Ik ben wel benieuwd.
1: Maar... ja. We gaan wel weten tegen die tijd hoe het concert is geweest. Want ik heb vernomen dat Patrick van den Berg erheen gaat.
0: Oh, kijk. Ja, maar dus, dat is wel weer wat voor Patrick.
1: Dit is echt, ja. Echt ja. Wat voor Patrick.
0: Ja, precies. Ja.
1: Zal het ook wat voor Peter zijn eigenlijk?
0: Dat weet ik niet.
1: Ja, moeten we dat toch eens vragen.
0: Ja, ja, want meestal gaat hij ook wel naar dat soort dingen.
1: Ja, maar ik weet niet of hij van Bassie en Adriaan houdt. Is toch wel, hij is net weer een generatie verder, hè?
0: Goed van Peter weet je toch nooit, zeg ik altijd maar. Hè?
1: Ja, ja, hij heeft wel kleinkinderen.
0: Dat
1: dus.
0: Is wel waar, ja. Maar goed, Peter, de column?
1: Ja, over zijn oren.
0: Ja, dat je net al zei, ja.
1: Dus niet over de politiek zoals ik eigenlijk verwacht had.
0: Ja.
1: Maar er is van alles aan de hand met zijn oren.
0: Nou goed, we gaan luisteren.

Kan de televisie wat zachter? Dat is een vraag die de laatste tijd steeds vaker in huizen hierop klonk. En die was dan altijd aan mij gericht. Ik heb me er lang tegen verzet. Dan zei ik dat die Nederlandse tv-series gewoon heel slecht geluid hadden. En dat de muziek die er tussendoor komt altijd harder is. Dat speciaal zo bedoeld is en dat als ik elke keer meteen de afstandsbediening moet grijpen om het orkest terug te dringen, ik niet echt lekker tv zit te kijken. En dat ik dat dus ook niet ging doen. Dan bleef ik s'avonds nog even kijken terwijl Anja al naar bed ging. Wij hebben een oud huis met vloeren van hout en de slaapkamer is precies boven de hoek van de tv. Terwijl ik me opwond over domme politici die in een talkshow weer eens de meest grote nonsens uitkraanden, werd er boven op de vloer gestampt. Dat hoorde ik dan niet, want de tv stond aan. Dan kwam ik boven en dan kreeg ik te horen dat het niet te doen was. Het stond veel te hard. Ik zat toch in de ontkenningsfase en vond het overdreven. Ik zou mijn oren uit laten spuiten. Dat leek mij een afdoende oplossing. Of ik zette een koptelefoon op voor dat laatste half uurtje. Tenminste, als ik eraan dacht. Maar uiteindelijk begin je het zelf ook te merken. Dan hoor je wel een vraag, maar het belangrijkste woord miste je dan. Vertwijfeld probeer je te bedenken wat dat woord was. Maar ja, dan duurt dat zo lang voor je antwoord geeft dat de vraagsteller je geërgerd aankijkt. Sorry, wat zei je? Ik was even afgeleid. Is een populair excuus, maar om dat nou elke keer te zeggen, dan gelooft niemand je meer. Toch was ik nog niet klaar voor de stap naar een oorspecialist. En zo sukkelden we door. Regelmatig zag ik een reclame op tv over een mevrouw die de tv heel hard zette. Haar man die dan zijn hoofd schudde. Om de vrouw even later, doodongelukkig kijkend, in een gezelschap te zien waar ze zat uit te stralen dat het gesprek volledig aan haar voorbij ging. En dan kreeg ze hoortoestellen en ze was zo blij. En toen Beter Horen in een advertentie schreef op zoek te zijn naar mensen die een nieuw toestel willen uitproberen, hakte ik de knoop door. Ik maakte een afspraak. En die werd vervolgens afgezegd. Want er was een langdurig uitval van personeel in de vestiging. Ja, audition is kennelijk een heel stressvol beroep. Maar uiteindelijk kon ik langskomen. Op 4 augustus, mijn trouwdag. Ik nam plaats in een geluiddicht hokje en moest naar piepjes luisteren en op knopjes drukken. Ik deed heel erg mijn best. En daarna kwam de test met de woordjes. 1 lettergrepige woordjes en die moest ik gewoon herhalen. Nou, dat was wat. Ik heb me er doorheen geworsteld. Het was erg multima gokma, zoals wij dat vroeger op school zeiden over multiple choice vragen. De conclusie is dat ik op mijn leeftijd de klinkers best nog wel hoor, maar dat de medeklinkers eromheen in de mist verdwijnen. Ik hoor iemand paal zeggen, maar ik denk zaak te horen, of baal, of misschien wel baas. En dat wordt dan allemaal keurig in een grafiekje gezet. En als de afname maar erg genoeg is, dan is de verzekering bereid je een hoortoestel te verstrekken. Ja, niet helemaal, want ze willen dat je 25% zelf betaalt. Doof zijn is toch voornamelijk je eigen probleem. En dat van je vrouw natuurlijk. Nou, mijn linkeroor kwam in aanmerking. De rest niet. Vervolgens komt de fase van wat gaat dat dan allemaal kosten? Met die 25% en een verzekeringetje en de oplader. Want die oplader vergoeden ze niet. Want vroeger moest je zelf ook je batterijen betalen. Nou, het bedrag dat werd genoemd viel mij niet mee. Dus terwijl de Beter Horen meneer op zoek ging naar een toestel wat ik zou kunnen uitproberen, zat ik thuis aan de tafel en dacht na over wat is wijsheid. Ik besloot een second opinion te gaan zoeken. Een van de concurrenten adverteerde met 1 toestel helemaal gratis. Afspraak gemaakt en weer in zo'n geluiddicht hok. Het resultaat was dat nu beide oren in aanmerking kwamen. Maar ik moest eerst nog even naar een KNO-arts, want dat hebben de verzekeraars zo bedacht. Kijk, dat zorgt er nou voor dat de zorg steeds duurder wordt. De arts waar ik heen ging vond het ook poppenkast, maar ja. Dus hij keek voor de vorm in mijn oren en plukte er nog een propje oorsmeer uit. Prettige dag verder. Terwijl terug naar de audition om de apparaten te bestellen. En ik werd stil van wat er allemaal bij komt kijken. Een kastje om te koppelen met de tv.
En in de toestellen een uitbreiding om in de kerk of in het theater jezelf aan te sluiten op een ringleiding. En als klap op de vuurpijl komt er een bedrijf bij ons thuis van alles installeren. Een speciale wekker met een trilplaat voor onder je kussen, bijbehorende brand- en CO2-melders, een trilalarm wat je aan je kleren kan vastmaken, een app die je overal laat weten dat je huis in de fik staat en ook nog flitslampen die het alarm ondersteunen. Toen ik die folder uit had, dacht ik even, hallo, ik zet af en toe alleen maar de televisie wat harder. Is dit niet een beetje overdreven? Maar toen las ik gelukkig dat je die dingen ook uit kan zetten. Dus ik heb mij erbij neergelegd. Vooral ook omdat die vriendelijke juffrouw die ervoor geleerd heeft, vertelde dat hoe langer je wacht met het onvermijdelijke, hoe meer moeite je hebt om eraan te wennen. En dus wacht ik nu op 2 oktober. De dag waarop ik 2 hoortoestellen krijg uitgereikt en de proefperiode gaat beginnen. Jullie gaan het van me horen.

0: 2020 was dit Nick en Simon en de Boxer. En ja, speciaal voor onze Peter hierop. De Beat Boys, I Can Hear Music.
1: Ja, en het is wel te hopen dat hij straks na 2 oktober... dat hij dan bij zichzelf denkt van... wauw, wat klinkt die muziek in ene weer fantastisch.
0: Ja, precies, ja. ja. Maar goed, we gaan het weer afwachten met onze Peter Nierop.
1: We gaan ook afwachten wat ze straks het journaal gaat brengen... want daar gaan wij inmiddels alweer heen. Maar we gaan eerst nog een lekker nummer draaien... en wel van de Engelse rockband... die op 16 en 17 juli aanstaande op zal treden in de Johan Cruijff Arena. Hier is Oasis met Songbird.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
4: Moet je in Agri nieuwe webshop?
5: Ventori bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
4: Bij wie?
5: Bij Ventori.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in het huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt tijdens een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk, zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie. Lokale burgemeester De Mos besloot daarop het protest te beëindigen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hanen was ook de stem van Grover. Hij vindt dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer, ook in het zuiden is het droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. 17 tot 19 graden is het. Morgen droog met geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
2: Wat zei jij nou?
1: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
12: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
13: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
14: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
15: Nou ja, niet nou.
16: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299 321928 of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
15: Nou ja, niet nou.
17: Goede beveiliging begint bij één betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot één compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security in de Dieselstraat in Volendam.
18: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
19: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
20: Richard Torenstra en Monique Bonneveld. Dit is Muziek van de Straat.

0: Boogie Box High en Jive Talking. En daarvoor hoorde je Pet Shop Boys en jou wel mijn favoriet hoor, Dusty Springfield.
1: Ja, met het nummer What Have I Done To Deserve This.
0: Ja.
1: Beide allemaal nummers uit 1987.
0: Mooie jaren.
1: Mooie jaren. Toen waren wij nog jong, fris en fruitig.
0: Ja, dankjewel. Hey, goed, welkom terug, luisteraars hier bij Muziek van de Straat. Wat kan er nou ook zometeen nog verwachten? Want zometeen gaan we over... Mag ik jouw theezakje even lenen?
1: Ja, dat is zo rond de klok van 10:50.
0: Ja. En je geniet nou al ervan, volgens mij.
1: Nou ja, mijn thee is inmiddels op, maar mijn theezakje hangt er nog in. Want ja, we moeten inderdaad de vraag nog lezen.
0: Ja, moet je het niet dan afknippen? Want je vindt het een beetje vies van, toch? Van dat... Om dat aanraken van zo'n theezakje.
1: Nou, nee hoor. Nee, het zit echt aan het einde.
0: Ja.
1: Kijk, dat theezakje zelf.
0: Dat hoef je niet aan te raken.
1: Nee, dat hoef ik niet aan te raken.
0: Nee, okay.
1: Ik ben een beetje smetvreselijk.
0: Ja, daarom zeg ik dat ook.
1: Maar ik bedoel, dat is echt alleen dat labeltje. En dat is gewoon eigenlijk een stukje papier. Nee, dat gaat wel.
0: Okay. Nou goed, wat ook leuk is, is de Love Lieveling, denk ik.
1: Ja, ik zei het al, een semi-lokale. Want hij is van Monique Smit en Guido van de Graaf. En ze hebben voor het eerst de handen ineen geslagen. En dat doen ze gelijk voor het altaar. Ja, kunnen er ook niks anders van maken. Het verhaal van hun single Beter Af Alleen start namelijk met een bruiloft en de verwachting samen oud te worden. Nou, al snel blijkt echter dat de liefde geen stand weet te houden. En de conclusie die daaruit voortkomt luidt: je bent uiteindelijk beter af alleen. Nou, hoewel dat best wel triest klinkt, ligt het nummer toch echt vrolijk in het gehoor. En ja, je zou er bijna zin in krijgen om op je eigen scheiding te gaan proosten en er een dansje bij te doen.

0: Ja, dat was Rolf Sanchez en Mas, Mas, Mas uit 2020.
1: En nu onze columnist de politiek een beetje links heeft laten liggen, dacht ik bij mezelf, nou, dan moeten we er zelf maar over gaan babbelen. We hebben namelijk eindelijk een nieuwe coalitie in onze gemeente. Ja, het is echt ongelofelijk. Nou, omdat het wel een tijdje geduurd heeft, gaan we even terug naar waar het begon. Dat was natuurlijk in maart na de gemeenteraadsverkiezingen. Het was een nek-aan-nek race tussen Ons Belang en Volendam 80. Beide partijen kwamen naar de telling uit op 5 zetels, maar met slechts een paar stemmen meer mocht Ons Belang zich een winnaar noemen en dus de coalitiebesprekingen gaan leiden. Hoewel deze partij geen enkele andere partij uitsloot, werd al snel duidelijk dat zij graag met Volendam 80 en de VVD in zee wilden. Maar toch duurden de besprekingen maar voort. En dat had dan weer alles te maken met het hoofdstuk inrichting Tazenterrein. Volendam 80 wilde vasthouden aan het plan om daar in ieder geval het nieuwe gemeentehuis te vestigen. Terwijl Ons Belang ook een scenario met enkel woningbouw op dat terrein wilde onderzoeken. En de VVD, ja, die zweefde daar dan weer ergens tussenin. Nou, Ons Belang diende een motie in voor een quickscan van hun plan. En Volendam 80 diende daarop weer een motie in om bij het oude plan te blijven. De motie van Ons Belang haalde het niet, waarop Volendam 80 haar motie weer introk en de coalitiebesprekingen konden weer opgepakt worden. En toen kwam de kermisperiode en toen werd opeens duidelijk dat Ons Belang eruit was. Ze zouden gaan regeren met Volendam 80 en de VVD met gedoogsteun van Forum voor Democratie. Maar Forum die ging opeens toch twijfelen aan een positie waarbij ze geen wethouder zouden leveren. En toen komen we weer terug naar die tekentafel. En begin deze week was daar dan eindelijk de definitieve coalitie, bestaande uit Ons Belang, Volendam 80, VVD en BVNL. Nou, Marisa Kes is net als vorig jaar door BVNL voorgedragen voor de portefeuille ruimtelijke ordening. Angelique Bozeman is namens Volendam 80 wethouder Economische Zaken en Toerisme. En Emiel Karregat namens de VVD voor Financiën. En tot slot levert Ons Belang met Jan Veerman de wethouder voor Samenleving en Participatie. En Ron Veerman voor Openbare Ruimte en Mobiliteit. Nou, we kunnen eindelijk door. Er zijn overigens wel wat negatieve geluiden allemaal. Zo vinden sommige mensen op social media het te rechts allemaal. En er is ook een groep die vindt het te Volendams. En die zijn bang dat Kernen in de Zeevang en Edam, dat die een beetje buitenschot blijven. Dat daar niks gaat gebeuren. Maar ja, goed, ze hebben toegezegd dat ze voor alle woonkernen dingen willen gaan inplannen, gaan regelen en doen. Dus ik zou zeggen, weet je, laten we het gewoon even afwachten.
0: Ja, dat wil ik zeggen, ja.
1: En als straks over een jaar blijkt,
0: dan kun je altijd nog.
1: Dan kan je altijd nog je mond open trekken.
0: Ja, precies. Ja. Maar eerst even afwachten.
1: Eerst even altijd even afwachten en we gaan het wel zien. Wat we nu niet gaan zien, maar wel gaan luisteren, is

0: Dat was Tony Christie met Is This The Way To Amarillo. Ook weer zo'n heerlijke plaat uit de jaren 70, 1971 om precies te zijn. Nou, wat voor weer het is in Amarillo, dat zal me een worst wezen. Ik vind het veel belangrijker wat het weer hier gaat doen. En dat kan Richard ons vertellen.
1: Nou goed, in de rest van het land breekt de zon door en is op een lokale bui na droog. In de middag trekt de neerslag zuidoostwaarts en wordt het ook in Limburg op de gegeven moment droog. Er zijn zonnige perioden, stapelwolken en trekt ook wat sluierbewolking over het land. Bij een matig aan de kust vrij krachtige westenwind wordt het zo'n 17 tot 19 graden. We gaan over naar het verkeer.
0: Tot en met donderdag 24 september vinden er asfalteringswerkzaamheden plaats aan de Klemweg in Warder. Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor al het verkeer. En tot slot werkzaamheden in Volendam. Op vrijdag 25 september is de Katammerstraat tussen 7 uur 's ochtends en 5 uur 's middags afgesloten voor al het verkeer. Dit in verband met het vervangen van kabels ter hoogte van huis nummer 108.

0: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent. Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Hey René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Ja, dat was Donnie en René Vroeger, de Bon gepakt. En daarvoor hoorde je Samuel Walton en Rosso. En met de boom hebben ze het over.
2: Ja, en ook bij René Vroeger is er een boom in geslagen.
1: Ja, dat was weer wat, zeg.
2: Er waren op social media natuurlijk de laatste tijd al regelmatig van die opmerkingen te lezen over wat er nou met zijn gezicht aan de hand was. En ze vonden dat er een beetje vreemd uitzien. Maar ze vonden ook ze zingen beneden maat. Maar uit een statement welke de zanger deze week heeft uit laten gaan, blijkt nu wat daarachter zit. En misschien is het ook meteen een wijze les. Mensen oordeel niet te snel. René kampt namelijk al 2 jaar met de auto-immuunziekte myositis. En bij deze ziekte valt het afweersysteem de spieren aan. En hij heeft wel allerlei behandelingen al ondergaan. Maar voorlopig moet hij toch echt wat rustiger aan gaan doen. En dat is allemaal op advies van de arts. En dat gaat hij ook doen. Nou, hoe dat eruit gaat zien. Hij wil de muziek nog niet vaarwel zeggen. Maar het zal allemaal even wat minder zijn.
1: Het is, ja, inderdaad. Ja. Het is weer jammer om te horen dit weer, zeg. Ja.
2: Ja, maar ja, goed. We weten nu tenminste wat er aan de hand is. En al die mensen die zeiden van hij suipt te veel. Die kunnen nu zich kapot gaan zitten schamen. Want die man, beste man, is gewoon ziek.
1: Ja, precies, ja. Hey, goed, we gaan over naar onze theezakje.

0: Zo, onze rubriek luisteraars. Ja, dat is. Mag ik je theezakje even lenen?
1: Nou ja, ik zal eens even kijken wat er op mijn theezakje staat. Althans, op het labeltje.
0: Ja. Ik ben benieuwd. Zeg het maar.
1: Oeh.
0: Wat is dat? Nee, dat kan je niet
1: meenemen. Gelukkig zijn wij alle twee niet jaloers aangelegd. Want ja, ik kan me best wel voorstellen dat als je hier antwoorden op gaat geven, dat je misschien als partner denkt van...
0: Oké, maar hard zit William McHale.
1: Nee, dat
0: hoeft niet.
1: Nee, en je weet ook dat ik niet jaloers ben.
0: Nee, okay.
1: Maar hier komt ie.
0: Ja?
1: Van wie had jij vroeger een poster boven je bed hangen?
0: Wow, oké.
1: Kom maar door, vrouwen.
0: Nou, het is niet alleen boven mijn bed, maar mijn hele kamer was gewoon vol. Ik zag ook gewoon muur meer. Ja, dat was. Ja, ik ben eigenlijk een Bruce Lee-fan.
1: Ja, die wist ik.
0: Die wist je.
1: Die hangt nog steeds aan je muur. Op je hobbykamer.
0: In mijn hobbykamer, ja. Oké. Okay. En wat ik ook helemaal gek was Madness.
1: Oké.
0: Ja.
1: Ik moet eerlijk zeggen, ik had dit niet verwacht.
0: Nou, echt waar.
1: Ik wist wel dat je gek was van Madness, maar geen vrouwen met dikke prammen of zo.
0: Nee, totaal niet.
1: Och, jeetje.
0: Ja, dat is dat wat als man. Nee, ik had alleen dat soort dingen. Ja, wat ik ook... dat is een beetje stom misschien, maar ik had ook iets van een pose van E.T. Ook een hele mooie pose met dat vingertje zo, die wij zo naar dat jongetje
1: op die fiets?
0: Ja, maar dat was ook zo'n pose. Dat was eigenlijk ook zo'n hoes van een LP.
1: Oké.
0: Dat had ik ook hangen. Dat was het volgens mij wel.
1: Jeetje.
0: Ja, ja.
1: Ik had toch echt wat anders verwacht, hoor.
0: Ja, dat dacht ik al, ja.
1: Ik denk, jij hebt Samantha Fox, weet je, wat al die mannen, jongens toen in die tijd hadden hangen.
0: Nee,
1: en zo.
0: Totaal gewoon niet. Nee. Nou, ik was er ook helemaal niet mee bezig met dat. Ik was meer met het zenden bezig en zo, hè. Ah. Wat ik ook altijd leuk vond.
1: Oké.
0: Maar goed, hoe zit het met jou?
1: Nou ja... Ik had ook een vrouw aan de muur hangen, overigens. Twee trouwens. Ja. Gloria Estefan.
0: Oh ja.
1: Oh, en Debbie Gibson, daar had ik ook een poster van.
0: Ja, ja.
1: En Madonna.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
1: Maar ik had toch ook wel wat knappe mannen aan de muur hangen.
0: Ja.
1: Ik had bijvoorbeeld George Michael.
0: George Michael.
1: Ja. Toen wist ik nog niet...
0: Is ook wel echt voor vrouwen toen in die tijd?
1: Ja, toen wisten we nog niet dat hij helemaal niet zelf van vrouwen hield. Wie had ik nog meer hangen? De Karate Kid.
0: Oh, die. Ik kan even niet op die naam komen, maar daar zijn waren ze ook helemaal gek van, ja. Dat hoorde ik ook niet meer op school. Had het ook altijd over.
1: Ja, ik was helemaal gek van Dirty Dancing, Patrick Swayze.
0: Ja, dat zijn ook...
1: Maar
0: dat had
1: niet alleen te maken met zijn lijf, maar ik danste zelf.
0: Ja, oké. Dan ga je een beetje een voorbeeld doen, net als dat ik met Bruce Lee deed.
1: Ja, zeg maar, dus ik vond dat geweldig. Ik had volgens mij hem ook hangen met Jennifer Grey, die baby speelde. En dus ik had Grease, heb ik een tijdje
0: Grease?
1: Aan mijn muur gehad.
0: Had je ook niet iets met Fame?
1: Nee, Fame had ik dan weer niet. Nee.
0: Nee, okay.
1: Dat was eigenlijk weer net toen ik heel klein was. Dus dat...
0: De jaren 80, hè, denk ik ook wel.
1: Maar ik ben natuurlijk van laat in de 70.
0: Ja,
1: jij bent
0: later natuurlijk.
1: Dus dat we... Nee, en ik had... Ik sliep onder een dekbed van Mark Overmars. Toen kon dat nog.
0: Oh, geweldig dit. Ja.
1: Nu is die een beetje fout geweest natuurlijk. Ja. Een beetje stout geweest ook. Dus dan zal je het niet zo snel meer doen. Maar toen de tijd was ik gek van Mark Overmars. Maar sowieso ook van Ajax, hoor. Dus ik had ook wel dingen van Ajax hangen. Ja, en was het wel
0: maar
1: een beetje.
0: Maar als je zo weer terugdenkt, joh. Hey, wat een tijd was dat. Die posters,
1: posters.
0: En LP's.
1: Cassettebandjes nog.
0: Oh ja, klopt ja.
1: Ja, cassettebandjes hebben
0: die
1: we dan ook.
0: Die trouwens ook nog lekker zeggen. Ja. Als je dat ziet, jongen, denk je, jeetje.
1: Dus dat allemaal. Maar ik was niet echt zo dat ik helemaal in katzwijm lag, hoor.
0: Nee.
1: Ook weer niet, weet je. Iedereen
0: je moet niet te ver gaan.
1: Nee, iedereen had posters aan zijn muur hangen. Dus je deed ook gewoon maar een beetje mee. En ik moet eerlijk zeggen, George Michael, Patrick Swayze. Ja, je kan naar slechtere dingen kijken, toch?
0: Ja, dat is wel waar, ja.
1: Ik had overigens ook paardenposters hangen, hoor.
0: Oh, ja,
1: want ik was ook
0: dingen.
1: Een paardenmeisje, ben ik ook een tijdje geweest. Dus ik had... ik zag volgens mij ook mijn muur niet meer.
0: Nee, het zat echt helemaal vol. Want dat ging zelfs gewoon uit boeken hebben geknipt. Dat is stom. Want nu is alles gewoon weg. Die boeken had je gewoon niet moeten knippen.
1: Nou, ik haalde ze niet uit boeken. Ik haalde ze echt...
0: Gewoon eruit, die foto's.
1: Je had toenertijd een bekend jongerenmuziekblad.
0: Ja, oh ja.
1: Daar
0: dat
1: haalde ik ze uit. En je had ook voor speciaal voor meiden had je een speciaal boek, strip, ja, met allemaal strips erin. Met Noortje en. En daar zat ook altijd een poster in.
0: Ja.
1: En de tv-gids, daar zat ook regelmatig destijds nog een poster in.
0: Ja, ja. Oké, nou goed, het is weer een leuke herinnering, dit luisteraars.
1: Allemaal leuke herinneringen. En ja, we gaan meemaken wat er volgende week weer aan onze theezakje hangt.
0: Ja.
1: En we gaan nu, ik denk van als we dan toch met die jaren 80 bezig zijn van onze posters.
0: Oh ja, ik zie het staan.
1: Ik denk, laten we lekker gaan draaien. Ja. Hier is George Michael met Faith.

0: Ja, 1984 hoor, dat was Madonna en Born Line hier op de LV Radio.
1: Ja, en om er nog even op terug te komen. Ik had niet alleen die posters van haar aan mijn muur hangen.
0: Ja.
1: Maar ik had ook allemaal van die armbandjes die zij droeg.
0: Oh,
1: al
0: ja,
1: die gekleurde armbandjes.
0: Ja, dat waren die gekleurde inderdaad.
1: Al
0: ja.
1: die gekleurde ja. armbandjes. En mijn haar getoupeerd met gekleurde ja. mascara erin om plukjes te maken.
0: Ja,
1: ja, het was best
0: maar
1: wel
0: Maar je zag ook echt zo gewoon ook op school gewoon die meiden alleen maar zo lopen ook.
1: Ja.
0: Het is echt gewoon
1: maar
0: zo.
1: Maar die handschoentjes ook. Die, ja.
0: Maar ik liep als Madness, hè. Gewoon kaal. Ik was gewoon stekeltjes had ik. Ik had een leren jas met allemaal van die speeltjes erop. Ja, joh, fantastisch, joh.
1: Toen kon dat allemaal gewoon ja. nog.
0: Oh, er stond ook een kis op trouwens. Kis, de groep kis.
1: Oh, met die tong zo.
0: Ja, geweldig.
1: Maar ja, hoe geweldig het ook allemaal is, deze uitzending. We moeten er toch echt een eind aan breien. Want straks gaat André Kroon het stokje van ons overnemen. En wij gaan eruit met Simply Red. Want die komt in juni 2027 naar Nederland voor 2 concerten.
0: Ah, mooi.
1: Ja, de Britse band rond zanger Mick Hucknall staat op 19 en 20 juni in de Ziggo Dome in Amsterdam. Nou, concerten maken deel uit van de Summer Funk 27 tournee. Waarmee Simply Red volgend jaar door Europa en het Verenigd Koninkrijk reist. En goed nieuws voor de fans. De kaartverkoop voor de concerten begint op vrijdag 25 september. Dus ja, je kunt er nog heen.
0: Ik denk dat het wel uitverkocht wordt, hoor.
1: Ja, ik denk dat het heel snel uitverkocht is. Ja. Ik vind het ook een geweldige groep.
0: Zeker.
1: En we gaan nu ook lekker naar ze luisteren. Hier Simply Red met Something Got Me Started. Tot volgende week.
0: Hey,
1: hoi,
0: fijne zondag. Dag.
2: Show.

0: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
1: Even serieus. Vier keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
2: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
1: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
2: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
3: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
4: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
5: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
6: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hanen stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hanen vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey, pst. Hallo.
2: Hoor je mij?
1: Mooi. Iedere ondernemer is op zoek naar meer naamsbekendheid. Meer hits op de website. Meer klantvisie en natuurlijk meer omzet.
2: Maar ja. Hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
1: Heel simpel. Adverteer op de LOVE. Zeer doeltreffend en opvallend betaalbaar. Kies voor een advertentie op de radio, tv of kabelkrant. Of maak een mooie combinatie. Laat je vrijblijvend informeren door onze medewerkers. Adverteren at rtvlove.nl.
3: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
4: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

muziek van de legendarische ELO, Evil Woman. En daarvoor uit 87, de zusjes Clayman, oftewel Lois Lane, Break It Up. Nou, dat hebben ze nog niet gedaan, want ze zijn nog steeds samen met muziek maken bezig. Al 40 jaar en ze houden momenteel een clubtour. Een hele goede middag. Dat is 20 september 2026. Dit is de LOVJ met het dossier tot 4 uur te beluisteren. Even Richard en Marie bedanken voor hun muziek van de straat dat weer te beluisteren was deze zondagmiddag. Altijd fijn om weer te horen. Maar ondertussen is het alweer ruim 2 uur geweest. En ja, dan mag ik het stokje overnemen. Het is nu tijd voor aandacht voor historische nieuwsfeiten, gebeurtenissen op de dag van vandaag, maar dan in het verleden. We gaan even terug naar 20 september 1972. Politieagenten ontdekken een hennepkwekerij op de boerderij van Paul en Linda McCartney. Tijdens de rechtszaak die volgde op 8 maart 1973... pleitte McCartney wel schuldig te zijn aan illegale teelt. Zijn verdediging was legendarisch. Hij beweerde dat hij een zakje zaden had gekregen van een fan en dat hij ze simpelweg had geplant zonder te weten wat eruit zou groeien. Ja. De rechter hield rekening met zijn grote interesse in tuinbouw. McCartney ontkwam aan een gevangenisstraf en kreeg slechts een boete van 100 pond. Ja, dit incident was niet zijn enige aanvaring met de drugswetgeving. Paul McCartney wist wel degelijk wat uit die zaadjes kwam. Hij werd tussen de jaren 70 en 80 meerdere malen gearresteerd voor bezit van cannabis, onder andere in Zweden, Barbados en Japan. En daar moest hij zelfs 9 dagen de cel in. Inmiddels is de muzikant al vele jaren volledig gestopt met blowen. Met name omdat hij een goed voorbeeld wilde zijn voor zijn kleinkinderen. De havenaar, een trieste gebeurtenis dat plaatsvond 20 september 1973. Jim Croce komt om het leven als het vliegtuig waarmee hij net was opgestegen neerstort en in een boom terechtkomt. Ook de gitarist van Croce en 4 anderen overleefden de crash niet. Croce was slechts 30 jaar oud. Hij werd bekend als vertolker van grote hits Time in a Bottle en Bad Bad Leroy Brown, om maar een paar voorbeelden te noemen. En dan nog een trieste gebeurtenis dat plaatsvindt op 20 september 2018. In Os komen 4 jonge kinderen om het leven bij een treinongeluk. De kinderen zitten in een stint die in botsing komt met een trein. En 2 andere personen die in de stint zaten raken ernstig gewond. Na het ongeluk werd het gebruik van dit elektrische voertuig in Nederland verboden. Dat waren de historische nieuwsfeiten uit het verleden. We zien nu van de Jayhawks van hun recente album Sanctuary Park. Is dit Familiar Strangers? Zijn te bewonderen in Carré trouwens. Nee, in Carré in Paradiso dinsdag aanstaande. Dat even gezegd hebben.

0: Umbrella. Ja, hoe je het wint of keert, die zullen ze de komende tijd wel vaker nodig hebben. Want die herfst komt wel dichterbij, hè? Het waren dus de baseballs op deze zondagmiddag. Tijd voor het voetbaloverzicht van dit weekend. Even een opzomming van de gespeelde wedstrijden in de Nederlandse voetbalcompetities. We kijken eerst even naar de keukenkampioendivisie. Vrijdagavond speelde RKC Waalwijk tegen MVV Maastricht 6-1. FC Den Bosch Helmond Sport 2-1. Eindhoven Emmen 3-1. Top Os FC Dordrecht 3-0. En Jong Ajax Roda JC werd 0-0. En Jong FC Utrecht VVV Venlo 1-3. En Jong AZ FC Volendam 4-1. Snel weer door. Almere City Heracles Almelo 1-0. Gisteren speelde Vitesse tegen Jong PSV 3-1 werd het. En om 16:45 vanmiddag speelt de Graafschap tegen NAC Breda. Gaan we naar de Eredivisie. Vrijdagavond speelde FC Groningen tegen PEC Zwolle 3-0. En gisteren ontmoette ADO Den Haag Cambuur 1-1. Sparta Rotterdam Heerenveen 0-4. Ajax Excelsior 2-2 gelijkspeel. En Willem II Fortuna Sittard, dat werd 0-1. Om 11:15 vanmiddag is Feyenoord FC Utrecht van start gegaan. En om 14:30 zijn er twee wedstrijden te spelen in de Eredivisie. AZ ontmoet Telstar en FC Twente speelt tegen PSV. En vanmiddag om 16:45 is er ook nog een wedstrijd te spelen. NEC Go Ahead Eagles staat dan op de planning.
1: Ik wil niet elke dag hetzelfde.
2: Ik wil niet elke dag dezelfde liedjes op de radio.
1: L-O-V-E.
0: Ja, de sterfdag van Jim Croce. En ik ontkom er natuurlijk niet aan om even deze te draaien. Bad, bad Leroy Brown.

Wil je gratis muziekoptredens bekijken en ook nog lokale optredens? Let dan goed op, dat kan vrijdag 23 oktober in de PX. Om 20:30 in de avond vinden er namelijk optredens plaats van lokale bands en singer-songwriters, artiesten. Onder andere Send Me Flowers gaat optreden. Het muzikale project van zangeres en songwriter Iris van Dijk. Waarin kwetsbaarheid en kracht hand in hand gaan met een theatrale folky inslag. En een diep gevoelde stem zingt ze over emoties die moeilijk uit te spreken zijn. Haar muziek is doordrenkt van melancholie en romantiek, maar altijd met een directe oprechte toon die als luisteraar niet onberoerd laat. Samen met haar band creëert Van Dijk meeslepende liedjes die schuren en troosten tegelijk. In Kathmandu geeft een optreden. Het is een vierkoppige indie rockband uit Volendam. De band bestaat uit Donna Marie Veerman, Jan Karregat, Jack Koning en Tom Kwakman. In mei 2025 kwam hun debuut-EP Kathmandu uit. Met daarop een mix van catchy gitaarpop en dynamische rock. Ze combineren dromen met de realiteit. En volgend jaar komt hun eerste album uit. Ja, afgelopen, wanneer was het? Juni stond nog op Kaaspop in Edam. En je kunt Rosanne, Alina en Alisa bewonderen. Drie talenten vanuit de PX Muziekfabriek. En op dit moment zijn ze bezig met het schrijven van hun eerste eigen nummers. In samenwerking met de PX Songwriters Guild. Ze hopen deze avond een van deze nummers te kunnen uitvoeren. Ik ga een plaatje draaien van Kathmandu van die EP uit 2025. Charlie, we zijn dus te bewonderen. Vrijdag 23 oktober in PX Volendam. Entree gratis.

0: Typisch jaren 80. We gingen even terug naar, inderdaad, naar de jaren 80, naar 1985. St. Elmo's on Fire was dat van John Parr. Dan nu dit.
1: Dit is Hit Dossier Regio Nieuws.
0: Met sportnieuws. Gisteren was de eerste van de twee kwalificatiewedstrijden voor het aanstaande WK Turnen in Rotterdam. En onze Sanna wist niet alleen op haar sterkste onderdeel de brug te laten zien wat ze waard is, maar ook in het allround cross event was ze goed voor een tweede plek overal. Dus ze deed het dus gewoon weer fantastisch. En we gaan even een voetbalberichtje met je behandelen. RKV Volendam heeft gistermiddag de punten gedeeld met BVV Barendrecht. De Volendammers speelden een uitstekende eerste helft en kwamen verdiend op voorsprong via Nick Rundekamp, maar kregen vlak voor rust de 1-1 om de oren. Na de rust had RKV de druk een stuk lastiger en werd er niet meer gescoord, waardoor beide ploegen genoegen moesten nemen met 1 punt.
2: Je wilt niet elke dag hetzelfde.
3: Ik wil niet elke dag dezelfde liedjes op de radio.
2: L-O-V-E.
0: Nou, zo is het, hè. Terug in de tijd. Hoe lang is het geleden dat deze dan op de radio is?

Nieuwe muziek, Lenny Mansou, hoorde je op de radio een Wrecking Ball. Maar even naar Brazilië voor het volgende bericht. De Braziliaanse politie heeft vorige week een verdachte seriemoordenaar gearresteerd. Op zich niets nieuws in Brazilië, maar ik moet zeggen, hij heeft wel heel veel moorden gepleegd. De man wordt in verband gebracht met in ieder geval 16 sterfgevallen sinds mei, meldt de politie. De verdachte is opgepakt na een 30 durende klopjacht in een bosrijk gebied. Na knap speurwerk, hij was tijdens zijn arrestatie vermomd als vrouw en had ook nog een baby bij zich. Lokale media melden dat de baby geen familie was van de verdachte. De politie heeft geen informatie vrijgegeven over de toestand van de baby of waar het kind vandaan kwam. De man zelf zegt maar liefst 80 moorden te hebben gepleegd en volgens de veiligheidsdiensten is de man lid van een uiterst gewelddadige criminele groep. In het verhoor ontkent de verdachte dit en zegt dat hij alle slachtoffers banden hadden met het criminele circuit. Hij zegt dat moorden te hebben gepleegd als reactie op bedreigingen tegen hem en zijn familie. Ook zegt de man zijn eerste moord te hebben gepleegd toen hij 13 jaar was. Nou, je kunt wel zeggen echt een rot in het vak. Het was zover dan dit. Ik heb deze heel lang niet gedraaid op de radio en het is hoog tijd voor om dat eens een keer wel te doen. De Cats, Mandy Ma.

mooie muzikale samenwerking. Olivia Rodrigo en Robert Smith, natuurlijk van The Cure. En deze plaat is te vinden op haar recente album You Seem Pretty Sad for a Girl in Love van Olivia. En de plaat heet What's Wrong With Me. Ik vind het fantastisch dat zo'n jonge zangeres met zo'n oude rot in het vak dan samen gaat werken. Dat is ook van beide kanten. Dat is toch dat ze echt een muziekliefhebber is. En dat is fijn om te constateren natuurlijk, hè.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
5: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie. Alle verdagen werken. Zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
6: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
5: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
6: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
3: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
7: Moet je naar die nieuwe website?
8: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
7: Bij wie?
8: Bij Ventori.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het kabinet en de oppositie gaan komende week nog niet om de tafel over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij de algemene politieke beschouwingen afgelopen week kreeg het kabinet kritiek van de oppositie, omdat het geen keuze maakte voor een meerderheid over links of rechts. Premier Jetten zei na afloop zo snel mogelijk te willen overleggen met alle partijen. Volgens de RVD lukt dat niet deze week, omdat hij in New York is bij de VN. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben dit weekend wel overlegd over hoe het de komende tijd verder moet. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Overasselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger dood bij de boerderij van Jan G. Er zijn daarna 32 mensen opgepakt. Politie weet inmiddels ook wie van hen de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om twee mannen. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. Vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. 80-jarige Hane was ook de stem van Grover. Het weer dan nog, tot besluit in het zuidoosten. Eerst nog wat bewolking, verder geregeld zon met plaatselijk een bui. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Spaart u met uw Klant is Koningkaart van Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
8: Start de motor, de boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
11: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
12: Hey.
13: Psst. Hallo.
12: Hoor je mij?
13: Mooi. Iedere ondernemer is op zoek naar meer naamsbekendheid. Meer hits op de website. Meer klantvisie en natuurlijk meer omzet.
12: Maar ja, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
13: Heel simpel. Adverteer op de LOVE. Zeer doeltreffend en opvallend betaalbaar. Kies voor een advertentie op de radio, tv of kabelkrant. Of maak een mooie combinatie. Laat je vrijblijvend informeren door onze medewerkers. Adverteren at rtvlove.nl.
14: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Dat was de nieuwe single van Nienke Schilder. En ja, inderdaad, Smile heette die plaat. In de vooruit 1984. Nederlandse band. The President, You're Gonna Like It. Het was een samenwerking tussen Pim Koopman en Okkie Huisdens. Ze zouden de wereld moeten gaan veroveren destijds. Het klonk namelijk fantastisch en het had een internationale allure. Toch lukte het allemaal niet. De debuutplaten schoorden hier in Edison, maar kwam nooit de grens over. Gedraaid op zondagmiddag 20 september 2026 is deel 2 van het dossier. Goedemiddag. We gaan het even hebben over de Halloween Night in de PX. Want dat gaat er aankomen. En ik heb een heel verkeerd muziekje ervoor. Want een soort spannend muziekje. Ja, dat is dan misschien iets beter. Halloween Night PX, zaterdag 31 oktober gaat dat plaatsvinden. Het is speciaal voor kids tot 11 jaar. Trek je eerste, grappigste of mooiste Halloween outfit aan. Want er is genoeg te beleven. Geniet van de dance acts van Leeflang Koning en Chantal X-Dance. Doe mee aan een gezamenlijke dansworkout en vind de oplossing tijdens een griezelige speurtocht door de krochten van de PX. En doe mee met de crea-activiteit van Anna Fleur. Leg jullie griezeligste herinneringen vast in de fotobooth en verwonder die over de Halloween-decoraties. En pas op voor wandelende griezels door het pand. De deur gaat om 5 uur in de middag open op zaterdag 31 oktober. En ja, let op, de kaartverkoop start aanstaande donderdag 24 september, 's avonds om 7 uur. En wees er als de kippen wij, want ja, die kaarten vliegen heel snel over de toonbank, om het zo maar te zeggen. Online kun je kaarten bestellen of gewoon naar de PX komen.

Het gezelschap Hamilton, Joe, Frank en Reynolds brachten in 1971 Don't Pull Your Love. Ja, het is zondagmiddag. We gaan even wat kalmer aandoen. We gaan even rustig relaxen. Met muziek van Katie Melua. If you were a sailboat...

San Mieu en This Is The Moment. Kunstrijken in Volendam organiseert jaarlijks in oktober een kunstroute en wil kunst uit de gemeente Edam-Volendam in brede zin promoten door kunstenaars een podium te bieden waarop zij zich kunnen presenteren. Op die manier willen wij de creativiteit stimuleren en bijdragen aan de ontplooiing van vele talenten in de gemeente. De organisatie wil tevens zo het belang van kunst in onze samenleving uitdragen. In de gemeente zijn veel amateur- en professionele kunstenaars actief in uiteenlopende kunstvormen. Al vanaf 2001 brengt Kunstkijken Volendam deze kunstenaars samen, zodat ze van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren. Door de brede en uiteenlopende aanbod trekt de expositie een jaarlijks groeiend aantal bezoekers. Alle info is te bekijken via www.kunstkijkenvolendam.nl. Dat is kunstkijkenvolendam.nl. En we gaan eventjes een lekkere oude draaien. Helemaal terug naar 75.

Dat was Rockwell en 84, Somebody's Watching Me. Een medewerker van een gevangenis in Westzaan is ontslagen nadat hij betrapt werd met een grote hoeveelheid harddrugs op zak. De man werd afgelopen weekend onderschept terwijl hij met de drugs op zak de gevangenis gewoon eventjes in Noord-Zeeland probeerde binnen te stappen. De dienst justitiële inrichtingen kan niet vertellen om wat voor drugs het gaat. Misdaadplatform Crime Station sprak met meerdere bronnen binnen de gevangenis en zegt dat het om een partij van 300 ecstasy-pillen zou gaan. De gevangenis had eerder een signaal ontvangen dat er een medewerker betrokken zou zijn bij drugssmokkel. Het is de tweede keer in korte tijd dat een medewerker van de gevangenis wordt betrapt op het binnensmokkelen van drugs. In augustus werd er ook al iemand op staande voet ontslagen. Ja, dat is het minste wat er dan kan gebeuren natuurlijk. Muziek nu van De Wolf, zondagmiddag LOV Radio. En dit is even lekker om zo te draaien. Uit 2022, Heart Stopping Kinda Slow. Hey.

0: Van die krakers van de Frank Boeijen groep uit 88 was dat Hier komt de storm. Ja, toch klopt er wat niet met deze plaat. Want ja, het begin klopt niet helemaal, als ik dat zo mag zeggen dan. Want het was windstil op een zondag. Nou, inderdaad, dat is helemaal niet zo. Want windkracht 4, het hele weekend trouwens, is de wind best wel hard. Dat is een mooi bruggetje om eventjes het weer met je te behandelen dan.
1: Dan nu het hitdossier weerbericht.
0: De vraag is, blijft die wind zo of wordt het toch wat rustiger? Nou, tot en met vrijdag het volgende weertype. Vooral woensdag en donderdag regen of buien. En donderdag aan zee tijdelijk ook weer veel wind. Nog meer wind als de afgelopen dagen. Ook is er de komende weken geregeld zon. Dat is dan het goede nieuws. Temperaturen schommelt zo rond een graad of 18. Dat is het weerbeeld voor de komende dagen.
1: Dit is de Love.
2: Dit is de Love.
1: Dit is de LOVE.
0: Ja, we gaan het even hebben over Paul Bond. Ik had het gisteren ook al behandeld. Want ja, goed, het is weer voorbij voordat je het weet. Het is best wel een leuk iets voor Paul. 25 september staat hij op het podium van Paradiso Amsterdam. Op Spotify is hij te vinden onder de naam PJM Bond. 25 september dus staat hij in de grote zaal van Paradiso. Bond speelt die avond als supporter voor de band Daryl Ann, die haar album Weeps uit 1996 voor het eerst in de originele bezetting integraal ten gehore gaat brengen. Hij maakte het optreden zelf bekend via Facebook en liet weten dat hij zijn plekken op het podium van Paradiso niet had kunnen durven dromen. De deuren van Paradiso gaan die avond om 7 uur open. Bond staat dan op het podium vanaf 7:30. En om 8:30 begint dan het hoofdprogramma van Daryl Ann. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Paradiso Amsterdam. Ook nu weer een plaatje op de radio van Paul Bond. Sunset.

0: Billy Joe Spears en Blanket on the Ground was dat.
1: I'll get the blanket from the bedroom.
0: Even de finale, hè. Volgens mij niet de originele versie uit 1968, maar goed. Klinkt veel te goed ervoor. Wil je naar dit programma nog eventjes naar een singer-songwriter luisteren? Nou, dat is gewoon mogelijk deze zondagmiddag. Want de Amerikaanse singer-songwriter en multi-instrumentalist Ted Russellcamp keert terug naar Nederland en België. In 13 dagen tijd speelt hij 13 concerten verspreid over een opvallend gevarieerde reeks podia. Waaronder deze zondag de Harmonie in Edam. Nou, wie kan dat nou van tevoren beseffen? Het past bij de manier waarop Camp al jarenlang zijn publiek in Europa weet te vinden. Zijn Amerikanen naar country en rootsmuziek komt regelmatig terecht op kleinere podia, waar de afstand tussen artiest en publiek beperkt blijft en songs en verhalen centraal staan. Om 4 uur gaat het beginnen in de Harmonie in Edam. En het is allemaal gratis toegankelijk. Dus zover even deze tip. De Cranberries ga ik voor je draaien. Animal Instinct.

ik kan het niet laten om elke keer als ik de Cranberries hoor te denken aan het trieste einde van die zangeres Dolores. Uit 1999 was dat The Animal Instinct. Tijd voor een lokale gouden ouwe. Altijd fijn om te draaien. Next one uit 73. Yesterday's Memories.

Tot zover het dossier. Dank je voor het luisteren. En nog een fijne zondag verder. Als ik nog even tijd heb, nog even deze splinternieuwe plaat van Teddy Swims heb ik voor je.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Moet je in Agri nieuwe webshop?
6: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld

0: het NOS Journaal. De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jette zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om de tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jette is bij de VN in New York. Oppositiepartij Pro zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureaus sluiten om 6 uur. Dan komt ook de eerste exit poll. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het weer er nog. Vanavond en vannacht klaart het op en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
7: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
8: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
10: Nu op LOVE Radio. Patrick en zo. Met Patrick van den Berg.

Patrick en zo tot aan 6 uur vandaag een dagje alleen. Komt omdat dit vandaag semi-live is opgenomen. Dus eigenlijk gewoon kort van tevoren, net voor 4 uur staat alles erop. Komt omdat ik eigenlijk gewoon vandaag aan het werk ben. Dus mocht je vandaag nog met de Noord-Zuidlijn op de metro moeten, heb je kans dat je mij tegenkomt. Dus zwaai dan eventjes. Voor de rest gewoon de vaste ingrediënten. De nieuwe Patrick's Choice het volgende uur. Zometeen ook nog de historische feitjes en lekkere muziek en wat berichtjes. Onder andere dit uur nog Miley Cyrus, die tegenwoordig gewoon Miley genoemd wil worden. Jan Smit en Roos van Erkel komen zometeen aan na Wolf met What's Me Go.

Jan Smit samen met Roos van Erkel dus en Sla je armen omheen. We hebben volgens mij van een film toen. Even kijken, we hebben het leuk nieuws voor de brandweerkorps van Kwadijk. Ja, die hebben namelijk iets gewonnen. Gisteren streden namelijk 8 brandweerkazernes in Bladel om het Nederlandse kampioenschap brandbestrijding. Nou, onze gemeente werd vertegenwoordigd door de brandweerpost van Kwadijk. Het wedstrijdscenario betrof een brand in een gemeenschapscentrum. In het centrum van Bladel. En daar zou zogenaamd dan een brand zijn ontstaan tijdens laswerkzaamheden in de technische ruimte in de kelder van het gebouw, waar ook een parkeergarage zich bevindt. En na een explosie van een gasfles was één van de monteurs gewond geraakt en een tweede monteur werd vermist. Nou, verder zou de organisator een seksbeurs mogelijk nog in het pand aanwezig zijn. Een extra uitdaging vormde dat na ongeveer een kwartier een grote toename van het vuur plaatsvond, waardoor extra bluscapaciteit nodig was. En ook maakte dit het redden van de tweede monteur lastiger en was er bovendien geen communicatie mogelijk in de parkeergarage. De brandweer... Post Kwadijk kwam als winnaar uit de bus en als kers op de taart werden ook de manschappen 1 en 2 als beste van Nederland beoordeeld. Op plek 2 eindigde het korps uit Oogstgensplaat en Waardenburg werd derde. Nou, toch eventjes knap voor de mannen uit Kwadijk. Hulde, applaus. En we weten gewoon dat als er wat gebeurt, dat we een stukje veiliger zijn.

0: in het verschiet.
1: Zo lief hij uit de eerste aflevering van Beste Zangers van dit seizoen. Toen ging het om Clouseau en zij deed de versie van Passie. Ik vind hem eigenlijk nog wel mooier dan het origineel, moet ik zeggen. Afgelopen nacht heeft er een eenzijdig ongeval plaatsgevonden in Oosthuizen op de Raadhuisstraat. Daar is een man rond 1:15 na een bedrijfsfeestje op zijn fatbike weggereden richting huis. Toen kwam hij bij een wegversmalling op een houten verkeerspaal, botste hij daartegen. Hij kwam ten val en omwonenden hebben de klap gehoord en zijn toen polshoogte gaan nemen en troffen het slachtoffer met een bebloed hoofd en nauwelijks aanspreekbaar aan. Hij lag op de grond natuurlijk. Ze hebben direct 112 gebeld. Er werden 2 ambulances en een traumateam opgeroepen. En toen de ambulance ter plaatse was, bleek het traumateam niet nodig. Dus zijn weer retour gegaan. De man is overigens wel met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Ja. Heb je een mooi feestje gehad en dan eindigt het zo. Dus pas eventjes op met hoe je naar huis gaat natuurlijk. Zometeen Enrique Iglesias en Bailando. Dit is dus Miley Cyrus, maar we moeten tegenwoordig Miley zeggen. En zij gaat aan de Malibu. Ja, of het plaatsje Malibu natuurlijk, hè.

Nou, de glazen weerbol van Susanne opgepoetst. Eens even kijken wat het weer vandaag gaat doen. We hebben een vriendelijke zondagmiddag. Dat is mooi. We hebben geregeld zon en in het binnenland een kleine plaatselijke bui. De temperaturen vandaag rond de 19 graden, maar wel een matige westenwind. Vanavond en vannacht klaart het verder op en is lokaal wat nevel of mist mogelijk. En bij weinig wind koelt het af naar 8 graden op de koudste plekken in Nederland. En morgen schijnt de zon geregeld en stijgt de temperatuur naar 18 tot 20 graden.

0: Avamex met Ghost en daarvoor nog Twarres met Verbisto en Marco Bersato samen met Lange Frans en Vrij. Voilà, we gaan eens even kijken wat er dan vandaag is gebeurd in het verleden. Op de kalender vandaag 20 september op zondag, maar wat is er nog meer gebeurd allemaal op 20 september? Vandaag in 1965 is op het vliegveld Twente een minimumtemperatuur gemeten van min 3,7 graden. Brr, koud. Ja, in 1996 heeft Rob de Nijs vandaag voor het eerst een nummer 1 hit te pakken in de top 40. Nog nooit in zijn toen 35 jaar lange carrière is hem dat overkomen. De zanger scoort een hit met het nieuwe liedje Banger Hart. En in 1997 staat Aqua op nummer 1 in de top 40 met Barbie Girl. En zij staan daar 1 weekje. Dan in 1999 vandaag. De Telegraaf publiceert een foto van prins Willem-Alexander en Maxima op Schiermonnikoog. Samen naar de Wadden staat erbij. Het blijkt inderdaad om een foto van de prins te zijn, maar zijn vriendin staat er niet op. Die was toen helemaal niet op Schiermonnikoog, zei de Rijksvoorlichtingsdienst. De jacht naar een foto van het stelletje gaat gewoon voor de paparazzi door. Dan in 2003 komt Veronica weer terug op tv als tv-zender. De omroep zendt uit op de plek waar eerst V8 zat. De uitzending begint om 10 uur 's avonds met een kort overzichtsfilmpje en daarna de film The Gladiator en die werd door 860.000 mensen bekeken. Het laatste feitje voor vandaag, 20 september, komt uit 2018. Ja, waar was je toen je dit hoorde? In Os komen 4 jonge kinderen om het leven bij een treinongeluk. De kinderen zitten in een stint die in botsing komt met een trein. 2 andere personen die in de stint zaten raken ernstig gewond. En na het ongeluk werd het gebruik van dit elektrische voertuig in Nederland verboden. Tot zover de feiten van vandaag, 20 september, waren het al over de nummer 1 hit uit 1997. Barbie Girl van Aqua.
1: Hi, Barbie.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Rij je naar de club? Jij weet natuurlijk dat je in de auto zit. Maar weet je voetbalteam dat ook? Misschien stuurt jullie spits net een foto van zijn lege voetbaltas. Genoeg ruimte voor 3 punten. Als je mono rijdt, rij je zonder afleiding. En weten je teamgenoten dankzij een automatisch antwoord dat je onderweg bent. Kijk op mono.nl hoe je jouw telefoon op mono zet. Mono. Ongestoord onderweg.
3: Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste lokale nieuws, sport en de beste aanbiedingen? Kijk dan naar de LOVE kabelkrant. Gezellig vanuit je eigen woonkamer of slaapkamer blijf je in één oogopslag bij met alles wat er speelt in jouw regio. De LOVE kabelkrant vind je dagelijks op het LOVE TV-kanaal.
4: Hey, is jouw vlees wel beter leven? Check het label Leven. Het Beter Leven keurmerk is een initiatief van de Dierenbescherming.
5: Hey, hallo.
6: Hoor je mij?
5: Mooi. Iedere ondernemer is op zoek naar meer naamsbekendheid, meer hits op de website, meer klantvisie en natuurlijk meer omzet.
6: Maar ja, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
5: Heel simpel. Adverteer op de LOVE, zeer doeltreffend en opvallend betaalbaar. Kies voor een advertentie op de radio, tv of kabelkrant. Of maak een mooie combinatie. Laat je vrijblijvend informeren door onze medewerkers. Adverteren @rtvlove.nl.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij de organisatie Persveilig hebben zich drie journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreemrechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. Twee van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd, en een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. Demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij aanwezig. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Op dat moment komt ook de eerste exitpoll. Het bowlingcentrum in Leeuwarden waar vannacht brand was is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 4:15 's ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren er meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. Politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat bij knooppunt de Nieuwemeer 3 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
4: Wat zei jij nou?
3: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
5: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
6: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
9: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
10: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
11: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
12: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
13: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
14: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
15: Nu op LOVE Radio. Patrick en zo. Met Patrick van den Berg.

Ja, welkom terug. Tweede uur Patrick en zo voor deze zondag, de 20e van september. Het is 5 uur geweest. Ja, het vorige uur was opeens voorbij. Dus ik had een lange koffiepauze, maar ik ben weer terug. Mocht je het gemist hebben, het eerste uur. Susanne is vandaag afwezig. Komt omdat ik eigenlijk nu aan het werk ben op de metro 52 Noord-Zuidlijn. Dus mocht je vandaag nog dat ding pakken, zwaai eventjes. Dus het is echt gewoon net voor 4 uur opgenomen, zodat het lekker ja, semi-live is. Wel actueel, maar dus in mijn eentje vandaag. Dus ook geen Gen Z versus Millennial quiz. Mocht je daar leuke vragen voor hebben, nog een keer uitleggen. Zijn er leuke vragen die je hebt die leuk zijn voor Millennial versus Gen Z? Oftewel, welke vragen kan ik aan Susanne stellen waarvan ik denk, nou, dat weet zij niet. En dan geef je 3 opties en dan moet zij proberen te raden hoe dat gaat. Of tenminste welk antwoord het is. Zullen we eens even snel spieken? Moet ik even een ander formuliertje pakken? Even kijken hoor. Zij heeft momenteel staan 15 punten uit 24 vragen. Dus dat is best oké. Dus nogmaals, zijn er leuke vragen die je kan stellen aan een Gen Z'er voor mij? Laat het eventjes weten. redactie@rtvloof.nl. Zet daar je vraag neer en dan kunnen we volgende week Susanne verrassen met nieuwe vragen. Nou, tot zover eventjes dan dit. Zometeen ook nog de nieuwe Patrick's Choice voor deze week. En wat showbiz en entertainment berichten, want dat hoort natuurlijk ook bij dit programma. En voor de rest nog hebben we onder andere Lotje komt voorbij, Ed Sheeran en de nieuwe Busy.

week was er opeens nieuws over het volgende. Bassie en Adriaan zouden naar Ahoy komen. Tenminste, dat werd een beetje verwacht, zeg maar. Met filmpjes van Adriaan en Robin de Robot bij Ahoy. Maar niets is minder waar. Er komt namelijk een soort van, ja, noem het maar een singalong. Bekende artiesten gaan de liedjes van Bassie en Adriaan ten gehore brengen op het podium. Er zou een concert komen op 23 april volgend jaar. De voorverkoop startte een dag eerder dan de reguliere verkoop. Nou, ben ik een ontzettende Bassie en Adriaan fan. Ik heb echt al die films verslonden, zeg maar. En ja, hartstikke spannend altijd met de kroon en de achtervolging en wat zeg je? En nou ja, foutje moet kunnen baas, dat soort dingetjes, allemaal magisch. Hartstikke leuk, dus ik denk, weet je wat, ik neem een zus en een vriendin mee en dan gaan we daarheen. Maar de voorverkoop, dat was een ramp. Je zat in een wachtrij van, nou ja, volgens mij 2000 plus mensen voor mij. Was ik aan de beurt, klikte ik stoeltjes aan om te zitten. Waren dat was al gereserveerd, bla bla, niks kon. Liep vast, refreshen werkte niet. En op een gegeven moment werd ik weer terug in de wachtrij gezet. Stonden er 4000 mensen voor me. Opeens begon die verkoop weer opnieuw. Waarschijnlijk hebben ze toen daar achter de schermen ontdekt van... Hey, goh, er zijn zoveel mensen die kaartjes willen. Dit werkt niet, we gaan het opnieuw opstarten. Al met al, na 4 uur heb ik 3 kaartjes weten te bemachtigen. En die show duurt... 2,5 uur. Dus ik heb langer in de wachtrij gestaan dan dat de show gaat duren. Maar goed,

Lotje en Lotje was Frans. Ja, voordat we naar de nieuwe busje gaan, eerst eventjes wat leuk nieuws voor onder andere de televisiering. Want de presentatormannen, ja, het zijn drie mannen toevallig dit jaar. De presentator, genomineerden zijn bekend. Het zijn Jan Versteeg, die bijna elke dag te zien is natuurlijk bij de hitshow De Bondgenoten. In 2015 mocht hij al een keer de televisiering Talent mee naar huis nemen. Dan hebben we Thomas van Groningen, die is ook elke dag te zien, werkdag met zijn nieuws van de dag van SBS6. Won vorig jaar nog de televisiering Talent, dus ook dit jaar genomineerd. En dan de laatste is Tim Hofman. En voor hem is dat niet nieuw meer, want hij is voor de vierde keer genomineerd. De drie heren moeten dus nog eventjes geduld hebben, want 8 oktober is de uitslag. Dan hebben we ook nog de genomineerden voor Talent, want daar had ik het net al over. Wie maken daar kans? Dat zijn namelijk Bram Krikke, die niet alleen aan de weg timmert als radio DJ, maar ook online creator. En afgelopen seizoen heeft hij samen met zijn vrouw Beauty and the Geek gepresenteerd op Prime Video. Dan hebben we nog Daan Alverink, content creator en sinds kort op televisie te zien. Hij maakte furore als styling-expert bij Huizenruilers. En ook in België, daar is hij erg populair. Want daar is hij interieurstylist bij Blind Gekocht. Oftewel de Vlaamse versie van Kijken Zonder Kopen. En dan hebben we ook nog tot slot Frank van Leeuwen. En die heeft afgelopen zomer Goedenavond Nederland gepresenteerd. Is al sinds 2024 een van de vaste hosts van Goedemorgen Nederland. En hij won de slimste mens. Nou, deze drie heren moeten dus ook nog eventjes wachten tot 8 oktober. Tot zover dan eventjes de ringen. Dan wat minder leuk nieuws over ringen gesproken. Want Dave Roelvink had zijn Marijn Kuipers op een vakantie in de sneeuw op zijn knieën ten huwelijk gevraagd. Ze zijn sinds de zomer van 2024 een setje. En Marijn stond in 2024 in de finale van Expeditie Robinson. Maar ondertussen zijn de twee uit elkaar. De toekomstbeelden van beide influencers lagen ver uit elkaar. Zo schrijft Dave in zijn Instagram stories. Na ruim 2 mooie jaren samen, waarvan een half jaar verloofd, dus hebben wij besloten om ieder zijn eigen weg te gaan. De afgelopen tijd is voor ons steeds duidelijk geworden dat onze toekomstbeelden te ver uit elkaar liggen. Hij spreekt van een moeilijke, maar juiste beslissing. Nou, met liefde voor elkaar uit elkaar, zouden ze dan zeggen. Ik vond het een heel leuk setje. Deze had ik eigenlijk niet te zien aankomen, moet ik eerlijk zeggen. Verder met de muziek. Zoals ik al zei, de nieuwe Busy. Die kennen we ook uit het beste zangersseizoen van dit jaar. En we blijven eventjes in de aflevering van Clouseau. Want ook hij mocht een liedje doen. En hij pakte Anne aan. Maar dan helemaal totaal anders. Tot ieders verbazing. Ja, ik vind hem leuk en het origineel eigenlijk. Dit is Busy en

Sapphire van Ed Sheeran. En ook Edje stond afgelopen week in het nieuws over zijn band die allemaal is opgestapt. Ik ga het even erbij pakken. Er was een artiest, de rapper Macklemore, die is namelijk geschrapt in zijn voorprogramma vanwege pro-Palestijnse opmerkingen op het podium. En dat hebben andere artiesten en de band vonden dat niet kunnen. En die zijn ook opgestapt, zodat Ed nu zonder voorprogramma staat. Ed Sheeran zei dat hij niet de keuze had gemaakt, maar de organisatie. Het is nog niet bekend wat het terugtrekken van de voorprogramma's betekent voor de tour van Sheeran. Sheeran. Maar goed, het is wel duidelijk dat, dat het niet zo erg lekker ging. Wat is er deze week te zien op The Love TV? Dat ga ik ook eventjes meedelen, want daar zijn we nu ook aan toegekomen. Deze week kun je de hele week kijken naar de jacht op smokkelschip De Lammy. Dat is een boek. Dat boek is geschreven door Julian Pater en Rick Bouwman. En het is een diepgravend onderzoek gedaan en onder andere gesproken met direct betrokkenen, regisseurs en mariniers en smokkelaars zelf. Dat ging over de hashkotter Lammy. Nou, de boekpresentatie was dus afgelopen vrijdag en daar is een stukje gefilmd. En afgelopen donderdag 17 september is de nieuwe bestuursleden, de raadsleden zijn beëdigd en ook dat is vastgelegd. En die samenvatting kunt u ook zien vanavond om 6 uur, 9 uur en om 11 uur. En voor de rest van de uitzendtijden kijk eventjes op onze website www.rtvlove.nl. En als je dan toch online bent, stem ook eventjes op de clubsupport van de Rabobank. Mocht u een rekening hebben, dan kunt u daar 3 clubs selecteren die u een steuntje in de rug geeft. Kost u helemaal niks, behalve dan de tijd om eventjes naar de app te gaan of naar de website. Stem onder andere op de LOVA. Nogmaals, kost u niks, maar het levert ons waarschijnlijk wel wat extra's op. En dan kunnen we daar weer spullen van kopen voor de tv-studio en voor de radiostudio. Nieuwe koptelefoons, nieuwe snoertjes, knopjes. Nou, nogmaals, hartstikke dank om eventueel daarop te stemmen. Gaan we verder met de muziek. Fireflies komen er nu aan van All City.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Dames en heren, dit is de nieuwe Patrick's Choice van deze week.
2: Ja, tijd voor de nieuwe Patrick's Choice voor deze week. Week 39. Gordon en Lisa Rose. En voor sommige liedjes blijven echt je een leven lang bij. En voor Gordon en Lisa Rose is dat het liedje Omdat ik zo van je hou. Een liedje waarin hun verhalen samenkomen in een bijzondere Frans-Nederlandse versie van deze klassieker. Gordon bracht Omdat ik zo van je hou, een Nederlandse bewerking van het nummer van Celine Dion, al in 1995 uit. Het groeide uit tot een groot succes en bereikte destijds de vierde plaats in de Nederlandse top 40 en scoorde beter dan Celine Dion zelf. Nu ruim 30 jaar later heeft het nummer voor hem nog altijd een bijzondere betekenis. En ook voor Lisa Rose heeft het inmiddels haar eigen geschiedenis met het liedje, want nadat ze in Ahoy dit nummer ten gehoor gebracht tijdens het concert van Mart Hoogkamer, verscheen in 2025 haar eigen versie. En die uitvoering werd massaal omarmd en is inmiddels goed voor miljoenen streams. Tijd dus om deze twee verhalen samen te brengen. Gordon en Lisa Rose slaan dus de handen ineen voor een compleet nieuwe uitvoering van Omdat ik zo van je hou. In de Frans-Nederlandse versie zullen vullende stemmen van Gordon en Lisa Rose elkaar prachtig aan en krijgt het nummer een eigen tijdsgeluid, zonder de emotie en herkenbaarheid van het origineel te verliezen. De samenwerking is bovendien allesbehalve toevallig, want Gordon en Lisa delen een grote liefde voor de muziek van Celine Dion. En met de mooie concerten in het vooruitzicht voelt dit dus als het moment om juist dit lied samen opnieuw tot leven te brengen. Meer dan 30 jaar na Gordons grootste succesvolle versie en na miljoenen publiek van Lisa Rose met haar uitvoering, beginnen ze met een nieuw hoofdstuk voor Omdat ik zo van jou. Een lied waar ze allebei trots op zijn. Twee generaties die samenkomen met twee stemmen die ieder hun eigen manier verbonden zijn met dezezelfde klassieker.

Ja, Chandelier van Sia's. Dat tijd geleden dat ik echt in de lamp heb gehangen op een goed feestje. Volgens mij was dat vorig jaar december ergens met een personeelsfeestje. We zijn er bijna doorheen. Het nieuws van afgelopen week was ook dat Stefan de Wallen stopt als adviseur van de landelijke Sint. En de vraag is wie de nieuwe adviserende rol gaat overnemen. Daan Schuurmans werd erg veel genoemd. Ontkentend, maar dat was met Stefan de Wallen ook dat hij dat werd. Die ontkende het eerst ook. Dus ik ben heel erg benieuwd wie de landelijke adviseur van Sinterklaas gaat worden. Vanaf 9 november volgens mij al komt het Sinterklaasjournaal op tv. En dan gaan we het zien. Goed, voor nu zit het erop deze zondagmiddag de 20e. Ik ben eigenlijk aan het werk, dus ik ben waarschijnlijk ook naar mezelf aan het luisteren. Misschien op dit tijdstip. Volgende week Patrick en Susanne weer gezellig samen. Zometeen heel veel plezier met Joyce Kabout en haar eigen jukebox. Nick, Simon en Laura Beekman, die hoor je zometeen met Hart en Strijd. En dit zijn ook nog Jeffrey Heesen en Brace met Van Mij Alleen. Tot volgende week.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
0: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzege. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
5: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasha Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
6: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
7: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
8: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Don't push it, don't force it. Leon Heywood, altijd een goed idee natuurlijk. Nou ja, misschien niet altijd. Want als je soms een beetje je best doet, komen dingen ook wel voor elkaar. Maar goed, ja, het kan wel en het kan niet een goed advies zijn. Maar in ieder geval zijn we hiermee afgetrapt. Het uurtje Joyce's Jukebox van 20 september deze zondag. Ja, vorige week was ik er natuurlijk niet. Omdat de voetbalwedstrijd was, die werd natuurlijk uitgezonden. Ja, en het was voor mij niet helemaal de moeite nog om te zitten. Dus ik heb even stiekem zo een beetje even een kleine break genomen. Nou, was wel lekker even zondags niet even ergens de deur uit te gaan. Hoewel ik hier natuurlijk met liefde zit. Ja, en nu zit ik hier gewoon weer heerlijk weer terug te zijn. Natuurlijk ook naar die kermis. Ja, dat was helemaal fantastisch. Het was weer van ja, daar staan, live radio maken. Het is, je hebt zoveel interactie met iedereen die om je heen staat. Luisteraars die berichtjes sturen en nou, geweldig, heerlijk weer. Ik heb weer helemaal energie gekregen daarvan. Deze week ja, gaat het natuurlijk ook allemaal weer een beetje normaal. Ik heb gewoon lekkere nummers uitgekozen. Een heleboel favorieten. Ik heb er genoeg om te delen met jou. En dat ga ik ook lekker doen, want we gaan nu luisteren naar Sia met Clap Your Hands.

Caro Emerald met A Night Like This. Ja, dit is er toch wel eentje die je ondertussen eigenlijk gewoon wel als een klassieker kan tellen. Hij verscheen in 2000, of eigenlijk eind 2009. En in 2010 was het zelfs het meest gedraaide nummer op de Nederlandse radio. Nou, dan voldoen je er toch wel een beetje aan. Maar van Caro Emerald dus naar even iets heel anders, zoals je eigenlijk ook gewoon gewend bent van mij. Van de retro sound, ja, Jessie-achtige, gaan we naar iets heel anders, een beetje meer elektronisch en alles. Want 2020 was het jaar dat Kygo en One Republic samen de studio indoken voor Lose Somebody. Ja, de combinatie dus van de elektronische sound van Kygo en dan de stem van, even kijken wie is het ook weer die het zingt. Oh ja, One Republic. Ryan Tedder, die zingt natuurlijk voor One Republic. Ja, het werkt gewoon een beetje. Ja, ik kan er niks anders van maken. Dus van A Night Like This naar Lose Somebody. Twee totaal verschillende stijlen, twee totaal verschillende tijden, maar het werkt. Ja, en dat is gewoon de kracht van Joyce's Jukebox. Dit zijn nummers waarvan je denkt, ja, die mogen gewoon nog een keer. Dus dat gaan we ook maar lekker doen.

Dat was Ed Sheeran met The A-Team. Ja, maar het volgende nummer hoop ik dat je niet spontaan je deuren open gaat gooien naar de zon. Want van Ed met zijn gitaar gaan we naar Wes met Alane eigenlijk. Ja, en dat is natuurlijk gewoon een nummer die jou een instant zomergevoel geeft. Ja, en dat is het gewoon even nog niet. Dus we gaan van een beetje drama naar het toch wel muzikale equivalent van je zonnebril opzetten. Maar laat die deuren misschien maar gewoon dicht gaan.

Dat waren de Cats met A Letter Jan. Flinke stap terug in de tijd. Want deze komt uit 1971, maar liefst. Ja, dat is toch best een beetje lang geleden. Ik wil zeggen, daar ben ik. Ja, ik stond er nu eens op de wereld, joh. Wow, echt heel erg lang geleden. Maar het blijven gewoon goede nummers. En dat vind ik nou juist zo leuk aan de muziek, hè. Want muziek kan zo'n kracht hebben. En dan kan het zo'n oud nummer zijn. En hij kan nog mensen raken. Ja, heel veel bijzonder vind ik dat. Muziek kan natuurlijk je emoties beïnvloeden. Je sfeer. Eigenlijk alles wel. Herinneringen kan het oproepen. En dat maakt het mooie. Nou, het volgende nummer is nog niet zo oud. Maar misschien al wel oud genoeg om wat herinneringen op te roepen als jij toch wel iets meegemaakt hebt bij dit nummer of een bepaalde herinnering gelinkt hebt aan dit nummer. Eva Max met Sweet But Psycho.

Accidentally in Love, Counting Crows. Ja, soms komen gevoelens en daar kan je gewoon niks aan doen. Per ongeluk verliefd. Nou, het kan gebeuren. Wat niet per ongeluk is, is eigenlijk gewoon de timing van deze show. Want ja, ik zit alweer, het loopt nu zo zoetjes aan weer tegen zevenen. En dat betekent dat ik even afscheid van jou moet nemen. Volgende week sta ik gewoon weer voor je klaar. Er is geen voetbalwedstrijd of iets. Dus ik zit hier gewoon weer en wij gaan samen gewoon weer lekker genieten van weer een hele lekkere lijst met muziek. En ja, jij en ik, die doen dat gewoon eventjes. Hopelijk dus tot volgende week. En in ieder geval geniet nog even van dat hele kleine restje weekend.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl. Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
4: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
3: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
4: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
5: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
6: Hey. Psst, hallo.
7: Hoor je mij?
6: Mooi. Iedere ondernemer is op zoek naar meer naamsbekendheid, meer hits op de website, meer klantvisie en natuurlijk meer omzet.
7: Maar ja, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
6: Heel simpel. Adverteer op de LOVE, zeer doeltreffend en opvallend betaalbaar. Kies voor een advertentie op de radio, tv of kabelkrant. Of maak een mooie combinatie. Laat je vrijblijvend informeren door onze medewerkers. Adverteren @rtvlove.nl.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Zijn partij praat op dit moment over zijn politieke toekomst. Verwacht wordt dat hij elk moment met een verklaring kan komen. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de 2 Anel-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. En dan nog het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog. Is er afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n 2. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Spaart u met uw Klant is Koningkaart van de Vomar al voor onze omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons! Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
10: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
13: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Concertvervoer.com. Voordelige busreizen naar festivals of concerten. Reserveer simpel online via concertvervoer.com.
1: Goede beveiliging begint bij één betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot één compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security in de Dieselstraat in Volendam.
2: Nou ja, niet nou.
3: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
2: Nou ja, niet nou.
4: Maar waarom Ventori?
5: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
4: Dus baby?
5: Bij Ventori.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
4: Wat zei jij nou?
3: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
5: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Welkom in weer bij een nieuwe uitzending van Zulke Zorgen. Vanavond natuurlijk met de feilloze techniek van Frans en Klaas. En bij mij in de studio zijn Ruben en Rens. En zij gaan ons door deze avond heen coachen qua ademhaling. Heren, van harte welkom in de studio. We beginnen bij Zulke Zorgen altijd met de eerste vraag. En dat is ook vaak de moeilijkste vraag. Want wie is Rens?
1: Wie is Rens? Nou, dat ben ik. Zitten nog mensen laten
0: nee,
1: kijken?
0: Nee, ik ben wel op camera. Nee. Dus,
1: Mijn naam is Rens. Ik ben 36 jaar. En ik woon momenteel in Blaricum. We hadden het net al eventjes over. Samen met mijn vriendin en zoontje van 3. Dus ik zie mezelf vooral als een vader. Die probeert wat moois van te maken van
0: te overleven.
1: Leven. Ja, te overleven. Nou, niet, dat gaat hartstikke goed. Maar wel inderdaad te groeien. Ik vind dat een van de... Ja, dat is staat er hoog in het vaandel. Stilstaan bij wie je bent. Hoe je een beter mens kan worden. Als partner, als vader, als vriend, als compagnon. Dus dat zijn dingen waar ik me graag bezig mee hou. En daardoor ook mijn passie voor persoonlijke ontwikkeling. Bezig zijn met je gezondheid. Dat mooie delen van de wereld zien. Met mooie reizen maken. Dat vind ik leuk om te doen. Gezelligheid vind ik leuk. Ik vind muziek ook heel leuk. Ja, dus ik ben blij om hier te zijn.
0: Komt helemaal goed.
1: Maar gaan wat mooie nummertjes voorbij komen vandaag. Dus dat is een hele korte notendop. Ik heb mezelf even voorgesteld.
0: Nou, welkom.
1: Dank je wel.
0: En naast jou zit Ruben. En wie is Ruben?
2: Ja, mijn naam is Ruben. Ik ben 36 jaar oud. Vader van 2 dochtertjes, Umi en Soleil. En een hele mooie vrouw die 2 dochters op de aarde heeft gezet. Ook een hond.
0: Ja, daar hadden we het net al over. Ja.
2: Samen met Rens dus lekker ademen. En als ik over mezelf praat. Ik hou heel erg van bewegen. Dus dat is iets wat met de paplepel ingegoten is.
0: Ja?
2: Dus altijd veel in beweging. Zowel... op het land, als in de lucht, als tegen de muren. Ah, nou, ik vind alles wel leuk. Of nou kite of zeilen is. Een keer uit een vliegtuig springen, dat doe ik niet dagelijks. Maar heb ik vast
1: de land, de zee en de lucht.
0: Ja, echt hè?
2: Ja. Dus gewoon elke vorm van bewegen vind ik super mooi. En daarnaast heb ik oneindige passie voor de mens. Dus, en dat is een stuk dus fysiek. En daar is bewegen een onderdeel van. Maar ook zeker de psychologische kant om... zo'n lekker mogelijk leven te leiden met mijn eigen leven, maar vooral ook dat leven met de mensen om me heen.
0: Nou heren, dat klinkt goed.
1: Ja. Zeker.
0: En daarbij helpen jullie dus mensen onder andere, want volgens mij hebben jullie een totaalpakket, maar onder andere met ademen. En dat is eigenlijk waarom jullie hier vanavond zitten. Want waarom is ademen zo belangrijk? Nou, ik kan hem al invullen eigenlijk, maar...
1: Stop maar eens met ademen, niet te lang stoppen.
0: Doe nou eens.
1: Adem is levensbelangrijk voor ons. Op het moment dat we stoppen met ademen en we doen dat te lang. Als we geen zuurstof binnenkrijgen, dan leggen we het loodje. Dus dat betekent eigenlijk ook al, dat laat ook al direct zien hoe belangrijk het is. De eerste keer als we op aarde komen, dan...
0: Gaan we het huilen. Meteen lekker spelen,
1: En wanneer we de laatste adem uitblazen, dan is het leven over. En daartussenin... hoe je ademt vertelt een hele hoop over hoe je leeft. Dus de manier waarop je ademt. Als je snel, hoog en oppervlakkig ademt, dan leef je misschien ook een snel en oppervlakkig leven. En als je wat meer kan verdiepen, wat meer kan vertragen, dan kan je leven ook wat extra diepte krijgen. Dat is tenminste hoe wij daarin staan. Het is fysiologisch, laten we daarmee beginnen.
0: Ja.
1: Een van de belangrijkste dingen voor ons als mens om te doen. We hebben lucht nodig, we moeten ademen. En daarbij zijn er natuurlijk nog een hele hoop andere dingen waarom het belangrijk is. Onder andere, Ruben is volgens mij gaat hij volgende week nog een 100 kilometer rennen. Dus dan
0: deed hij ook nog.
1: Voldoende op je adem letten. Dus in de sport en in de prestaties is ademhaling ook een hoop. Je ziet het ook veel in de voetbal, mensen met
0: van die stickers op hun neus.
1: Kunnen we het straks nog wel even over hebben. Maar daar zie je ook dat best wel... bekend wordt onder het wat grotere publiek, dat het best wel verstandig is om even een beetje stil te staan bij de manier waarop je ademt. En of dat bijdraagt aan hoe je je voortbeweegt door de dag heen.
0: Maar je kan dus ook verkeerd ademen. Dat hoor ik al een beetje zo
2: Er zijn verschillende manieren van verkeerd ademen. We houden niet zo van het woord verkeerd. Nee, okay. Dus goed ademen. Ja, wat is goed ademen, wat is verkeerd ademen. Maar de manier waarop je ademt beïnvloedt in ieder geval wel hoe het met je gaat. Zowel fysiologisch als mentaal. Dus wij zeggen altijd, hoe je ademt is een beetje een spiegel van hoe je er lijfelijk of mentaal voor staat. Die twee hebben gewoon een directe link met elkaar. En we weten allemaal dat als we schrikken of in paniek zijn, dat die adem of
0: stopt, ja.
2: hoog en oppervlakkig wordt. En we weten ook allemaal dat als we ons picobello voelen, heel relaxed zijn, dat die adem heel zacht en traag wordt. Of als je probeert te ontspannen, dat je een keer die zucht neemt.
0: Ja.
2: Dus het is best wel bekend. En zo zijn er dysfuncties, omdat je echt letterlijk iets mankeert. We weten dat er COPD bestaat. We weten dat er astma is. We weten dat soort zaken. Maar ook als je niet echt een bekende dysfunctie hebt, kan de adem lekkerder door het lijf heen stromen en daardoor ook het lijf en het hoofd wat meer in balans houden. Of kan het iets minder lekker stromen. Zo proberen wij er een beetje naar te kijken. Goed en fout zijn woorden waar we niet zo van houden, maar ja, als je dan in tekst gaat praten, komt het daar vaak wel op neer. Ja.
0: Maar zoals jij gaat dan straks 100 kilometer lopen. Waar ga je dat doen trouwens?
2: Ik blijf een keer in eigen land. Ik doe veel van dit soort wedstrijden. Ik maak er een vakantie van. Dus dan wordt het eigenlijk een tweeledig doel. Het wordt, ik ga iets vets doen of een uitdaging aan. En dan het liefst plak ik er een vakantie aan vast. Dus dat is hoe het meestal gaat. Maar deze keer gaan we naar Drenthe.
0: Ook
2: daar komt
0: leuk.
2: Mijn schoonfamilie vandaan. Dus nu kan iedereen een keer komen kijken, in plaats van dat ze allemaal het vliegtuig in moeten stappen om me eventueel aan te moedigen. Dat gebeurt ook regelmatig. Okay. Dat is superleuk. Maar dit is ook wel een keer leuk om het Drentse landschap een keer te omarmen.
3: Ja, maar maak je het parcours dan zelf uit? Of?
2: Nee, ik doe mee. Er zijn meerdere mensen die dit gaan doen. Dus ik loop met, met een...
3: ik hoor niet vaak over wedstrijden van 100 kilometer.
2: Nee, ja, het wordt steeds populairder en ook steeds gekker. Dus ik heb geen idee, maar ik denk dat wel zeker 200 man of zo meedoen aan die wedstrijd die ik ga doen. Misschien wel meer.
3: Eentje.
2: Ja, best een eentje. Cool. Dat is een leuk dagje uit.
0: Maar dan, mij moet je niet vragen om zoveel kilometer te hardlopen. ik zie Rens ook schudden. Maar hoe hou jij je ademhaling dan goed in zo'n lange afstand?
2: Nou, ook weer... op meerdere vlakken kun je daar ook je ademhaling weer voor gebruiken. Dus als we gaan kijken over heel lang inspannen, dat noemen we dan aeroop inspannen. We kunnen sprintjes trekken, dat is zonder zuurstof, anaeroop. Maar als we dingen heel lang willen doen, dan zijn we dus afhankelijk van zuurstof. Dan maken we met zuurstof en vetten en koolhydraten maak je energie vrij. En de manier waarop je ademt kan dat proces efficiënter maken. Dus als ik wat dieper adem, we hebben allemaal longen, daar gaat lucht in. Maar als je alleen al naar die long kijkt, dan zit onderaan die long, moet het een beetje als een boom zien. En we beginnen met een stam, en dat is in mijn ademsysteem, is dat mijn luchtpijp. Dan krijgen we wat takken en aan het einde zitten allemaal bladeren. En die bladeren zijn bij ons, onderaan zijn dat de longblaasjes. En daar kan zuurstof, kan uiteindelijk mijn bloed ingaan, uitgewisseld worden.
3: Ja, ja.
2: En ik wil dus zo lang mogelijk diep ademen. Dus ik wil mijn lucht naar die diepste stukken van mijn long. Dus diep mijn lijf in. Dus voor de mensen die thuis zitten, niet de borst, maar richting die buik waar vaak over wordt gesproken. En als we het hebben over sport, gaan mensen best wel sneller ademen. En als we sneller ademen, vullen we vaak eigenlijk alleen maar de bovenkant van die long, waar veel minder bladeren zitten. Want daar is nog de stam en maar een paar blaadjes.
0: Ja.
2: En onze ademsnelheid gaat heel erg omhoog. En als ik jullie nu... Deze situatie verandert niet, maar wij gaan met z'n allen 10 keer per minuut sneller ademen, dan gaan we ons ook gelijk veel gejaagder voelen. En als je je gejaagd voelt tijdens inspanning, dan wordt een inspanning ook voelt zwaarder. Dus het is een beetje tweeledig. De efficiëntie door mijn adem lager te kunnen houden. En dat doen we met sport in die intensiteit door mijn neus te ademen. Dat kun je trouwens ook meteen voelen. Want als je nu door je mond een keer diep inademt, dan zul je merken dat je meteen die borst helemaal volgooit met lucht. En als je door je neus inademt, zul je merken dat hij veel meer de diepte in kan gaan. Omdat de neus gemaakt is om interactie te hebben met ons diafragma. Dus dat zijn allemaal van die dingetjes die je kunt oefenen om ook tijdens inspanning die adem laag te behouden. Iets
4: maar is het altijd beter om de adem laag te houden?
2: In het normale leven is het meestal goed. Maar als er echt paniek en hoge stress is, er is niet voor niks dat we dan zo gaan ademen. En dan moeten we zoveel mogelijk lucht uitwisselen. En dan zien we ook dat dat gebeurt. Dus het is niet voor niks dat we de mogelijkheid hebben om naar boven te ademen. Maar wij zien het meer
4: als je effectiviteit,
2: wil,
4: zeg maar.
2: Ja, je wil, net als in een auto, wil je niet altijd in z'n 5 rijden. Of altijd 100. Als je in een woonwijk rijdt, moet je gewoon netjes 30 rijden. Of misschien wat zachter. En nu zien we dat best wel veel mensen stiekem een iets te hogere versnelling hanteren. Dus als jullie op kantoor zijn of in de supermarkt zijn, kijk maar eens om je heen waar die adem zich bevindt bij de mensen om je heen. En die is best wel hoog. En dat is, dat is wel zonde.
3: Ja, als je wel eens hebt geprobeerd, tenminste, ik probeer wel eens te mediteren. Ja, dan kom je daar gelijk tegen natuurlijk. Maar mag ik vragen hoe lang je daarover doet, over die 100 kilometer?
2: Dat is voor mij ook nog een vraag. Maar
3: heb je nog nooit gedaan?
2: Het verste dat ik heb gelopen is 80.
3: Okay.
2: En dat was wel met heel veel bergen. Daar heb ik toen bijna 12 uur over gedaan.
3: 12 uur. Jezus.
2: Maar ik denk dat ik er nu dus korter over ga doen. Omdat die hoogtemeters zijn ander tempo. Dus ik hoop tussen de 10 en 11.
5: Is ook wel bergachtig, toch?
2: Flink bergachtig rijden.
3: Dat kon je er niet zoveel tegen.
2: Ja, al die hunnenbedden. Ja. Maar voor de rest...
3: Dan moet je overeen springen.
2: Ik hoop tussen de 10 en 11 uur bezig
3: zo,
2: te zijn.
3: Dat is een tijdje.
2: Ja.
5: Zonder pauze.
2: Ja, dat is dus wel doorlopen. Je hebt een aantal punten waar je wat je eten en drinken kunt bijvullen. Maar ik ga niet over een uurtje stilstaan of zo. Nee.

0: Ja, welkom terug bij Zulke Zorgen. En als u nou een vraag heeft voor Ruben of Rens, dan kunt u natuurlijk even appen naar de studio 0299-369916. Komt bij mij in beeld en dan kan ik de vraag gelijk aan de heren stellen. Dus schroom niet. Ja, ik vroeg het net al even tijdens de muziek, maar dat hebben de luisteraars natuurlijk niet gehoord. Wat is jullie vooropleiding? Want is ademcoach ook een opleiding?
1: Je kan een hele hoop opleidingen doen op het gebied van de adem. Ja. Zeker, dat hebben we ook. Daar hebben we er een hele hoop van in de pocket. Maar
2: inmiddels geven we zelf opleiding.
0: Ja, ik dat ook. Zag ik inderdaad ook.
1: Mijn hoogst genoten opleiding, zoals ze dat dan zeggen, was een HBO-opleiding in Amsterdam aan de hogeschool. En dat was de opleiding toegepaste psychologie.

0: Dus hoe wij erin staan. Dat we hebben het lichaam, we hebben de geest. En de adem is eigenlijk daar de bemiddelaar tussen.
1: Binnen de factoren.
0: Ja.
1: Zeker. En jij dan, Ruben? Wat heb jij hiervoor gedaan? Waarvoor ben je opgeleid?
2: Ik heb bewegingswetenschappen, of zoals dat in die master dan heette, Human Movement Science, gestudeerd.
3: Moet allemaal worden.
2: Het is maar gewoon bewegingswetenschappen aan de VU in Amsterdam ook. En daar heb ik ook de richting sport- en prestatiepsychologie in gedaan. Dus dat is mijn echte opleidingsachtergrond. Dat is aan de medische faculteit. Dus daar krijg je wel heel veel fysiologie, neurologie en alle dingen die dus ook weer terugkomen in de adem waar we nu mee werken. Maar de adem is nog best wel onbegonnen terrein.
1: Onbegonnen gebied, ja.
2: Dus wij proberen daar een steentje aan bij te dragen. Dus inmiddels hebben we bijvoorbeeld ook een geaccrediteerde scholing voor basis zorgprofessionals die gewoon puntjes kunnen halen om van de psycholoog tot de fysiotherapeut tot er zit nu in onze
1: accreditatiepunten.
2: Accreditatiepuntjes.
1: Jongens, hou op.
2: Het wordt nu langzaam. Onze missie is om het echt onderdeel te maken van de eerste lijn zorg. En in onze nu huidige opleiding zit bijvoorbeeld ook een longarts die de opleiding gaat doen. Die weet dus alles van ziekte rondom de long, maar dat is iets heel anders dan ademen.
1: Een gezonde.
2: Zij zijn bezig met echt hele heftige dysfuncties, maar dat is dus anders dan een adempatroon. En ook de psychologie die daar weer bij komt kijken. Dus het is super leuk om al die verschillende werelden van zorgprofessionals bij elkaar te brengen en met elkaar ook te leren. Want ademen doen we dus allemaal en wij proberen daar inderdaad, zoals Rens zei, die verbindende factor tussen lijf en hoofd eigenlijk te doseren.
1: Maar jullie kunnen ook daar weer van leren, denk ik.
2: Wij leren mega van iedereen die bij onze opleiding.
0: Dat is echt dat is een van de leukste dingen om op die dagen dan andere mensen met expertise te horen. En daar weer van te leren en studenten onderling van elkaar te leren. Dus het is altijd, we zijn nooit uitgeleerd als mensen.
4: Maar dat zit er dik in,
0: Dat is het leukste. Inmiddels ook al een aantal keer op de... bijvoorbeeld bij mijn oude studie weten ze dan inmiddels van dat je een eigen bedrijf hebt. En dan nodigen ze je uit om bijvoorbeeld als gastspreker bij een college te komen. Dus een aantal keer daar geweest om dan bijvoorbeeld te spreken en wat te vertellen over de adem. En potentiële nieuwe studenten van de school te motiveren. Dat zijn ook mooie dingen om in te duiken. Het is best wel leuk om op die manier ook betrokken te blijven bij je oude studie. Dus het is best wel... dat is wel een eer.
1: Zo rol je dan weer overal in.
0: Ja, dat is heel
5: superleuk.
1: Maar want zijn dat dan echt cursussen of zijn het workshops? Hoe moet ik dat zien? Of allebei?
2: Dit waar ik net over had is echt een opleiding. Als in, dat is dus een half jaar ga je gewoon wel echt gewoon studeren. Ja. Maar wij geven inderdaad ook gewoon workshops als mensen zelf iets willen leren over de adem. En dat kan in een dagje kunnen we je meenemen in hoe wij naar de adem kijken en waarvan wij vinden dat iedereen zou moeten weten hoe het werkt en wat ze ermee kunnen.
0: Zo is het een beetje begonnen.
4: Ja. Dat ik wil ook wel even een uurtje
0: lekker ademen. Dat is een beetje hoe het begon was. We zaten dan vaak buiten in het park. Of in het begin combineerden we het ook al vaak met even een lekker koud dipje in het water. Iedereen kent inmiddels wel de Wim Hof. Ik denk dat hij wel De meneer is geweest die het groot heeft gemaakt bij het Nederlandse publiek dat ademhaling een belangrijke rol speelt. En dat er dan een heleboel aftakkingen zijn, daar kom je dan later natuurlijk ook wel achter. Maar dan zaten we daar altijd dan, zo eerst even lekker ademen, weet je wel. En dan zo is het een beetje ontstaan, de naam van het lekker ademen. En zo ontwikkelde zich dat. En toen begonnen we eigenlijk met het geven van workshops, mensen inspireren over de kracht van lekker ademen en eigenlijk het herontdekken van die kracht. Want iedereen
5: doen jullie dat dan in groepsverband? Of gaat dat?
2: Het is een beetje... Een workshop is in groepsverband.
5: Okay.
2: En wij coachen mensen 1-op-1. En dat kan dus... het hangt er vanaf waar iemand mee kampt. Dus we hebben eigenlijk een beetje twee kampen. Of mensen hebben echt een probleem. En vaak zijn dat dus stressgerelateerde problematiek. En aan de andere kant werken we ook met mensen die... bijvoorbeeld topsporter zijn of high performer noemen we dat tegenwoordig. In het zakenleven bijvoorbeeld nog net iets hogere performance willen neerzetten. En die coachen we dan specifiek op die persoon.
5: Maar dat is dan individueel?
2: Dat is individueel,
5: Ja, oké. Okay.
2: Maar de workshops zijn in groepjes en dat zijn... We hebben een hele mooie studio in Amsterdam.
5: En dat staat op jullie site?
1: Ja, dat mag.
5: Dat staat op jullie site dus.
2: Ja, dat staat op onze site. Ja. Maar op Prins Eiland, voor de mensen die het kennen. En daar geven we dus gewoon de mooiste plek van Amsterdam. Kan bijna niet anders zeggen.

0: geven we die groepsworkshopjes. Maar we, ja, we komen ook heel graag over de vloer bij mensen. Dus we geven door het hele land geven we workshops. Met name bij bedrijven.
1: Oké.
2: Ja. Ja, soms als een soort teamuitje. Zodat er echt zoiets is van, oké, we zoeken wat leuks voor het team, zeg maar. Om een keer wat anders te doen. Een potje bowlen of zo, weet je wel. Ja. Dan gaan ze het hebben over ademen. En dan uiteraard wat leren over de ademen. Dus wij vinden het belangrijk om mensen wat bij te brengen. Dus iets te leren. Ze daarmee te boeien. Dat is een beetje hoofdkennis, kan je dat soort van noemen. En dan hebben we daarna nog meer de kennis die in het lichaam zit. Door dus op een gegeven moment 10, 20 minuten op een bepaalde manier te ademen. Je ademhaling te veranderen op allerlei manieren. Ga je ook veranderen hoe je je voelt. En die ervaring, die kan soms meer zeggen dan 1000 woorden. Dus die combinatie is heel sterk. Mensen wat vertellen, bijbrengen. Ja, en dan gelijk ook het doen. Ook laten ervaren. Ja.
1: En dan ook nog op de mooiste plek van Amsterdam.
0: Ja, sowieso.
1: Ja.
2: Ja, maar zo zijn we ook al echt in
0: de mooiste plek van het land geweest. Ja, en
2: prachtige plekken.
1: En buitenland ook.
2: Ja hoor.
1: Oh, echt?
2: Ja. Om bij kantoren of op prachtige retreat locaties. Dan kom je komt echt op de mooiste plekken. Ja.
3: Ja, maar jullie doen dat toch niet altijd samen?
2: Nee, in het begin deden we
1: de
2: veel
1: mooie
2: samen.
1: Locaties wel.
0: Nou, ook niet altijd, helaas. Maar ja. Ja, als het kan wel.
2: Maar het is wel heel leuk om het samen te doen. Ik denk dat we elkaar ook mooi aanvullen. En dat er altijd mensen zijn die. In zo'n groep zitten natuurlijk ook weer mensen die aangaan op het ene of aangaan op het andere. Dus die combinatie die werkt heel goed. Maar op een gegeven moment werd het wordt druk. Ik hou er niet zo van, maar de agenda werd goed gevuld, vol, laat ik het zo zeggen. En toen was het wel van, oké, pak jij die. En zo, nu zit daar een mooie verdeling in. En komt er nu denk ik een periode aan waar, we zijn nu denk ik een groep of bijna 10 verder van studenten. Dat er ook wel wat van de oude opleiding of de studenten die hebben deelgenomen aan de opleiding, dat we kunnen gaan zeggen van hey, er belde iemand uit Arnhem, heb jij zin om die daar op te pakken? En dan, zo verspreidt het zich nu ook best wel over het hele land, dus dat is super mooi.
1: Heb je ook wat aan die studenten, zeg maar, die kun je dan mooi weer inzetten.
0: Ja. Exact.
3: Kijk.
0: Hey.

0: Ja, er is een vraag binnengekomen van een luisteraar. En ik had het net al even kort voorgelegd. Maar daar komt hij aan. Klopt het dat je door breathwork dimetriptamine aanmaakt? En dat je daarvoor dan dus niet meer naar de Amazone hoeft om een zootje ayahuasca te drinken? Dus kortom, kun je je ademhaling gebruiken om in een hogere sfeer te komen? Zal ik het dan zo even voor de luisteraars, onze luisteraars zijn met name wat ouder, die dus niet weten wat ayahuasca is en dat soort dingen.
1: Ja, ayahuasca, laten we heel kort dat. Ik ben geen expert op het gebied, maar dan ga je inderdaad naar de Amazone toe om, ja, om wat te drinken.
0: Ja, thee of zo, toch?
1: Ja, een bepaalde brouwsel. En daarin zit dus inderdaad DMT. En dat brengt je in contact. Sommige mensen zeggen met de divine. Dus een hogere, in dit geval, dimensie. En ja, waar deze luisteraar denk ik naar refereert, is of je dat inderdaad ook door middel van ademhaling, breathwork, of je dat datzelfde kan bereiken. En we hadden het net al eventjes over toen we lekker naar Eye of the Tiger aan het luisteren waren. Dat nog niet echt keihard bewezen is. Daarvoor zou je, terwijl iemand die ademhalingsoefeningen doet, hem een soort van chirurgisch moeten opensnijden om bloed af te nemen. Dat zou dan plaatsvinden in je pijnappelklier. Dus nee, ik kan daar in die zin geen antwoord op geven. Maar waar deze luisteraar naar refereert, is denk ik, het is een hele mooie manier om inderdaad in hogere sferen, zoals je dat heel mooi zegt, te komen. Omdat het, wanneer we langere tijd onze ademhaling verbinden, vaak is het gebeuren zulke ook soort ervaringen bij een verbonden ademhaling. Dus een verbonden ademhaling betekent dat je je in- en je uitademing aan elkaar verbindt. En als je dat lang genoeg doet, dan verander je eigenlijk de samenstelling in je bloed. Wat er allemaal gebeurt in het brein. En dat zorgt er op een gegeven moment voor dat de boel wat minder goed door bloed is. Dus ook het ratio, het denkende brein, de monkey mind, zeggen we soms wel eens. Dat geratel in je hoofd, dat neemt allemaal wat af.
0: De basis blijft over, zeg maar.
1: Ja, en dan kan het soms zijn dat iemand kan ervaren dat het allemaal helemaal goed is. Dat iemand helemaal niks hoeft. Ik vind het altijd mooi. We zijn een beetje human doings geworden door de jaren heen. We zijn heel druk met van alles en nog wat. En dan ervaren soms mensen wel eens van, nu ben ik echt een human being. Ik mag gewoon even zijn en liggen en gewoon waarnemen wat er gebeurt. En soms hebben mensen dan hele mooie visioenen. Zien ze allerlei kleuren of krijgen ze een ingeving. Het kan zijn dat je geïnspireerd raakt of dat er wat moois door je heen komt. We hadden het net over een aantal muzikanten die zeggen ook van, ik heb dit niet geschreven, dit kwam tot mij.
0: Ja.
1: Ja, dat zijn van die staten van zijn waar je jezelf in kan.
0: Dat is wel vaak onder het genot van iets.
1: Ja,
2: dat met de adem kan.
0: Daar is met de adem had het ook gekund.
1: Ja, ik denk dat het dat deze misschien wat potenter is, zeg maar. Maar de adem is zeker een hele mooie manier om in zo'n staat van zijn, jezelf in zo'n staat van zijn te brengen. En om dus ook naar bepaalde dingen toe te kunnen werken. Dus je gaat wel wat dieper. Je gaat soms naar het wat meer het onderbewuste toe. Waar ook waar hele mooie dingen kunnen gebeuren als je op die manier je adem verbindt.
3: Ja, onder invloed is natuurlijk de mooiste muziek gemaakt, hè?
1: Ja.
3: Niet wat adem. Ja.
0: Weet je niet, hè?
3: Nou.
0: Maar hij noemt dus ook, de vraagsteller had het ook over breathwork. Dat is dus dat
1: ja, breathwork.
0: Maar kun je eens een voorbeeld geven van hoe dat dan gaat? Want je vertelt net al, dan krom je in verbinding met je inademing en je uitademing. Maar ja, dat klinkt een beetje vaag.
1: Ja. Je bedoelt wat er scheikundig gebeurt?
0: Nee, hoe je het dan doet.
1: Oh ja.
0: Hoe adem je dan?
2: We zouden het zelfs met jullie
0: hoeven niet in hogere sferen te komen.
1: Zometeen kunnen we.
3: Van mij kunnen we het proberen.
0: Oh, hero is klaar.
1: We kunnen sowieso natuurlijk gewoon een paar minuutjes eventjes wat doen. Alleen in dit geval, waar we hadden het net al even over neusademen, mondademhalen en dat je neus je adem wat dieper maakt en wat meer vertraagt. Dus het tegenovergestelde door de mond ademen. Je kan een heleboel je kan een heleboel meer lucht verplaatsen wanneer je dat door je mond doet. Dus op het moment dat je de adem allereerst de frequentie wat omhoog gaat brengen en bijvoorbeeld ook het volume van je adem omhoog gaat brengen, ga je een heleboel ventileren. En wanneer je dat voor langere tijd in en uit doet. En dan bijvoorbeeld pauzeert met ademen en even helemaal niet ademt. Doordat je een heleboel CO2 hebt uitgeblazen, kan je soms in één keer voelen van, ik hoef even niets.
0: Want je ademhaling gaat op basis van je CO2. Hè?
1: Precies.
0: Even voor de mensen thuis.
1: Ja. Dus op het moment dat die CO2 er eigenlijk uit is en heel erg gezakt is. En dan loopt die langzaam weer op. En dan meestal na een minuutje, twee. Of als je heel veel geademd hebt, wat langer. Dan komt je ademprikkel weer terug en dan adem je weer in. En die pauze daartussen, dat is ook bijvoorbeeld de Wim Hof methode. Gebruik dat ook. Dan hoef je even niet te ademen. En wanneer je in dat moment bijvoorbeeld heel erg je aandacht naar het lichaam brengt. Dus oké, kijk of je je gezicht kan ontspannen. Kijk of je je nek kan ontspannen. Je handen kan ontspannen. Of denk maar eens aan iets. Dat een glimlach op je gezicht tovert. Of iets wat je hart wat harder laat kloppen. Als je zulke soort visualisaties iemand meegeeft in zo'n moment. Dan kan het dus in één keer zijn dat er een hele mooie beelden kunnen ontstaan. Of dat je in één keer een heel diep ontspannen gevoel in je lijf voelt. Terwijl je misschien gedurende de dag aan het rennen bent. Kan je dan in één keer merken zo van, dit is precies wat ik nodig heb. Ja.
0: Is het niet gevaarlijk dan?
1: Nee, het is in die zin, je kan het natuurlijk gevaarlijk doen. Want er kan een heleboel misgaan. Ik denk dat het meeste mis kan gaan in de manier waarop je het begeleidt. Dus veiligheid is een van de belangrijkste dingen als je het mij vraagt. Als je het ons vraagt, wat we ook meegeven aan de mensen waarmee wij werken. Is dat veiligheid, je moet niet in één keer bijvoorbeeld het licht aanzetten. Of in één keer van alles gaan roepen. Of in één keer een heel ander nummer aanzetten. Je wilt dan allemaal wat meer ontspannen. Iemand is in een bepaalde staat van zijn waar je heel ontvankelijk voor bent. Dus je wilt ook niet verkeerde suggesties geven wanneer iemand in zo'n staat van zijn is. In dat opzicht kan het gevaarlijk zijn.
2: En er zijn een aantal contra-indicaties waar mensen met gezondheidsafwijkingen, dus epilepsie, heftige hartaandoeningen zijn. Er is een lijstje van aandoeningen van loszittend glaucoom.
0: Doe maar even niet,
2: Doe maar niet, want de bloeddruk schiet bijvoorbeeld flink omhoog. Dat soort zaken. Okay. Dus er is een lijstje en die delen we als we dit soort werk doen ook van tevoren met mensen die deel willen nemen aan zo'n sessie, of dat nou in een groep of alleen is.
0: En mensen met longaandoeningen, want hij kwam straks al even voorbij, zoals COPD, is dat dan ook een contra-indicatie? Of kan het dan juist helpen om misschien wat beter te ademen?
2: Nou, ik zou andere dingen gaan doen om een COPD'er te helpen weer lekkerder te ademen dan dit.
0: Dan dit, ja.
2: Als we het weer een beetje naar platgeslagen Nederlandse taal brengen. Wij zien de adem een beetje in twee kampen. De manier waarop wij nu ademen, het normale dagelijkse ademen, dat vergelijken wij met het poetsen van je tanden.
0: Ja.
2: Doet iedereen. En we hebben met z'n allen geaccepteerd dat het nodig is om zorg te dragen voor onze tanden. En de manier waarop je dagelijks ademt, beïnvloedt al voor een deel dus hoe je fysiek en mentaal, hoe die gezondheid van jezelf eruit ziet. En wij willen eigenlijk dat mensen dagelijks even zorg dragen. Net zoals dat je dat voor je tanden doet, door dagelijks een beetje te ademen. En het werk waar we het net over hebben gehad, dat is meer naar de tandarts gaan.
0: Het onderhoud.
2: Het onderhoud, om te kijken welke dingen.
1: Röntgenfotootje maken, even wat dieper laagje bekijken.
2: Welke dingen zijn er nou eigenlijk voorbij gekomen in deze afgelopen periode, die ik in het moment niet echt heb kunnen ontvangen? Want we maken allemaal dingen mee, kan groot en kan klein zijn, waarvan we in het moment niet zo goed weten wat ik ermee aan moet. En dan stop je het bewust of soms onbewust stop je het weg. Je wil het niet voelen, maar die dingen die nemen we mee. En dat is niet alleen, dat klinkt altijd wel lekker, maar dat wordt ook steeds duidelijker. Kunnen we dat terugzien ook in wetenschap. En die dingen, die kun je dus wat meer ruimte geven met de manier van ademen die Rens net beschreef. Want dat lijf, daar kunnen we veel beter contact mee maken als dat ratio dus uitgaat. En ook dat zien we, kunnen we heel mooi laten zien. Als je harder gaat ademen, gaat dat deel van je brein dus ook echt minder doorbloed worden. Waardoor we wat dichter bij dat gevoel kunnen komen. En als je dan in die mooie ontspannen sfeer lastige dingen kunt ontvangen, en dan kunnen ze ook verdwijnen. Uiteindelijk is het leven bedoeld om te ervaren. En als je iets ervaart, neem je het niet mee. Ook al is het lastig.
0: Ja.
2: Maar als je een lastig iets niet hebt willen ervaren, dan neem je het met je mee. Dan blijf je het gewoon bij je dragen.
0: En dan wordt het misschien wel groter en groter ook.
2: Precies, ook onbewust. En dat is een beetje hoe wij er dus naar kijken. Dat we ook af en toe eens even die mondhygiënisten of die tandarts.
0: Die wordt ook kanaalbehandeld.
2: Ja, laten langs passeren. Ja.
3: Dan is het te laat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nee, oké. Okay. We worden bedankt. Dankjewel voor het beantwoorden van de vraag.
1: Kijk, dankjewel voor de prachtige vraag.
0: En even kijken hoor, want dan, ik vind, kunnen we een klein oefeningetje doen op de radio?
1: Zeker.
0: Lukt dat?
1: Ja, tuurlijk.
0: Doen jullie mee, Klaas? Ja, Jaap is er ook inmiddels, Frans?
4: Nee, ik doe niet mee.
0: Nee? Ja, Jaap is hard. Ja,
4: ik heb een hoesje.
2: Rustig aan.
0: Hoesje, ja.
1: Ja, dat maakt helemaal niks uit. Want, je mag als een drukje, ik heb geleerd, een knopje.
2: Kaf.
1: En dan hoesje.
0: Maar ja, wat een ontspanningsoefening.
1: Ja, een ontspanningsoefening. Kunnen we zeker
0: relaxed,
1: even doen.
0: Zo direct de reclame ingaan.
1: Ja, nou, we zitten we allemaal lekker. Een beetje ja, kunnen we wat achterover leunen. Zodat onze de ademspieren een beetje kunnen ontspannen. Inderdaad, mensen thuis, zorg dat je lekker zit. Of je kan zelfs even gaan liggen. Wat we gaan doen is, we gaan eerst eens eventjes lekker diep inademen door de neus. Doe nog een beetje extra door je mond erbij. Maak even een goede zucht uit. En dan blaas je nog een beetje extra uit. Dus neus in. Mond in. Zucht uit. En blaas nog maar een beetje uit. Dan nog 3 keer doen. Dus neus in. Mond in. Zucht uit. Blaas uit. Blaas er 2 in. En nog meer in. Best wel veel in door je mond. Schouders komen omhoog. Zucht je hem uit. Laat je spanning los. Blaas je nog wat extra uit. Laatste keer. Dus in. En in. Zucht uit en blaas uit. En dan stop je nu even met ademen. Dan wacht je gewoon even tot je voelt dat je weer wilt ademen. En dan hoor je de stilte. Stilte in je. Je hoeft even niet te ademen. Je kan even helemaal ontspannen. En als je voelt dat die komt, dan adem je even lekker diep in. Laten we zeggen, dat is nu. Even met z'n allen diep in. Haal hem heel even vast. En dan zeg je hem lekker uit. Nou, dat was even een heel klein dingetje.
3: Dit is niet gevaarlijk voor je hart.
0: Nee, dit is niet gevaarlijk.
1: Dit is niet zo gevaarlijk.
3: Dit is gewoon mediteren.
1: Maar wat we een beetje, ja, wat je een beetje doet op deze manier.
4: Ja. Als je eruit vallen, dan neem ik het wel over.
0: Oké. Okay.
3: Ja, dat is goed.
0: Het gevaarlijke deel.
1: 1 minuut. Ja, we ademen iets meer dan normaal doen. Dus in, zucht uit, ja. Blaas uit. En ja, dan zijn we al een beetje die waardes in ons bloed
0: die
1: aan het veranderen.
0: Die bladeren aan het openzetten, zeg maar.
1: Dat ook, maar vooral heel veel. We zijn extra aan het uitblazen. En dan duurt het inderdaad even wat langer voordat we weer opnieuw moeten inademen. En dat is een lekker momentje voor rust. En om even wat van hier wat meer naar het lichaam te zakken. Zodat we nu heel even lekker naar wat muziek kunnen gaan luisteren, volgens mij toch?
0: Ja, dat gaan we zo direct natuurlijk even doen. We gaan ook even naar het nieuws, het weer. Oh. En daarna hebben we nog een momentje voor de club en buurthuiswerk. Want wat is er allemaal weer te doen voor onze ouderen deze week? Dat hoort u allemaal rond de klok van 8:15. Als u nou nog een vraag heeft voor onze gasten, dan kunt u natuurlijk een appje sturen naar de studio 0299-369916. Hij komt dan bij mij in beeld en ik kan de vraag gelijk stellen. En schroom niet, zou ik zeggen. Blijf vooral luisteren naar Zulke Zorgen. We zijn er weer rond de klok van 7:15. Tot zo.
3: Maar

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
2: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
3: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
4: Hé, hey, jeetje Kees, wat is er nou los?
3: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
5: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
6: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
5: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
6: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
7: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg & Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal. Dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg & Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg & Partners. De adviseur die je begrijpt.
8: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: NOS-journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Pers Veilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
9: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
10: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363-940 of nicodemus.nl.
11: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Wat is er allemaal te doen voor onze ouderen? Nou, op 14 oktober bent u van harte welkom bij Eetcafé Het Raadhuis voor een gezellig middagje en avond vol met spelletjes en lekker eten. Vanaf 4 uur staan er verschillende bordspellen klaar. En u kunt er kaarten, rummikuppen, sjoelen, voor iedereen wat wils. En vanaf 6 uur kunt u aanschuiven voor een heerlijk tweegangen menu verzorgd door Meindert. Kosten zijn €18,50 per persoon. En u kunt aangeven, wilt u alleen spelletjes komen spelen? Wilt u mee eten of wilt u allebei? Alles kan. Maar meld u dan wel even aan op via info@cbwedamvolendam.nl of via 0299 36 3328. Consumpties zijn wel voor eigen rekening.

0: Oh. Ja, daar zijn we weer. Welkom terug bij Stukken Zorgen. Vanavond met Rubens Papens en Rens Haan. En zij zijn beide onder andere ademcoach. En als u nou een vraag voor ze heeft, 36-0299-369916. Heren, jullie hebben ons net al meegenomen in een ontspannende oefening. Maar met wat voor klachten of met wat voor vragen komen mensen nou eigenlijk bij jullie? Want ja, ik kan me voorstellen als je gewoon jezelf goed voelt, dat je dan niet zo snel naar een ademcoach stapt. Of toch wel? Denk ik daar verkeerd.
1: Het grootste gedeelte heeft wel
0: iets. Toch? Ja.
1: Zeker, ja, ja. Er zijn ook mensen die het zonder doen, maar we hadden het er net hier ook over. De gemeenschappelijke deler is stressgerelateerde klachten. Dus dat kan van slecht slapen zijn tot het hebben van een burn-out. Dit hele scala aan stressklachten die veel voorbij komen. Dus ook mensen die zenuwpijnen hebben, tinnitus hebben, last hebben van blijvend problematiek na een hersenschudding. Het is over het algemeen dus een klacht die aanhoudt en die in relatie staat met stress. Want het zijn allemaal klachten die dus vaak erger
0: stress
1: worden
0: is
1: als
0: eigenlijk,
1: stress
0: zien jullie het ook toenemen? Meer mensen met stressklachten?
2: Ja, ik heb niet zo 1, 2, 3 de cijfers paraat. Maar volgens mij kunnen we wel met z'n allen zeggen dat we een stukje sneller zijn gaan leven met z'n allen. We zijn altijd bereikbaar. En dat brengt wel de nodige klachten met zich mee. We zijn volgens mij sneller gaan praten, sneller gaan lopen, sneller gaan eten, ademen. Alles gaat sneller. Vroeger zaten we nog wel eens even, voordat je ging eten met z'n allen aan tafel, eventjes van, nou jongens, iedereen even zo gedicht. We gaan even wat dankbaarheid voor het lekkere bordje eten. Ja. Adem je even een paar keer rustig in en uit. En dat zijn dingen die er eigenlijk allemaal zijn uitgehaald. Iedereen luncht tegenwoordig
0: achter
2: zijn computer. Ja. Want we moeten door. En ik denk dat die levensstijl wel een hele grote rol speelt in waarom we als mens zijn niet meer echt goed kunnen vertragen. Daar worden we eigenlijk wel steeds minder goed in. En wat we gewoon veel doen, daar worden we goed in. En ook gewoon rennen en alles snel doen. En dan zie je dat eigenlijk je hele, het begint met je fysiologie, maar vervolgens ook je psychologie. De gedachten die ratelen maar door. En op het moment dat je dan lekker op vakantie gaat en eventjes wilt ontspannen, dan lukt dat in één keer niet meer.
0: Of je wordt ziek de eerste dagen ziek van je vakantie. Hoor je ook heel veel, hè?
2: Ja, dat horen we ook veel. En dat is ook inderdaad iets van, op het moment dat je wilt liever niet ziek worden wanneer je in de stress zit, wanneer je paniek hebt, dan wil je gewoon, en dan ben je als het ware aan het overleven. En als je ziek wordt terwijl je aan het overleven bent, dat is gevaarlijk, want dan
0: wordt het nog erger.
2: Dan ziet eigenlijk heel je systeem als van, dan kan ik potentieel het loodje leggen. Net zoals vroeger als je kijkt naar, als jij achterna werd gezeten door een, laten we de wolf noemen, die hebben we nu tegenwoordig.
0: Lekker recent.
2: Dan wanneer je aan het rennen bent om in veiligheid te komen.
0: In Drenthe en zo.
2: Dan wil je niet even stilstaan bij hoe het met je gaat, zeg maar. Dan wil je eerst in veiligheid komen en dan pas ga je even naar van,
0: wow.
2: Ja, ja, en jouw baas of jouw e-mailbox, die gaat niet mee op vakantie. Dus op het moment dat het gevaar weg is op vakantie, dan kan in één keer je hele systeem zeggen, gaat eigenlijk het beveiligingssysteem gaat eventjes
0: volledig uit.
2: En dan komt in één keer alles over je heen. Dus dat is een heel goed voorbeeld van wanneer je te lang te veel gedaan hebt. En je
1: geen tijd hebt gehad om tussentijds te herstellen. Dat is in essentie wat er gebeurt.
2: Ja.
1: Dan zien we, dat zijn precies mensen die ook bij ons komen. Of die na een workshop ze denken van, dit
2: klinkt
1: ben ik.
2: Bekend.
0: Ja. Maar ik denk dat voor iedereen wel bekend.
3: Behandelen jullie ook mensen met, Parkinson of ALS of dat soort ziektes?
1: Zijn niet de dingen die we direct doen, nee.
3: Nee, want die hebben natuurlijk ook ademhalingsproblemen.
1: Zeker, ja. Dat zouden interessant. Misschien zijn er wel collega's die daar zich al op toe hebben gespitst. Ik heb nog nooit eerder met iemand gewerkt. Maar ik vind het altijd interessant om te kijken wat
0: je kan
1: wat
0: bieden
1: voor verbanden
0: dan,
1: te leggen zijn. Maar die zou ik nu niet zo 1, 2, 3 kunnen noemen.
2: Ja, maar soms is het ook
3: of mensen met longkanker, ik noem maar wat.
2: Ja.
1: Met kankerpatiënten heb ik heel veel gewerkt. Dus ook hier in de regio bij Huis aan het Water. Laatst nog een workshop gegeven aan een groep mensen die daar dus binnenwandelt. Ja. In het inloophuis. En voor die groep mensen zowel tijdens de ziekte als eventueel daarna is het super zinvol om met die adem aan de slag te gaan. Om dus te zorgen dat wanneer de ruimte er is om te herstellen, dat je dat ook kunt. Want als zo'n lijf, en zeker als je ziek bent, maar ook als je ziek bent geweest, dus ook de mensen die genezen zijn, tussen aanhalingstekens, je draagt heel veel onrust mee, omdat je bang bent dat het weer terugkomt. En dat die onrust, die gaat dus ook in de adem zitten. Die er dus voor zorgt dat je niet echt tot rust kunt komen. Wat eigenlijk wel nodig is, fysiek ook weer, om echt te herstellen van alles wat je zojuist hebt meegemaakt. En daarom is dus die component weer lichaam en geest. Je kunt heel snel gaan ademen omdat er fysiek iets niet klopt. Maar ook omdat je mentaal onder druk staat. Is het mega zinvol voor die doelgroep dus ook, om daarmee aan de slag te gaan. Dan hoeft het niet eens longkanker te zijn, maar gewoon,
0: de ziekte aan zich. Ja. Ja, kan ik me ook wel heel goed voorstellen dat het dan ook, het blijft natuurlijk altijd in je achterhoofd, vooral met een kanker bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: En dat het heel veel onrust ook meebrengt, onbewust, die je dan steeds bij je draagt.
1: Ik vind het heel mooi, die fysiologie en die neurologie en die psychologie, maar uiteindelijk is de adem de ingang tot bewustzijn, noemen wij het ook wel. En uiteindelijk komt het echt op neer dat ik echt bewust kan zijn van wat doet het leven nou met mij, en wat doen de dingen die voorbij komen, de mensen, de situaties, maar dus ook de onzekerheid die bij het ziek zijn komt kijken. Wat wil ik, wat moet er nou eigenlijk gevoeld worden? En daar is de adem dus een hele mooie tool voor. En als je kunt ontspannen, dat kun je leren beter te doen vanuit de adem, fysiologische veiligheid, dan wordt het hoofd ook rustiger. Dan kunnen we veel beter bij die onderliggende emotie komen. Maar in onveiligheid voelen we dus heel slecht. Als je een potje aan het knokken bent, dan stoot je misschien je teen. Maar die teen, die pijn, die voel je pas als dat potje voorbij is. En het is dus de kunst om in die, juist wanneer het heel hard stormt, en dat kan dus fysiek of mentaal zijn, ook ruimte te creëren om te kunnen voelen wat er dan ook voorbij komt. En daar is de adem een mega mooie tool voor, ja.
0: Maar ook moeilijk om het dan juist op dat moment te doen. Want je hebt al zoveel aan je hoofd. Ja, het is dat al is zo
1: precies
0: heftig,
1: waarom wij die...
0: Daar ga je er ook van weg, inderdaad.
1: Een dagelijks iets. Ja. Wij roepen altijd, dat tandenpoetsen. Dat is gewoon iets wat we met z'n allen accepteren. Dat doen we. Ik vraag heel vaak, wie poetst er wel zijn tanden? En dan wordt er altijd gelachen. Want tuurlijk doe ik dat.
0: Ja.
1: Maar zo moet je ernaar, of zouden wij willen dat je ernaar gaat kijken.
2: En er is natuurlijk een hele hoop geschreven over het stellen van, of in ieder geval het aanbrengen van nieuwe routines in je dag. En een van de dingen die daarin heel goed werkt is het plak het vast aan iets wat je sowieso toch al doet.
0: Dus dat tandenpoetsen.
2: Ja, want er zijn al heel veel kleine ritueeltjes die je hoogstwaarschijnlijk elke dag wel even doet. In plaats van dat je zegt van ik moet allemaal nieuwe dingen gaan implementeren. Kijk of je het gewoon, je kan zo klein beginnen als even 2 minuten bewust zijn. Zelfs 1 inademing. Op het moment dat je thuis komt na een lange dag. En wanneer je die klink vastpakt en je ademt een keer diep in en uit. En je beseft echt even helemaal van nu ben ik weer thuis. En ik ga even lekker naar mijn gezin naar binnen. En dan ben je tenminste even aanwezig.
0: Ja.
2: Kan je wat meer daar ook daadwerkelijk aanwezig zijn in het moment. In plaats van dat je met je hoofd nog doorratelt en misschien al met de volgende dag bezig bent.
0: Ja.
2: Dus ja, dat...
1: Ja, gewoon dagelijks oefenen.
2: Ja.
1: Ook als het niet nodig is. En vaak gaan we pas met de adem aan de slag. Wanneer ik heel gestrest ben, dan probeer je te ontspannen. Maar dan lukt het uiteraard niet. Want als je iets niet oefent, rustig in ontspannen sfeer, dan gaat het niet lukken met wedstrijdspanning, om het zo maar te zeggen. Daarom trainen al die voetballers in het stadion waar we hier nu zijn heel veel, om te zorgen dat als de druk erop komt staan, ze die bal nog steeds tussen de palen kunnen

0: knoop in je maag, ja, of brok in je keel. Dat zijn allemaal van die signalen die het lichaam heel erg geeft. Waar je dan eens gewoon even bij kan blijven terwijl je rustig blijft ademen. Dus in plaats van wanneer dat gebeurt in een automatisch patroon te schieten. Gewoon eens de reactie te kunnen blijven kiezen. In plaats van dat je misschien iets doet waar dat je dan later op terugkijkt en denkt van...
1: Was niet zo handig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus dat kan je oefenen.
1: En zijn dat dan de oefeningen die we net bijvoorbeeld gedaan hebben? Zo'n soort oefening is dan iets wat je, doet?
0: Daar ademen we iets veel, namelijk dubbel in en dubbel uit. Hmm. Dat kan wel even helpen om even iets meer met je lichaam te connecten. Wat je doet is je ademt in door je neus, een beetje in door je mond. Zucht je uit en dan blaas je uit. Dus die lange uitblaas die activeert nog wel ietsje meer je middenrif. En door je middenrif loopt ook een zenuw die heet de nervus vagus. En de nervus vagus zorgt voor onder andere de verbinding tussen lichaam en geest. Dat je iets meer in het lichaam kan waarnemen. Als je dat dan daar ook nog een adempauze aan toevoegt. Dus even niet hoeft te ademen. Dan kan je echt eventjes, ik weet niet hoe jullie dat net ervaren. Maar je doet even helemaal niets. Ja. En dat neem je wel even waar. Dat is niet de oefening die ik direct zou aanraden als iemand wilt oefenen met bijvoorbeeld wat lastigere situaties voor de geest halen.
2: Ja, maar nu had je het over dubbel in, dubbel uit.
0: Ja, dus we deden neus in, mond in, mond uit en blaas uit.
2: Eerst met je neus, dan met je mond.
0: Ja, maar daar kun je mee spelen. Daar is het niet per se goed of fout in.
3: Er zijn zoveel manieren van ademen. Technieken, uiteindelijk is het in en uit. Maar je kunt in meerdere stapjes doen. Je kunt pauzeren op volle long, half lege long, lege long. Je kunt extra ver uitblazen. Maar onderliggend hebben we bepaalde principes die elkaar overliggen.
4: Staat het allemaal op jullie site?
1: Dat leer je in de workshop.
3: Je kunt ons wel volgen op de kanalen. En daar delen we van alles en nog wat aan informatie dingetjes op. En op de website staan uiteraard ook dingetjes. Maar uiteindelijk willen we onszelf activeren. Nou, dat ken je dus. Ja. Dan wil je wat actiever, wat krachtiger gaan ademen door de mond. En wil je jezelf wat kalmeren, dan wil je met name wat rustiger uitademen. Het liefst door de neus ademen, wat dieper het lijf in ademen. En dat is een beetje onderliggend wat er gebeurt. En waar je pauzes legt, heeft ook bijvoorbeeld invloed. Pauzeer ik op een lege long, dan zal ik iets eerder geactiveerd raken dan wanneer ik dat op een volle long doe. Ja. En zo zijn die principes. Kun je je eigen oefeningen gaan maken als je de principes een beetje begrijpt. Maar het gaat uiteindelijk ook om, wat doet een oefening met jou? Dus wij denken het liefst niet in oefeningen. Want de ene oefening met hetzelfde ritme wat jij fantastisch ontspannend vindt, kan voor de buurvrouw of buurman... Ja. Juist stress opwekkend werken, omdat je gewoon anders in de wedstrijd zit. Dus jouw voorwaarden op het gebied van adem. En dat is helaas waar nog in de adem wel veel. Er wordt veel aan oefeningetjes gedacht. Dus doe maar een 4, 7, 8 voor het slapen. Maar we weten ook allemaal dat als je allergisch bent voor pinda's, dan moet je geen pinda's eten, zeg maar. Ja. Dus we hebben niet een universeel dieet wat voor iedereen het beste werkt. En dat is hier ook weer hetzelfde. We hebben allemaal een ander lijf. En er zijn wel dingetjes en er zijn wel grofweg kaders waarbinnen het werkt. Maar je wil gaan zoeken wat er voor jou werkt. En daar is dus wat werk door jou te doen. En dat kunnen wij niet voor jou doen.
1: En dan wordt het echt iets persoonlijks.
3: Exact.
1: Ook.
3: Ja.

zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten. En als een vogel vliegen wil,

0: Heren, jullie werken niet alleen met de ademsessies. Jullie hebben ook een ijsbad.
1: Oh.
0: En een sauna, toch?
1: Ja.
0: Vertel, want daar ga ik op aan, zeg maar. Ja, als we het over ontspannen hebben. Ja.
2: Heb je wel eens in een ijsbad gezeten?
0: Ja, één keer. Dat vond ik wel een beetje heftig. Maar sauna is natuurlijk wel gewoon lekker relaxed.
2: Vind je de sauna zelf relaxed of het moment dat je uit de sauna komt, zeg maar?
0: Het moment in de sauna en als het dan helemaal stil is.
2: Ja.
0: En gewoon die warmte en gewoon lekker.
2: Maar als die nou echt heel heet is, zeg
0: maar. Nee, daar krijg ik het benauwd. Dan ga ik sneller ademen en dan wil ik eruit.
2: Precies. Uiteindelijk is die sauna natuurlijk ook gewoon stress voor je lichaam. Het is super heet en zo'n ijsbad is dan weer super koud. Het is ook contrasttherapie, dus die twee met elkaar afwisselen. Wij zetten het ook wel eens in het begin meer. Toen was het nog heel hip. Hip and happening om het ijsbad in
0: Wim,
2: te... Ja, dat heeft hij goed gedaan. Mensen in ieder geval bewuster gemaakt van de kracht van adem. Maar voor mensen die al heel erg... Zo kijken wij naar al best wel wat stress onder de leden hebben. Om dan ook nog eens...
0: in zo'n ijsbad te gooien, ja, het kan, is misschien een
2: beetje te veel zijn. Ja, of ja, ook in de sauna. Soms kan je echt wel eventjes een dagje eraf liggen als je iets te lang erin blijft zitten. Ja. Of de temperatuur te heet is. Dus het is een hele mooie tool. Wel om acute stress te ervaren. Dus heel veel mensen leven in een meer sluimerende chronische stress. Daarom gaan mensen die vaak veel aan hun hoofd hebben gestrest zijn, plannen ze een dagje wellness.
0: Ja.
2: En op het moment dat je die sauna instapt, begin je te zweten en je voelt je lichaam ook. Dus het is al wel een mooi moment om iets meer met het lichaam te verbinden. Maar eigenlijk begint de ontspanning pas wanneer de sauna weer uitstapt en de stress, de warmte weg is. Dan voelt het lichaam, het is weer veilig en nu kan ik gaan ontspannen.
0: Ja.
2: Eigenlijk het vakantieverhaal waar we net een beetje om hadden, maar dan in een andere vorm. Dus een sauna werkt heel goed omdat het een heel duidelijk begin
0: acute
2: heeft
0: stress,
2: en een heel duidelijk eind heeft. En hoe wij het ijsbad vaak inzetten is, we hadden het net al eventjes over je reactie kiezen of in een reactief patroon schieten. En dat is iets wat je heel mooi kan trainen, bijvoorbeeld in een ijsbad. Ja, erbij blijven, dus aanwezig blijven in je lichaam. Voelen dat het super koud is. Voelen dat je misschien zo wilt gaan ademen, maar er heel erg voor kiezen om te vertragen, om te voelen je adem steeds meer te verzachten, zodat ook het lichaam verzacht. Dus vaak zit je al echt in de vecht-vluchtstand, de schouders gaan omhoog.
0: Ik wil dit niet.
2: En dat wil je proberen te ontspannen. En dat is een mooie training om ook eens in je kracht te komen staan en te voelen van, ik kan veel meer fysiek dan dat ik denk. Dus het is best wel bekrachtigend. Het is een mooie manier om... wij gebruiken hem meestal dan meer als een mentale boost. Dan dat wij zeggen van ga het structureel doen. Dan zou je ook veel beter in wat minder koud water kunnen gaan zitten en dan wat langer in blijven zitten. Dus even ter referentie bij de sauna's bijvoorbeeld een dompelbad rond de 12 graden. En als je echt een goed ijsbad pakt, dan ligt het ongeveer rond de 3 graden, zeg maar. Dus het is echt een enorme klap voor je systeem. Maar je kunt er dus wel heel mooi in trainen dat je van...
0: Zitten jullie inmiddels wel relaxed in een ijsbad?
2: Ja, het went nooit. Er zijn ook periodes dat je denkt van, nou, laat me lekker zitten. Ik heb er geen zin in. Maar je weet dat je het kan. Dat je in staat bent om jezelf te kalmeren. Maar het pakt je elke keer wel eventjes. Ja hoor. Zeker.
0: Niks voor jou zeker, Frans? Nee, je houdt niet van kou.
2: Jullie zijn welkom om een keertje bij ons...
0: In het ijsbad te stappen.
2: Sauna, ijsbad. Kou. Ja. Dat is een beetje hoe we het gebruiken.
0: Ja, dus dat zijn tools die jullie inzetten.
3: Ja, je kunt hem een beetje dus ook zien. Het is gewoon een bak vol met stress. Of nou koud of hitte is. En zeker in het ijsbad kun je best wel mooi zien hoe mensen van nature reageren
0: op stress.
3: De ongemakken, de stressoren in het leven. Of ze er het liefst meteen uitvliegen en wegrennen. Of zich onwijs tegen verzetten. En dus in dat vechtmodus
0: komen.
3: Of zich gewoon compleet ervan afsluiten. Dus die kunnen er wel in zitten, maar niet in contact met zichzelf. Dus die dissociëren, zoals ze dat dan heten. En het is best wel interessant om daar dus eens bewust mee bezig te zijn als je op die manier dat ijsbad ingaat. In plaats van gewoon...
0: Erin stappen en kijken wat er gebeurt. Ja,
3: precies.
0: Dus voor jullie is het ook een observatie, zeg maar, meteen. Van wat doet deze persoon?
2: Om iemand over zichzelf wat te leren. Het is niet per se goed of fout als je 10 seconden eruit stapt, Het is niet fout. Als je er 5 minuten in kan blijven zitten, is niet per se goed. Het is kijken van wat gebeurt er en hoe ga ik daarmee om. Dat is een hele mooie les voor iemand.
3: En zo doe je allemaal observaties. En in de adem gebeurt er precies hetzelfde. Als we met mensen een beetje gaan ademen en je ziet ze als ze... We vragen mensen wel eens om even hun ogen dicht te doen. En er zijn regelmatig die het gewoon te spannend vinden om hun ogen dicht te doen. Dus die gaan meteen naar het plafond kijken of om zich heen kijken.
0: Gluren.
3: Maar dat is dus ook weer zo'n teken dat je te oncomfortabel bent om eens contact te maken met hetgene wat er in je speelt. Dus je bent liever, ga je weer de buitenwereld opzoeken om niet met jezelf geconfronteerd te hoeven worden. Dus in die sessies zijn er zoveel aanknopingspunten waar je iets leert over de persoon die je voor je hebt zitten.
0: En hoeveel sessies doe je dan gemiddeld met mensen? Want dat is, ik kan me voorstellen dat dit is niet in één workshopmiddag is dit gedaan, toch? Dit zijn meerdere sessies waarin je dan met mensen aan de slag gaat. Ja.
2: Nou ja, wij, onze soort van signature workshop, dat is dan een hele dag. Dus we beginnen om 10 uur 's ochtends. Dan doen we even lekker een kopje thee of koffie waar mensen zin in hebben. En dan doorlopen we wat theorie, een hele hoop oefeningen. Dan gaan we een wat mooiere ervaring beleven. Dus een wat langere ademsessie. En dan, voor wie wil, kan je het ijsbad in na de workshop. Dus dat is, daar hoef je niet per se meerdere weken op voor te bereiden. Maar als je over het algemeen kijkt, de 1-op-1 trajecten die wij doen met mensen, daar doorlopen we ongeveer 1 week of 8 met mensen. Maar dat zijn mensen die dus al wat langere worstelen klachten. Met bepaalde klachten, problemen. En ja, in die periode heb je wel voldoende tijd en aandacht voor iemand om ervoor te zorgen dat misschien die automatische patronen weer wat...
0: En dat is dan een wekelijks moment? Of zijn het al meerdere momenten in de week?
3: Wekelijks vaak. Of dat je hem iets langer uitspreert. Maar standaard is 8 weken. Minimaal 1 keer per week. En als iemand behoefte heeft, laat mij dit maar wat langer doen. Dan wordt het traject wat langer. Als in, dan komen de sessies wat verder uit elkaar te liggen. Dus dat is altijd een beetje passen en meten. Maar we willen 8 sessies met iemand hebben om echt verandering te kunnen... het teweeg te kunnen brengen. En daarna, aan het eind van die 8 weken... want het is soms niet genoeg. En dan is het aan de persoon of die verder wil in welke vorm dan ook. Maar bij de mensen, heel veel mensen... kunnen we in die 8 weken een heel mooi traject neerzetten... waar ze de rest van hun leven zelfstandig mee door kunnen.
0: En dan krijg je ook het nodige huiswerk, denk ik, toch?
3: Je moet wel wat doen, ja, zeker.
2: Ja, helaas. Het is niet inderdaad van ik ga 1 keer per week even een half uurtje liggen of luisteren en even wat oefeningen doen. Nee, het
3: echte gros
2: van het werk wordt gedaan door jezelf.
3: Zonder ons.
2: Elke dag.
0: Elke dag oefeningen doen.
3: Ja, we vragen wel een dagelijkse investering van de mensen waar we mee werken. Als in dat je aan de slag gaat met hetgeen.
0: Met dat olifantenpadje maken eigenlijk.
2: Ja, en als dat dus... daarin dus ook weer niet per se een goed of fout. Als jij dus merkt van ik kom er niet aan toe, dan kan het misschien een probleem zijn met de manier hoe je je agenda indeelt, hoe je plant. Maar het kan ook zijn dat je jezelf constant aan het saboteren bent van ik wil...
0: Maar er is toch altijd wel een momentje net voordat je gaat slapen.
3: Precies, maar dan krijg je dus coaching dat je met mensen gaat kijken.
2: Ja, dus je kan wel op een gegeven moment wanneer iemand wel de beste bedoelingen heeft. Heel veel mensen willen graag veranderen, maar op een onbewust niveau ben je jezelf misschien aan het saboteren om dat toch niet te gaan doen. En ook met de adem kun je dus die wat diepere lagen van iemands onbewuste patronen kun je ook wat meer aan het licht brengen. En daar kun je ze ook weer mee helpen. En zo is de adem eigenlijk altijd de ingang. Maar kijk je gewoon waar de persoon nodig heeft. En in principe, iedereen heeft zijn eigen verhaal. En wij kijken gewoon van wat heeft dat verhaal, jouw verhaal. Met de manier gedaan hoe je nu in het leven staat. En daarbij kijken we naar de fysiologie, de psychologie. En helpen we mensen op zo goed mogelijke manier om er wat meer plezier in het leven te krijgen. Want lekker ademen voor een goed leven, dat is een beetje ons motto.
0: Maar komen daar dan ook wel eens verrassende dingen uit? Ik kan me voorstellen dat in die 8 weken je komt dan met een probleem, zeg maar aan het begin. Maar misschien komt er aan het einde van al die sessies... door al die begeleiding juist iets heel een heel ander probleem zeg maar uit daarvoor wat het onderliggende probleem was.
3: Ja, regelmatig. Ja. Zeer vaak zelfs, ja. En dat is alleen maar, leuk. En soms...
2: meestal is het niet inderdaad het werk, maar waarom werk je eigenlijk zo hard? Wil je jezelf bewijzen? Voor wie? Weet je, er zit altijd wel een laagje onder, maar ik denk niet dat je bent geen slapende honden aan het wakker maken. Je gaat gewoon naar de kern van het probleem. En het liefst zo snel mogelijk. Dus soms moet je daar ook, moet je best wel iemand gewoon even de feiten presenteren. Als je iemand telkens een bepaalde woordkeuzes hoort maken of iemand constant zichzelf op een bepaalde manier tegenspreekt. Het moeilijk vindt om consistent bijvoorbeeld de oefeningen te doen, dan ga je met iemand daarover in gesprek. Hoe komt dat nou? En dan kom je vaak op iets anders uit. Ja. Maar dat is juist de uitdaging, denk ik. En ook het mooie als een coach om iemand daar aan de hand mee te nemen. En om constant ook bepaalde modaliteiten of oefeningen aan te kunnen bieden, waardoor het voor iedereen een succesvol project kan worden. Dus bij de ene zijn het zulke stapjes. En bij sommige mensen die juist heel hard van stapel lopen, moet je ze juist afremmen. Want dat is de fout die ze altijd een soort van maken. En dan gaat het 2-3 weken goed. En zul je merken als ze daarna, terwijl ze de beste bedoelingen hebben. Maar als dat voor jou een patroon is van altijd maar, let's go.
0: We gaan ervoor.
2: Ja, dan dat is wat je in die modus houdt.
0: Ja, dus weer niet goed.
2: Ja. Ja, weer. Ja. Dus dat is heel interessant om gewoon lekker mee te puzzelen. Alle puzzelstukjes mooi
0: in elkaar vallen. Ja.

0: Ja, echt alle problemen die worden nu aan de jongens voorgelegd.
1: Even snel,
0: want wij vroegen ons af, doen jullie ook iets met kinderen?
2: Ja, we hebben allebei kinderen, dus we oefenen wel om, Ruben zei het net al heel mooi, co-regulatie. Die kleine zijn nog niet zo heel goed in staat om zichzelf te kunnen reguleren. Dus daar heb je ook iets als, hoe heet het ook alweer? Die
0: maar baby's hebben toch heel goed, juist een hele goede buikademhaling al? Van
3: ze ademen wel lekker. Ja, ja, precies. Alleen, wij leren allemaal op basis van eerder meegemaakte ervaringen. En zij beginnen nog echt leeg. En zij kennen hun eigen lichamelijke signalen kennen ze nog niet. Nee. Dus honger is gewoon op het begin een nieuw signaal. Ja. Daar raken ze van in paniek.
0: Huilen, ja.
1: Ja, dat merk je snel.
3: En wie hebben ze nodig? Mama of eventueel een andere fles?
0: Ja.
3: Sorry, mama.
0: Zo hard,
3: dat wilde ik niet. Maar eventueel iemand anders met een fles. Maar om dat signaal weg te nemen. Ik bedoel het niet zo.
0: Nee,
3: daar.
0: Ik weet het.
3: maar dat is hetgene wat er gebeurt. En langzaam maar zeker leer je dus ook jezelf reguleren als je opgroeit. Maar in die eerste 2 jaar...
0: Dan word je gewoon heel driftig.
3: Heel erg ongereguleerd. Heb je dus nog heel vaak een extern iets of iemand nodig om je tot rust te brengen. En zeker in die periode... Is een niet gereguleerde ouder, zal dus waarschijnlijk ook niet gereguleerde kinderen hebben.
0: Ja, dus als jij stress hebt, dan zijn je kinderen.
3: Dan gaan je kinderen gaan dus meedoen. Ja. Dat herkennen we allemaal wel.
0: Als je ergens naartoe moet en je moet snel en dan schiet je op.
2: Dan gaan ze nog langzamer.
3: En om dan naar die kinderen toe te bewegen. Toen mijn vrouw heeft 1,5 jaar borstvoeding gegeven. Dus de eerste keer dat ik mijn dochter een beetje zo 's avonds naar bed ging brengen met het flesje, was 1,5. Maar dan deed ik mijn ademhalingsoefening tijdens de fles. Want dan was het begin van mijn avond. Want daarna was ik vrij.
0: Ja.
3: en werd ik zelf even heel relaxed. Maar sowieso dat zij tijdens die fles ook in slaap viel. Ja. Omdat ik ook heel rustig werd. Dus dat zijn allemaal, allemaal van die dingen. Hoe je het kunt inzetten. En je begon net
2: heel
3: weinig van 3.
2: Dus ze luisteren ook heel erg naar je als
0: naar je hart.
1: Dat is ook allemaal
2: goed. Je hoort je hartslag. Dus als je langzamer gaat ademen, gaat je hartslag wat naar beneden toe. Dus dat zijn allemaal dingen waardoor kinderen dus mee kunnen gaan in jouw ontspanning. En denk een essentieel onderdeel van elke pasgeboren kind. Maar ook de rest van het leven is dat je ze meegeeft hoe ze kunnen, leren omgaan met
0: stress.
2: Ja, stress of moeilijke emoties. Dus, en wanneer je merkt dat een kind echt zo'n soort woedeaanval heeft, in plaats van dan daar boos op te worden, weet je wel, eerst even herkennen en dan vervolgens misschien zeggen, kijk me eens aan. Zucht eens even goed uit. En op die manier kun je wel ervoor zorgen dat er weer wat kalmte ontstaat. Dus dat zijn hele mooie dingen. En daar heb je hele leuke oefeningen voor. En daar zijn ook wel wat boekjes en e-boekjes over geschreven. Maar we hadden er net al eventjes eentje van. Elk kind kent dat wel. Dat als je een paardenbloem ziet staan. Dat je eerst even een soort van. Oh, paardenbloem. En dan ga je hem wegblazen. Dus een mooie soort metafoor is van. Oké, ruik maar eens aan de bloem. En dan ga je die bloem zo ver mogelijk proberen weg te blazen. Dus ben je uitademen heel erg aan het verlengen. En dat is kalmerend. Dus dat zijn van die leuke kleine spelletjes die je kan doen. En bijvoorbeeld ook in het onderwijs. Mijn zusje werkt in het onderwijs.
0: woont bijna op school. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Zo voelt het wel.
2: Ja, dan wanneer je gespannen wordt, omdat er een rekentoetsje wordt gepresenteerd, krijg je wat warmer. Gaat je hart wat harder kloppen. Dus als je laat ervaren dat doordat je adem versnelt ook, je het wat warmer krijgt en je hart gaat kloppen, dan 1+1, rekensommetje, is dan 2. Van als we dus onze adem wat gaan vertragen, dan hebben we het tegenovergestelde effect. Kunnen we wat kalmer worden en dan vertraagt die hartslag wat. En is het brein wat beter doorbloed, dus zijn we ook in staat om dat testje of dat toetsje wat beter af te leggen. Dus je ziet al best wel dat daar in het onderwijs veel steeds meer
0: Aandacht voor is.
3: En dat is, denk zijn nog wel allemaal individuen die er zich voor inzetten. En het zou mooi zijn als dat breder gedragen gewoon standaard aanbod zou worden. Dus dat zou natuurlijk wel heel mooi zijn. En daar zijn een hele hoop mensen mee bezig. Ja. Heel veel losse individuen die zorgen dat Het bewustzijn dus omtrent
0: die
3: dingen.
0: Ja, meditatie wordt wel, tenminste bij mij, zo'n op de basisschool doen ze ook wel eens meditatie of een yoga oefeningetje of zo.
3: Dus. Ja, het gaat, ze zijn met mooie dingen bezig.
0: Deden wij vroeger niet.
3: Hoor. Nee, zeker niet. Maar tegelijkertijd is de CITO-score begint nu in groep 1 ongeveer al om je oren te vliegen. Dus het is...
0: Ze moeten heel veel.
3: Exact.
2: Ja. Terwijl kinderen moeten eigenlijk niet zo heel veel, toch?
0: Nee, tenminste, gewoon lekker spelen en je huis slopen. Ja. In de microfoon, Klaas.
1: Oh, sorry. Over Joey Veerman, die zit nu in Duitsland. Maar daar zitten de kinderen in de opvang tot een zesde. Dan gaan ze pas naar school.
2: Ja.
1: Dus daar doen ze het spelenderwijs tot een zesde. Maken ze zoveel mogelijk spelenderwijs. Leren ze lezen en rekenen. Gaan ze pas naar school als ze zes zijn.
3: Ja. Ja, we hebben natuurlijk hier ook wel groep 1 en 2 waar je officieel nog niet leert. Ja. Dus waar het nog wel spelenderwijs onderwijs is of zo.
0: Maar ze leren al zoveel.
1: Ja, terwijl in België moeten ze met de derde al naar school.
3: Dus ja, nou, dat is ook nog weer... Ook daar... mijn moeder is toevallig Vlaams. Dus het ouderwets Vlaams onderwijs is... zat er strakker op. Dat is tegenwoordig denk ik ook wel iets anders.
1: Okay.
3: Maar die leeftijden zeggen me niet superveel, maar vooral wat er gedaan wordt rond die leeftijd in de klas. Inderdaad, dat is denk ik heel belangrijk.
0: Hey, want we zijn bijna aan het einde alweer van deze uitzending. Als mensen nou geïnteresseerd zijn na het horen van deze uitzending, hoe komen ze bij jullie terecht?
3: Kun je Rens WhatsAppen?
0: Ja,
2: 06. Kan op meerdere manieren, maar een kijkje nemen even op onze website, lekkeradem.nl. En daar kun je ook inderdaad een berichtje sturen. Je mag ook gewoon ons mailen. Rens, apenstaartje, lekkerademen.nl. En voor Ruben. Ruben, lekkerademen.nl.
0: Of en info ze sturen heel, veel, heel snel reageren ze ook.
2: Ja,
3: sowieso.
0: Ja.
2: en verder, je kan ook natuurlijk als je in de buurt bent op Prins Eiland even langs hoppen. Als je denkt van ik ben in de stad. En dat is denk ik het makkelijkste.
0: En jullie hebben ook een digitale ademruimte, toch?
2: Ja, je kan je inderdaad een soort van aanmelden voor de club. En dan krijg je een aantal mailtjes met wat oefeningen. En daar vertellen we wat tips. En waar onze kijk op dus de 10 geboden van hoe wij ademhalen zien. En waarom het is iets moois is om actief mee aan de gang te gaan. En op Instagram natuurlijk ook. Dat is tegenwoordig
3: de
2: ook
3: sociale
0: kanalen. Zo heeft de socials.
2: Ja, de socials. Ja, dat is ook
3: zijn
2: lekker
3: ook te vinden.
2: Lekker laagstreepje ademen.
0: Oké, nou heren, dank jullie wel voor jullie komst. Helemaal vanuit verre Blaricum en Amsterdam.
2: Ja.
0: En
2: dank je wel voor de uitnodiging.
0: Nou, ja, graag gedaan.
2: Ja, heel leuk.
0: We hebben het niet over die neusstickers gehad.
3: Nou ja, dat maakt niet uit.
0: Dan moet hij gewoon de volgende keer weer terugkomen.
2: Want ja,
3: niet voor iedereen relevant.
2: Nodig ons dan uit wanneer de...
0: Als het kermis is.
2: Net te laat.
0: Ja, dan zit de klaphek dicht.
2: Oh.
0: Tot volgende week.
2: Houdoe.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
2: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
3: Ah! Oeh jeetje, Mari, wat is er nou weer los?
2: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.
5: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
6: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
7: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
8: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Morgen is het ook droog en af en toe zon en wolken, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT-ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle dagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
5: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
4: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
5: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
6: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
7: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
8: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Zo, luisteraars, hartelijk welkom hier bij Muziek van de Straat op deze 20 september, het jaar 2026. Onze tweede uitzending alweer, zeg.
1: Ja, dat gaat altijd hard.
0: Ja, precies.
1: Ik bedoel, zo vertel je nog van, we zijn net terug van vakantie en zo ben je alweer aan je tweede uitzending.
0: De tweede uitzending, inderdaad, ja. Hey, goed, welkom luisteraars. Wat gaan we doen? We hebben zometeen de muziekagenda nog.
1: Ja, en ze blijven nog wat klein hoor, die muziekagenda's.
0: Is dat zo?
1: Je kan echt merken dat alles nog aan het opstarten is. Maar dat gaat helemaal goed komen.
0: Okay.
1: Want ik heb al een beetje vooruitgekeken naar wat er allemaal komen gaat. Ja. Het wordt weer een fantastisch muzikaal jaar.
0: Okay, en is Peter weer verrassend of niet?
1: Nou, ik vond het wel.
0: Vond het wel?
1: Ja, want ik had eigenlijk verwacht, Prinsjesdag is net geweest. Het wordt politiek.
0: Ja, daar denk je van, okay, dat gaat hij doen zeker.
1: Maar nee, dat is het dus niet geworden. Hij gaat het hebben over zijn oren.
0: Over zijn oren?
1: Ja.
0: Okay, nou, ik ben benieuwd. Wordt hij doof of zo?
1: Het schijnt dat Anja af en toe, zijn vrouw dan, af en toe aan het stampen is op de bovenvloer als de tv wat te hard staat. Dus...
0: Ah, okay, dat is wel herkenbaar. goed, maar ook de Love Lievelingen niet te vergeten.
1: En dat is dit keer een halve lokale.
0: Een halve lokale?
1: Een halve lokale, maar wel een hele leuke halve lokale.
0: Okay, nou goed, ik zie het hier weer op onze tafel hier, onze theezakje.
1: Ja, en dit keer heb ik hem. Maar ik merk wel, ik merk wel dat jij een stuk minder nieuwsgierig bent dan ik. Ja, laat mijn theekopje gewoon met rust.
0: Ja, ik denk dat, laat me maar verrassen, laat het zomaar zeggen, toch?
1: Ja, nou ja, ik weet het zelf ook nog niet, want ik heb echt nog niet gekeken. Waar ik wel naar gekeken heb natuurlijk, dat is de muziek die we deze uitzending gaan draaien. En we beginnen zoals u gewend bent in de jaren 70. Hier is Supertramp met Give a Little Bit.
2: Give

0: Ja, dat was Alessi en Olori. Uit 1977 was dit. Goed, we gaan over naar Monique, want de muziekagenda.
1: Ja, het is weer tijd voor de jaarlijkse presentatie van de drumleerlingen van de PX Muziekfabriek. Onder leiding van de docenten Tom en Roemers laten de leerlingen zien wat ze allemaal geleerd hebben het afgelopen jaar. En krijgen ze de kans te shinen op het podium. En dat doen zij op vrijdag 25 september aanstaande om 7 uur 's avonds in de PX. En de toegang is gratis. En dan hebben we ook nog wat optredens in de harmonie. Dit keer een dubbel optreden van Vuurpaard en Dub Supplies. Vuurpaard is een driekoppige improvisatieband uit Amsterdam met hun wortels in de lokale punk- en reggae-scene. Ze spelen een erg energiek, dansbaar en vrij uniek geluid dat ze zelf omschrijven als aangedreven door reggae, rock en rhythm. En dan Dub Supplies, die komen ook uit Amsterdam. En het is een muzikaal collectief bestaande uit ex-leden van onder andere Clawboys Claw, Jaya the Cat en Geishas of Doom. En zij brengen vooral muziek uit de gouden tijd van de dub reggae. Beide groepen treden zondag 27 september op om 4 uur 's middags in de harmonie. En ook hier is de toegang geheel gratis. Nou, wij gaan niet dubben, maar wij doen het met heerlijke reggae pop. Hier is Aswad met Don't Turn Around.

0: Jason Donovan was dit. En Too Many Broken Hearts uit 1989.
1: Ja, dat is nooit goed, hè, gebroken hart.
0: Nee, zeker niet. Nee, dat kan je liever niet hebben.
1: Een gebroken funderingsbedrijf, dat is ook niet goed. En daar is toch wel een beetje sprake van. Want een funderingsbedrijf uit Oosthuizen, die krijgt een boete van 100.000 euro in zaken een dodelijk ongeluk. Ik heb het over vrome funderingstechniek. Want het bedrijf uit Oosthuizen heeft volgens de rechter schuld aan een ongeluk waarbij een 33-jarige man om het leven kwam. Het betreffende ongeluk vond plaats in februari 2024. En het funderingsbedrijf voerde toen werkzaamheden uit in de Waalhaven van Rotterdam. En tijdens deze werkzaamheden viel er een hijstelling om nadat een werknemer de betonslang loskoppelde van de boormotor. Nou, die man maakte vervolgens een val van zo'n 30 meter hoogte en overleed. De rechtbank oordeelde dat het funderingsbedrijf niet voldaan had aan het aanleveren van gerichte werkinstructies en te weinig toezicht op het correct gebruik maken van de machine. Daarnaast zouden ook de risico's die het werk met zich meebrengt onvoldoende duidelijk gemaakt zijn aan de werknemers. Het Openbaar Ministerie had in eerste instantie een boete van 150.000 euro geëist, maar de rechter vond 100.000 euro genoeg, waarvan 30.000 euro voorwaardelijk. En het is overigens nog niet bekend of het funderingsbedrijf in hoger beroep zal gaan. Want die beweren dus dat ze wel degelijk goede instructies hebben afgeleverd. Er loopt overigens ook nog een soortgelijke zaak tegen het funderingsbedrijf bij de Hoge Raad. Want in 2019 vond er ook een fataal ongeluk plaats. Dat was toen in Loodsdrecht. En ook toen ging het op grote hoogte mis bij het aan- en afkoppelen van de betonslang. Nou ja, we houden u op de hoogte als er verdere ontwikkelingen zijn. Maar ja, of het bedrijf nou wel of geen boete krijgt, wel of niet in hoger beroep gaat. We hebben het hier wel over mensenlevens. En het is sowieso te betreuren dat er gewoon twee personen zijn overleden. Wie daar nou wel of geen schuld aan heeft.

0: trein volgens Danny Vera met Hold On To Let Go. En Ben Saunders, When A Man Loves A Woman. En dat is natuurlijk ook heel triest.
1: Ja, ik schrok daar, weer,
0: ja, ik schrok daar best wel van. Dat er ineens een berichtje in mijn inbox kwam met... er is een lichaam gevonden en het is waarschijnlijk Ben Saunders.
1: Ja, precies.
0: Dus ook nog heel jong, 43.
1: Ja, is het nou al duidelijk eigenlijk, of niet, wat er is gebeurd?
0: Nee, er is nog niks naar buiten gebracht. Nee. En de familie die heeft ook verzocht om gewoon wat rust. Want het is natuurlijk voor de familie een behoorlijke klap. Hij heeft ook nog twee jonge kinderen.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dus het is gewoon heel triest als zo iemand zo jong heen gaat. Maar ja, de show must go on. En wij moeten door met het weer.
1: Ja, dat klopt. In de rest van het land breekt de zon door. En het is op de lokale bui na droog. In de middag trekt er een neerslag zuidoostwaarts. En wordt het ook in Limburg op een gegeven moment droog. Er zijn zonnige perioden. Er staan bewolken en trekt er wat sluierbewolking over het land. Bij een matig aan de kust vrij krachtig westenwind wordt het zo'n 17 tot 19 graden. Nou, dat is best wel lekker. Ik vind het wel lekker.
0: Als het gewoon droog blijft, dan ben ik al tevreden.
1: Zo is het. We hebben wel verkeer.
0: Ja, en we beginnen even in ons eigen dorp, Wadder. Want tot en met donderdag 24 september vinden er asfalteringswerkzaamheden plaats aan de Klemweg. En tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor al het verkeer. En dan tot slot over naar Wollendam. Want op vrijdag 25 september is de Katammerstraat tussen 7 uur 's ochtends en 5 uur 's middags afgesloten voor al het verkeer. Dit in verband met het vervangen van kabels ter hoogte van huis nummer 108.

0: Ja, dat was Mart Hoogkamer en in Spanje. En daarvoor hoor je René Schuurmans en Perfecto. En dat is ook weer een nieuwe single.
1: Ja, en buiten dat we die dat nummer van Mart Hoogkamer speciaal draaiden voor Stefan uit Velsenbroek, mm-hmm, is er nog wat anders mee aan de hand. Want ja, als je van onze generatie bent, dan weten we natuurlijk allemaal dat het nummer eigenlijk van Bassie en Adriaan is.
0: Ja.
1: En Bassie en Adriaan hebben ja zoveel jeugdserie afleveringen gemaakt en films en shows en noem het maar op. En daar hadden ze allemaal hele leuke liedjes eigenlijk best wel in. En ook leerzame liedjes.
0: Ja, wij zingen ze nog zelfs nog mee.
1: Wij zingen ze zelfs nog mee.
0: Dat hoor ik, ja.
1: En wat wil nou? De bekendste liedjes uit al die tv-programma's van Bassie en Adriaan worden op 23 april 2027 gezongen tijdens een concert in Rotterdam Ahoy. Nou ja, ze zijn al op leeftijd, hè, Bassie en Adriaan. Ja, Bassie die is 91 geworden onlangs. Ja, ja. Dus, en de gezondheid is ook niet meer al te best. Dus ze gaan niet zelf het podium op. Maar allerlei artiesten zullen hun nummers gaan vertolken. En wie dat zijn, dat blijft nog even geheim.
0: Ik ben wel benieuwd.
1: Maar ja, we gaan wel weten tegen die tijd hoe het concert is geweest. Want ik heb vernomen dat Patrick van den Berg erheen gaat.
0: Oh, kijk. Ja, maar dus, dat is wel weer wat voor Patrick.
1: Dit is echt, wat voor Patrick.
0: Ja, precies, ja.
1: Zal het ook wat voor Peter zijn eigenlijk?
0: Dat weet ik niet.
1: Ja, moeten we dat toch eens vragen?
0: Ja, want meestal gaat hij ook wel naar dat soort dingen.
1: Ja, maar ik weet niet of hij van Bassie en Adriaan houdt. Het is toch wel, hij is net weer een generatie verder, hè?
0: Goed voor Peter weet je toch nooit, zeg ik altijd maar. Hè?
1: Ja, hij heeft wel kleinkinderen.
0: Dat
1: dus
0: is wel waar, ja. Maar goed, Peter, de column.
1: Ja, over zijn oren.
0: Ja, dat je net al zei, ja.
1: Dus niet over de politiek zoals ik eigenlijk verwacht had.
0: Ja.
1: Maar er is van alles aan de hand met zijn oren.
0: Nou goed, we gaan luisteren.

Kan de televisie wat zachter? Dat is een vraag die de laatste tijd steeds vaker in Huizenier opklonk. En die was dan altijd aan mij gericht. Ik heb me er lang tegen verzet. Dan zei ik dat die Nederlandse tv-series gewoon heel slecht geluid hadden. En dat de muziek die er tussendoor komt altijd harder is. Dat dat speciaal zo bedoeld is en dat als ik elke keer meteen de afstandsbediening moet grijpen om het orkest terug te dringen, ik niet echt lekker tv zit te kijken. En dat ik dat dus ook niet ging doen. Dan bleef ik s'avonds nog even kijken terwijl Anja al naar bed ging. Wij hebben een oud huis met vloeren van hout en de slaapkamer is precies boven de hoek van de tv. Terwijl ik me opwond over domme politici die in een talkshow weer eens de meest grote nonsens uitkraanden, werd er boven op de vloer gestampt. Dat hoorde ik dan niet, want de tv stond aan. Dan kwam ik boven en dan kreeg ik te horen dat het niet te doen was. Het stond veel te hard. Ik zat toch in de ontkenningsfase en vond het overdreven. Ik zou mijn oren uit laten spuiten. Dat leek mij een afdoende oplossing. Of ik zette een koptelefoon op voor dat laatste half uurtje. Tenminste, als ik eraan dacht. Maar uiteindelijk begin je het zelf ook te merken. Dan hoor je wel een vraag, maar het belangrijkste woord miste je dan. Vertwijfeld probeer je te bedenken wat dat woord was. Maar ja, dan duurt dat zo lang voor je antwoord geeft dat de vraagsteller je geërgerd aankijkt. Sorry, wat zei je? Ik was even afgeleid. Is een populair excuus, maar om dat nou elke keer te zeggen, dan gelooft niemand je meer. Toch was ik nog niet klaar voor de stap naar een oorspecialist. En zo sukkelden we door. Regelmatig zag ik een reclame op tv over een mevrouw die de tv heel hard zette. Haar man die dan zijn hoofd schudde. Om de vrouw even later, doodongelukkig kijkend, in een gezelschap te zien waar ze zat uit te stralen dat het gesprek volledig aan haar voorbij ging. En dan kreeg ze hoortoestellen en ze was zo blij. En toen Beter Horen in een advertentie schreef op zoek te zijn naar mensen die een nieuw toestel willen uitproberen, hakte ik de knoop door. Ik maakte een afspraak. En die werd vervolgens afgezegd. Want er was een langdurig uitval van personeel in de vestiging. Ja, audition is kennelijk een heel stressvol beroep. Maar uiteindelijk kon ik langskomen. Op 4 augustus, mijn trouwdag. Ik nam plaats in een geluiddicht hokje en moest naar piepjes luisteren en op knopjes drukken. Ik deed heel erg mijn best. En daarna kwam de test met de woordjes. 1 lettergrepige woordjes en die moest ik gewoon herhalen. Nou, dat was wat. Ik heb me er doorheen geworsteld. Het was erg multima gokma, zoals wij dat vroeger op school zeiden over multiple choice vragen. De conclusie is dat ik op mijn leeftijd de klinkers best nog wel hoor, maar dat de medeklinkers eromheen in de mist verdwijnen. Ik hoor iemand paal zeggen, maar ik denk zaak te horen of baal of misschien wel baas. En dat wordt dan allemaal keurig in een grafiekje gezet. En als de afname maar erg genoeg is, dan is de verzekering bereid je een hoortoestel te verstrekken. Ja, niet helemaal, want ze willen dat je 25% zelf betaalt. Doof zijn is toch voornamelijk je eigen probleem. En dat van je vrouw natuurlijk. Nou, mijn linkeroor kwam in aanmerking. De rest niet. Vervolgens komt de fase van wat gaat dat dan allemaal kosten? Met die 25% en een verzekeringetje en de oplader. Want die oplader vergoeden ze niet. Want vroeger moest je zelf ook je batterijen betalen. Nou, het bedrag dat werd genoemd viel mij niet mee. Dus terwijl de Beter Horen meneer op zoek ging naar een toestel wat ik zou kunnen uitproberen, zat ik thuis aan de tafel en dacht na over wat is wijsheid. Ik besloot een second opinion te gaan zoeken. Een van de concurrenten adverteerde met 1 toestel helemaal gratis. Afspraak gemaakt en weer in zo'n geluiddicht hok. Het resultaat was dat nu beide oren in aanmerking kwamen. Maar ik moest eerst nog even naar een KNO-arts, want dat hebben de verzekeraars zo bedacht. Kijk, dat zorgt er nou voor dat de zorg steeds duurder wordt. De arts waar ik heen ging vond het ook poppenkast, maar ja. Dus hij keek voor de vorm in mijn oren en plukte er nog een propje oorsmeer uit. Prettige dag verder. Terwijl terug naar de audition om de apparaten te bestellen. En ik werd stil van wat er allemaal bij komt kijken. Een kastje om te koppelen met de tv.
en in de toestellen een uitbreiding om in de kerk of in het theater jezelf aan te sluiten op een ringleiding. En als klap op de vuurpijl komt er een bedrijf bij ons thuis van alles installeren. Een speciale wekker met een trilplaat voor onder je kussen, bijbehorende brand- en CO2-melders, een trilalarm wat je aan je kleren kan vastmaken, een app die je overal laat weten dat je huis in de fik staat en ook nog flitslampen die het alarm ondersteunen. Toen ik die folder uit had, dacht ik even, hallo, ik zet af en toe alleen maar de televisie wat harder. Is dit niet een beetje overdreven? Maar toen las ik gelukkig dat je die dingen ook uit kan zetten. Dus ik heb mij erbij neergelegd. Vooral ook omdat die vriendelijke juffrouw die ervoor geleerd heeft, vertelde dat hoe langer je wacht met het onvermijdelijke, hoe meer moeite je hebt om eraan te wennen. En dus wacht ik nu op 2 oktober. De dag waarop ik 2 hoortoestellen krijg uitgereikt en de proefperiode gaat beginnen. Jullie gaan het van me horen.

0: 2020 was dit Nick en Simon en de Boxer. En ja, speciaal voor ons Peter hierop. De Beat Boys, I Can Hear Music.
1: Ja, en het is wel te hopen dat hij straks na 2 oktober... dat hij dan bij zichzelf denkt van... wauw, wat klinkt die muziek in een en weer fantastisch.
0: Ja, precies, ja. ja. Maar goed, we gaan het weer afwachten met onze Peter Nierop.
1: We gaan ook afwachten wat straks het journaal gaat brengen... want daar gaan wij inmiddels alweer heen. Maar we gaan eerst nog een lekker nummer draaien... en wel van de Engelse rockband... die op 16 en 17 juli aanstaande op zal treden in de Johan Cruijff Arena. Hier is Oasis met Songbird.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
2: Nou ja, niet nou.
3: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
2: Nou ja, niet nou.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimmels Instituut. Percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde dat percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen. Dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Opnieuw een monsterzegen voor de rechtsradicale AfD in Duitsland. De partij is volgens de exit poll vandaag de grootste geworden bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. Ook in Berlijn waren verkiezingen, daar wonnen die Linke. Regeringspartij CDU is de grote verliezer. Toch zegt CDU bondskanselier Merz dat hij aan wil blijven. 10.000 mensen zijn vandaag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse. In de nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een goede reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa. Het weer vanavond is droog, er zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
9: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Het is herfst en wij kleuren jouw dag.
12: LOVE in Volendam. Richard Torenstra en Monique Bonneveld. Dit is Muziek van de Straat.

0: Boogie Box High en Jive Talking. En daarvoor hoorde je Pet Shop Boys en ook wel mijn favoriet hoor, Dusty Springfield.
1: Ja, met het nummer What Have I Done To Deserve This.
0: Ja.
1: Beide allemaal de nummers uit 1987.
0: Mooie jaren.
1: Mooie jaren. Toen waren wij nog jong, fris en fruitig.
0: Ja, dankjewel. Hey, goed, welkom terug, luisteraars hier bij Muziek van de Straat. Wat kan er nou ook zometeen nog verwachten? Want zometeen gaan we over... Mag ik jouw theezakje even lenen?
1: Ja, dat is zo rond de klokken van 10:50.
0: Ja. En je geniet nou wel ervan, volgens mij.
1: Nou ja, mijn thee is inmiddels op, maar mijn theezakje hangt er nog in. Want we moeten inderdaad de vraag nog lezen.
0: Ja, moet je het niet dan afknippen? Want je vindt ben je een beetje vies van, toch? Van dat... Om dat aanraken van zo'n theezakje.
1: Nou, nee hoor. Nee, het zit echt aan het einde.
0: Ja.
1: Kijk, dat theezakje zelf... Dat
0: hoef je niet aan te raken.
1: Nee, dat hoef ik niet aan te raken.
0: Okay.
1: Ik ben een beetje smetvreselijk.
0: Ja, daarom zeg ik dat ook.
1: Maar ik bedoel, dat is echt alleen dat labeltje. En dat is gewoon eigenlijk een stukje papier. Nee, dat gaat wel.
0: Okay. Nou goed, wat ook leuk is, is de Love Lieveling, denk ik.
1: Ja, ik zei het al, een semi-lokale. Want hij is van Monique Smit en Guido van de Graaf. En ze hebben voor het eerst de handen ineen geslagen. En dat doen ze gelijk voor het altaar. Ja, ik kan er ook niks anders van maken. Het verhaal van hun single Beter Af Alleen start namelijk met een bruiloft en de verwachting samen oud te worden. Nou, al snel blijkt echter dat de liefde geen stand weet te houden. En de conclusie die daaruit voortkomt luidt: je bent uiteindelijk beter af alleen. Nou, hoewel dat best wel triest klinkt, ligt het nummer toch echt vrolijk in het gehoor. En ja, je zou er bijna zin in krijgen om op je eigen scheiding te gaan proosten en er een dansje bij te doen.

0: Ja, dat was Rolf Sanchez en Mas, 2020.
1: En nu onze columnist de politiek een beetje links heeft laten liggen, dacht ik bij mezelf, nou, dan moeten we er zelf maar over gaan babbelen. We hebben namelijk eindelijk een nieuwe coalitie in onze gemeente. Ja, het is echt ongelooflijk. Nou, omdat het wel een tijdje geduurd heeft, gaan we even terug naar waar het begon. Dat was natuurlijk in maart na de gemeenteraadsverkiezingen. Het was een nek-aan-nek race tussen Ons Belang en Volendam 80. Beide partijen kwamen naar de telling uit op 5 zetels, maar met slechts een paar stemmen meer mocht Ons Belang zich winnaar noemen en dus de coalitiebesprekingen gaan leiden. Hoewel deze partij geen enkele andere partij uitsloot, werd al snel duidelijk dat zij graag met Volendam 80 en de VVD in zee wilden. Maar toch duurden de besprekingen maar voort. En dat had dan weer alles te maken met het hoofdstuk inrichting Tazenterrein. Volendam 80 wilde vasthouden aan het plan om daar in ieder geval het nieuwe gemeentehuis te vestigen. Terwijl Ons Belang ook een scenario met enkel woningbouw op dat terrein wilde onderzoeken. En de VVD, ja, die zweefde daar dan weer ergens tussenin. Nou, Ons Belang diende een motie in voor een quickscan van hun plan. En Volendam 80 diende daarop weer een motie om bij het oude plan te blijven. De motie van Ons Belang haalde het niet, waarop Volendam 80 haar motie weer introk en de coalitiebesprekingen konden weer opgepakt worden. En toen kwam de kermisperiode en toen werd opeens duidelijk dat Ons Belang eruit was. Ze zouden gaan regeren met Volendam 80 en de VVD met gedoogsteun van Forum voor Democratie. Maar Forum die ging opeens toch twijfelen aan een positie waarbij ze geen wethouder zouden leveren. En toen kwam hij weer terug naar die tekentafel. En begin deze week was daar dan eindelijk de definitieve coalitie, bestaande uit Ons Belang, Volendam 80, VVD en BVNL. Nou, Marisa Kes is net als vorig jaar door BVNL voorgedragen voor de portefeuille ruimtelijke ordening. Angelique Boosman is namens Volendam 80 wethouder Economische Zaken en Toerisme. En Emiel Karregat namens de VVD voor Financiën. En tot slot levert Ons Belang met Jan Veerman de wethouder voor Samenleving en Participatie. En Ron Veerman voor Openbare Ruimte en Mobiliteit. Nou, we kunnen eindelijk door. Er zijn overigens wel wat negatieve geluiden allemaal. Zo vinden sommige mensen op social media het te rechts allemaal. En er is ook een groep die vindt het te Volendams. En die zijn bang dat de kernen in de Zeevang en Edam, dat die een beetje buitenschot blijven. Dat daar niks gaat gebeuren. Maar ja, goed, ze hebben toegezegd dat ze voor alle woonkernen dingen willen gaan inplannen, gaan regelen en doen. Dus ik zou zeggen, weet je, laten we het gewoon even afwachten.
0: Ja, dat wil ik zeggen, ja.
1: En als straks over een jaar blijkt,
0: Dan kun je altijd nog.
1: Dan kan je altijd nog je mond open trekken.
0: Ja, precies. Ja. Maar eerst even afwachten.
1: Eerst even altijd even afwachten en we gaan het wel zien. Wat we nu niet gaan zien, maar wel gaan luisteren, is ook lekker Volendamse muziek. Hier zijn de Cats met Be My Day.

0: Dat was Tony Christie met Is This The Way To Amarillo. Ook weer zo'n heerlijke plaat uit de jaren 70, 1971 om precies te zijn. Nou, wat voor weer het is in Amarillo, dat zal me een worst wezen. Ik vind het veel belangrijker wat het weer hier gaat doen. En dat kan Richard ons vertellen.
1: Nou goed, in de rest van het land breekt de zon door en is op een lokale bui na droog. In de middag trekt de neerslag zuidoostwaarts en wordt het ook in Limburg op de gegeven moment droog. Er zijn zonnige perioden, stapelwolken en trekt ook wat sluierbewolking over het land. Bij een matig aan de kust vrij krachtige westenwind wordt het zo'n 17 tot 19 graden. We gaan over naar het verkeer.
0: Tot en met donderdag 24 september vinden er asfalteringswerkzaamheden plaats aan de Klemweg in Warder. Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor al het verkeer. En tot slot werkzaamheden in Volendam. Op vrijdag 25 september is de Katammerstraat tussen 7 uur 's ochtends en 5 uur 's middags afgesloten voor al het verkeer. Dit in verband met het vervangen van kabels ter hoogte van huis nummer 108.

0: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt vroeger, luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent. Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar. En steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Ja, dat was Donnie en René Vroeger de Bon gepakt. En daarvoor hoorde je Samuel Walton en Rousseau. En met de boom hebben ze het over.
2: Ja, en ook bij René Vroeger is er een boom in geslagen.
1: Ja, dat was weer wat, zeg.
2: Er waren op social media natuurlijk de laatste tijd al regelmatig van die opmerkingen te lezen over wat er nou met zijn gezicht aan de hand was. En ze vonden dat er een beetje vreemd uitzien, maar ze vonden ook ze zingen beneden maat. Maar uit een statement welke de zanger deze week heeft uit laten gaan, blijkt nu wat daarachter zit. En misschien is het ook meteen een wijze les, mensen oordeel niet te snel. René kampt namelijk al 2 jaar met de auto-immuunziekte myositis. En bij deze ziekte valt het afweersysteem de spieren aan. En hij heeft wel allerlei behandelingen al ondergaan, maar voorlopig moet hij toch echt wat rustiger aan gaan doen. En dat is allemaal op advies van de arts. En dat gaat hij ook doen. Nou, hoe dat eruit gaat zien, hij wil de muziek nog niet van wel zeggen. Maar het zal allemaal even wat minder zijn.
1: Het is, ja, inderdaad. Ja. Het is weer jammer om te horen dit weer, zeg. Ja.
2: Ja, maar ja, goed. We weten nu tenminste wat er aan de hand is. En al die mensen die zeiden van, hij suipt te veel. Die kunnen nu zich kapot gaan zitten schamen. Want die man, beste man, is gewoon ziek.
1: Ja, precies, ja. Hey, goed, we gaan over naar onze theezakje.

0: Zo, onze rubriek luisteraars, ja, dat is, mag ik je theezakje even lenen?
1: Nou ja, ik zal eens even kijken wat er op mijn theezakje staat, althans op het labeltje.
0: Ja, ik ben benieuwd, zeg het maar.
1: Oeh.
0: Wat is dat? Nee, dat kan je niet
1: nou,
0: meenemen.
1: Gelukkig zijn wij alle twee niet jaloers aangelegd, want ja, ik kan me best wel voorstellen dat als je hier antwoorden op gaat geven, dat je misschien als partner denkt van...
0: Oké, mijn hart zit wel in mijn keel.
1: Nee,
0: dat hoeft niet.
1: Nee, en je weet ook dat ik niet jaloers ben.
0: Nee, okay.
1: Maar hier komt ie.
0: Ja?
1: Van wie had jij vroeger een poster boven je bed hangen?
0: Wow, oké. Okay.
1: Kom maar door, vrouw.
0: Nou, het is niet alleen boven mijn bed, maar mijn hele kamer was gewoon vol. Ik zag ook gewoon muur meer. Ja, dat was... ik ben eigenlijk een Bruce Lee-fan.
1: Ja, die wist ik.
0: Die wist je?
1: Die hangt nog steeds aan je muur. Op je hobbykamer.
0: In mijn hobbykamer, ja. Oké. Okay. En wat ik ook helemaal gek was Madness.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Ik moet eerlijk zeggen, ik had dit niet verwacht.
0: Nou, echt waar. Ik had
1: ja, ook, nee, ik wist wel dat je gek was van Madness. Maar, maar geen vrouwen met dikke prammen of zo.
0: Nee, totaal niet.
1: Och, jeetje.
0: Ja, dat is dat wat als mannen. Nee, ik had alleen dat soort dingen. Ja, wat ik ook... dat is een beetje stom misschien, maar ik had ook iets van een pose van E.T.
1: Okay.
0: Ook een hele mooie pose met dat vingertje zo, die wij zo naar dat
1: jongetje op die op die fiets?
0: Ja, nou, maar dat was ook zo'n pose. Dat was eigenlijk ook zo'n hoes van een LP.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dat had ik ook hangen. Dat was het volgens mij wel.
1: Jeetje.
0: Ja, ja.
1: Ik had toch echt wat anders verwacht, hoor.
0: Ja, dat dacht ik al, ja.
1: Ik dacht, jij hebt Samantha Fox, weet je, wat al die mannen of jongens toen in die tijd hadden hangen.
0: Nee,
1: en zo.
0: Totaal gewoon niet.
1: Nee. Ja,
0: ik was daar ook helemaal niet mee bezig met dat. Ik was meer met het zenden bezig en zo, hè.
1: Ah.
0: Wat ik ook altijd leuk vond.
1: Oké. Okay.
0: Maar goed, hoe zit het met jou?
1: Nou ja... Ik had ook een vrouw aan de muur hangen, overigens. Twee trouwens. Ja. Gloria Estefan.
0: Oh ja.
1: Oh, en Debbie Gibson, daar had ik ook een poster van.
0: Ja, ja.
1: En Madonna.
0: Ja, oh ja, natuurlijk. Ja.
1: Maar ik had toch ook wel wat knappe mannen aan de muur hangen.
0: Ja.
1: Ik had bijvoorbeeld George Michael.
0: George Michael.
1: Ja. Toen wist ik nog niet...
0: Is ook wel echt voor vrouwen toen in die tijd?
1: Ja, toen wisten we nog niet dat hij helemaal niet zelf van vrouwen hield. Wie had ik nog meer hangen? De Karate Kid.
0: Oh, die. Ik kan even niet op die naam komen, maar daar waren ze ook helemaal gek van, ja. Dat hoorde ik ook altijd niet meer op school. Daar hadden ze ook altijd over.
1: Ja, ik was helemaal gek van Dirty Dancing, Patrick Swayze.
0: Ja, dat zijn ook...
1: Maar
0: dat
1: had niet alleen te maken met zijn lijf, maar ik danste zelf.
0: Ja, oké. Okay. Dan ga je een beetje een voorbeeld doen, net als dat ik met Bruce Lee deed.
1: Ja, dus ik vond dat geweldig. Ik had volgens mij hem ook hangen met Jennifer Grey, die baby speelde. En dus ik had Grease, heb ik een tijdje aan mijn muur gehad.
0: Had je ook niet iets met Fame?
1: Nee, Fame had ik dan weer niet. Nee.
0: Nee, okay,
1: dat was eigenlijk weer net toen ik heel klein was. Dus dat...
0: Oké. Jaren 80, hè, denk ik ook wel.
1: Maar ik ben natuurlijk van laat in de 70.
0: Ja, jij bent
1: later
0: natuurlijk.
1: Dus dat we... Nee, en ik sliep onder een dekbed van Mark Overmars. Toen kon dat nog.
0: Oh, geweldig dit. Ja.
1: Nu is hij een beetje fout geweest natuurlijk. Ja. Een beetje stout geweest ook. Dus dan zal je het niet zo snel meer doen. Maar toen de tijd was ik gek van Mark Overmars. Maar sowieso ook van Ajax, hoor. Dus ik had ook wel dingen van Ajax hangen. Ja, en dat was het wel
0: maar
1: een
0: het
1: beetje.
0: Is toch, als je zo weer terugdenkt, joh. Hey, wat een tijd was dat. Hè? Met die posters,
1: posters.
0: En LP's. En,
1: nou ja, cassettebandjes nog.
0: Oh ja, ja klopt ja.
1: Ja, cassettebandjes hebben we dan ook.
0: Die trouwens ook nog leggen. Ja. Als je dat dan ziet, jongen, denk je, jeetje.
1: Ja. Dus dat allemaal. Maar ik was niet echt zo dat ik helemaal in katzwijm lag, hoor.
0: Nee.
1: Dat dan
0: nee.
1: ook weer niet, weet je. Iedereen
0: je moet niet te ver gaan.
1: Nee, iedereen had posters aan zijn muur hangen. Dus ja, je deed ook gewoon maar een beetje mee. En ja, ik moet eerlijk zeggen, George Michael, Patrick Swayze. Ja, je kan naar slechtere dingen kijken, toch?
0: Ja, dat is wel waar, ja.
1: Ik had overigens ook paardenposters hangen, hoor.
0: Oh, ja,
1: want ik was ook
0: dingen.
1: Een paardenmeisje, ben ik ook een tijdje geweest. Dus ik zag volgens mij ook mijn muur niet meer.
0: Nee, het zat echt helemaal vol, want het ging zelfs gewoon uit boeken hebben geknipt. Dat is stom, want ja, nu is alles gewoon weg. Die boeken had je gewoon niet moeten knippen.
1: Nou, nee, ik haalde ze niet uit boeken, ik haalde ze echt...
0: Ze gewoon eruit, joh, die foto's.
1: je had toen de tijd een bekend jongerenmuziekblad.
0: Ja, oh ja.
1: Daar haalde ik ze uit. En je had ook voor speciaal voor meiden had je een speciaal boek strip, ja, met allemaal strips erin. Met Noortje en daar zat ook altijd een poster in.
0: Ja.
1: En de tv-gids, daar zat ook regelmatig destijds nog een poster in.
0: Ja, ja. Oké, nou goed, het is weer een leuke herinnering, dit luisteraars.
1: Allemaal leuke herinneringen. En we gaan meemaken wat er volgende week weer aan ons theezakje hangt.
0: Ja.
1: En we gaan nu, ik denk van als we dan toch met die jaren 80 bezig zijn van onze posters.
0: Oh ja, ik zie het staan.
1: Ik denk, laten we lekker gaan draaien. Ja. Hier is George Michael met Faith.

0: Ja, 1984 hoor, dat was Madonna en Born Line hier op de LV Radio.
1: Ja, en om er nog even op terug te komen. Ik had niet alleen die posters van haar aan mijn muur hangen.
0: Ja.
1: Maar ik had ook allemaal van die armbandjes die zij droeg.
0: Oh,
1: al
0: ja,
1: die gekleurde armbandjes.
0: Ja, dat waren die gekleurde inderdaad.
1: Al
0: ja.
1: die gekleurde ja. armbandjes. En mijn haar getoupeerd met gekleurde ja. mascara erin om plukjes te maken.
0: Ja,
1: ja, het was best
0: maar
1: wel
0: een draagtijd. Maar je zag ook echt zo gewoon ook op school gewoon die meiden alleen maar zo lopen ook.
1: Ja,
0: het is echt gewoon
1: met
0: zo.
1: Die handschoentjes ook. Die, ja.
0: Maar ik liep als Madness, hè. Gewoon kaal. Ik was gewoon stekeltjes had ik. Ik had een leren jas met allemaal van die speeltjes erop. Ja, joh, fantastisch, joh.
1: Toen kon dat allemaal gewoon ja. nog.
0: Oh, er stond ook een kis op trouwens. Kis, de groep kis.
1: Oh, met die tong zo.
0: Ja, geweldig.
1: Maar ja, hoe geweldig het ook allemaal is, deze uitzending. We moeten er toch echt een eind aan breien. Want straks gaat André Kroon het stokje van ons overnemen. En wij gaan eruit met Simply Red. Want die komt in juni 2027 naar Nederland voor 2 concerten.
0: Ah, mooi.
1: Ja, de Britse band rond zanger Mick Hucknall staat op 19 en 20 juni in de Ziggo Dome in Amsterdam. Nou, concerten maken deel uit van de Summer Funk 27 tournee. Waarmee Simply Red volgend jaar door Europa en het Verenigd Koninkrijk reist. En goed nieuws voor de fans. De kaartverkoop voor de concerten begint op vrijdag 25 september. Dus ja, je kunt er
0: nou,
1: nog heen.
0: Ik denk dat het wel uitverkocht wordt, hoor.
1: Ja, ik denk dat het heel snel uitverkocht is. Ja. Ik vind het ook een geweldige groep.
0: Zeker.
1: En we gaan nu ook lekker naar ze luisteren. Hier Simply Red met Something Got Me Started. Tot volgende week.
0: Hey, hoi. Fijne zondag. Dag. Show.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
2: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
3: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen in Rusland is vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij kleuren.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz zei afgelopen avond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt het onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat op gegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders zeggen dat de wet een vergunning is om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij kunnen...

Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD kreeg ruim 35%. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de